0: krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa en het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo'olewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese zonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de zonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte en door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer: in de loop van de dag geregeld zon, met in het noorden kans op een bui, bij 22 tot 28 graden.

0: knew you were waiting for me. Mooie opmerking en een mooie liedje, want dat is het zeker. Van George Michael en... Nee, niet Andrew Ridgely, dat was Wham. Nee, dit was natuurlijk Aretha Franklin, the Queen of Soul. Groot succes voor de beiden. In no time stond het nummer 1 bij ons, ook in Nederland. We praten over 87, 88. Lang geleden,
1: Anne. Zo, dat is wel heel lang geleden, hoor. Goedemorgen.
0: Er werd niet aan jou gedacht toen. Toen nee, niet. Nu wel, nu denk ik wel aan je, dus goedemorgen. Hey, goed dat je er bent, want we gaan Utrecht eens wakker maken in de richting van 9 uur. We gaan er tegenaan met nieuws, weer verkeer, met allerlei onderwerpen en zo. Allemaal niet, het is over een barbecue vandaag.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Weet je
1: dat? Ja, en je kan een brandwond oplopen als je aan barbecue bent. Sterker nog, dat gebeurt geregeld. En er zijn wat dingen daar die je daarvoor op kunt letten.
0: Ja, ja, ja.
1: Om op te passen dat je geen brandwond oploopt. En daar spreken we iemand over in de uitzending vandaag.
0: Dat is helemaal geen gek idee natuurlijk. Jij bent gisteren met de voorbereiding bezig geweest. Niet van de barbecue, maar wel van dit onderwerp.
1: Was het maar de barbecue. Lekker.
0: Want er zijn natuurlijk veel mensen die inderdaad met het warme weer denken van we gaan lekker buiten eten. En inderdaad, die barbecue wordt ontstoken. Dus ja, is een goed idee om daar eens over te praten. Over de gevaren die er zijn bij brandwonden bijvoorbeeld die je kunt oplopen bij het barbecue.
1: Zeker.
0: Dat onder andere in Utrecht is wakker. We kijken naar de kranten vandaag. We hebben een goede vraagstelling op Facebook al neergezet. Kortom, daar komen we zo meteen op terug. En fijne muziek dus. De Beatles en Help zometeen. Maar eerst Morning Has Broken. Dit is Kent.

0: zijn nieuwe single voor Alex Warren. En dat is een man die verschrikkelijk veel aan de weg timmert en hartstikke goed dat doet. Vinden we leuk om deze te horen. Passenger. Niet te verwarren met Passenger als groep, als artiest.
1: Oh, ja. Als zanger, ja. Artiest zanger, inderdaad. Ja. Oh, grappig.
0: het is Alex. Alex Warren dus. Het is inmiddels 6:45. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht op deze dinsdag. Ik zat gisteren een beetje met van welke datum is het eigenlijk? Het is maandag, maar gisteren was de 6e, vandaag de 7e. Ik heb eigenlijk altijd zoiets van een nieuwe maand moet beginnen op de 1e. Dan kun je een beetje doorrekenen. Maar goed,
1: oh, ja.
0: Het is vandaag de 7e juli. 7-7 is ook een mooie datum.
1: 7-7-7.
0: Ja. Goed dat je er bent. Utrecht is wakker met van alles en nog wat. En ik had het net al even over Facebook. Daar hebben we weer een vraag neergezet. En niet zomaar. Die vraag die er staat gaat over... En jij hebt er wat mee.
1: Oh, met die plaatjes. Ik word al helemaal heel gek.
0: Ja. Met katten, daar gaat het over. Wat heb jij met katten dan, voordat we aan die vraag beginnen?
1: Oh, ja, ik ben met mijn katten opgegroeid vroeger. Ja? Ja, het was zelfs soms zo erg dat ik die kat soms in poppenwagen stopte en zo netjes opdeed. En tanden ging poetsen. Nou, oh, ja. Hij liet alles gebeuren.
0: Wacht even, tandenpoetsen gaat wel heel ver natuurlijk. Hè? En wat vonden je vader en moeder daarvan dan?
1: Nou, vreselijk. Ik heb alleen de tandenborstel van mijn moeder gebruikt. Voor die kat.
0: Ja, dat niet gezegd waarschijnlijk. Geweldig.
1: Ik heb het later haar verteld. Nou, die moest lachen. En die dacht ook,
0: ja, het is heel vies natuurlijk. Maar aan de andere kant, ik weet ook bij honden. Ik heb ook lang honden gehad. Dan moet je wel een beetje de tanden weg.
1: Ja, die hebben ook van die botjes toch voor honden waar ze dan op moeten kauwen.
0: Precies, ja. Maar ja. Ja, ze krijgen tandsteen, net als wat mensen kunnen krijgen natuurlijk. Oh. Maar honden ook. En die eten natuurlijk van alles en nog wat. En dat is eigenlijk wel goed om het gebit te kunnen reinigen. Nou had ik twee kleine hondjes. Maar die lieten dat zich absoluut niet toe. Die lieten dat niet toe, zeg maar. Oh. Nou, tanden poetsen. Dan was het... Nou, dat was echt, die waren heel boos. Dus dat moest echt bij de dierenarts gebeuren. Ja, een keer in de zoveel tijd. Dat was ook echt nodig. Die gebitten, ja, die waren wel onderhevig aan allerlei dingen. Dus goed, ik stap nu af van de honden. Kom weer bij jouw katten uit. Jij was helemaal verzot op katten.
1: Oh ja, leuk. Geweldig. Ja, en de vraag die we dan aan jou stellen vandaag is... Komt jouw hond of kat uit een asiel? En hoe bevalt dat? Zijn we benieuwd naar omdat bij Dierenzorg Eemland... Ja, er zit een bom vol met kittens. En onze Robert-Jan, die gaat even langs.
0: Mm-hmm. Ja, ik snap het, ja. Robert-Jan die gaat daar even op bezoek. Want de hoeveelheid kleine katjes, kittens tussen, is toegenomen. Maar het feit is gewoon dat, een kat moet je wel kunnen verzorgen natuurlijk. En als je een kat uit het asiel haalt, denk ik, die heeft dan wel een bepaalde opvoeding gehad. Kleine katjes misschien nog niet dan, hè?
1: Ja, precies.
0: Die hebben een bepaald karakter en dan een opvoeding gehad.
1: Ja. Wat wel zo kan zijn, is dat zo'n kitten heel vroeg bij de moeder is weggehaald of op straat is gedumpt of zo.
0: Ja?
1: Dat is niet ook zielig.
0: Ja, dat denk ik dan meteen aan, van dat het gedumpte katten zijn.
1: Dat is zielig. Maar goed, ja, ik ben benieuwd wat erachter zit. Hoe het komt dat al die kittens daar gezellig rondlopen. We gaan het volgen van hem.
0: Ja, zeker dan. De kattenvraag vandaag is... En we doen niet kattig erover.
1: Kat in bakkie, hè?
0: Komt jouw hond, kun je ook zeggen. Komt jouw hond of kat... kat in bakkie. Komt je hond of kat uit een asiel? Hoe bevalt dat? Hoe gaat dat daarmee? Nou, ja. We zijn daar zeer benieuwd. Nou, laat het weten daar op Facebook.
1: Ja, of in de app van RTV Utrecht.
0: Kan natuurlijk ook.
2: Utrecht is wakker.

0: hebben weer, het is allemaal niets. Nou, dat is niet waar. Het is zeker wel wat. Julien Clerc zou die volgende week veelvuldig voorbij komen in de... Ja, prachtige dag die we gaan uitzenden. 14 juillet, dat is de feestdag in Frankrijk. De bestorming van de Bastille. En dat wordt onze Franse dag. Daar hoor je zo meteen meer over op de Radio Utrecht. Maar veel Franse muziek, sterker nog de hele dag... die Franstalige muziek op Radio Utrecht. Dat is het vooruitzicht naar volgende week, dinsdag. Want dan is het de 14e. Nu dus de 7e. En wat bieden de kranten op de voorpagina's? Nou, ik heb hier het AD voor me. De Telegraaf heb je bij mij neergelegd. En nog een krant. En jij hebt er ook een paar liggen. Zal ik eens beginnen met het AD, met het schaamrood op de kaak... en de kleurrood, dat voert ook, zeg maar, de boventoon hier. Op de voorkant van het AD, de FIFA-bediende Donald Trump... op zijn wenken, ja, vergat de rode kaart van de Amerikaan Florian Balogun. FIFA-baas Infantino, die doet alsof zijn neus bloedt... ondanks de wereldwijde verontwaardiging. Nou, daarover natuurlijk het grote verhaal zoals het gisteren naar buiten kwam. Verder op de voorpagina, gemeente onder de druk van de asielwet. Het kabinet is klaar. Met het feit dat de gemeente die zich vanaf nu echt wel moeten houden aan de asielspreidingswet. Elke maand publiceert het kabinet nieuwe namen van gemeenten die de wet niet naleven. En die moeten bij het ministerie op het matje komen. Het AD schrijft daar uitgebreid vanmorgen over.
1: Gaan we naar de Volkskrant. Die heeft een groot verhaal over de minister die druk opvoert. Alle gemeenten moeten bijdragen aan asielopvang. Ja, minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie verliest langzaam maar zeker zijn geduld met gemeenten die weigeren voldoende asielzoekers op te vangen. Wethouders van 10 gemeenten worden op het departement verwacht om afspraken te maken over het aantal plekken dat zij alsnog ter beschikking gaan stellen. Nou, dat maakte Van den Brink gisteren bekend. Ja, de spreidingswet is van kracht en voeren we uit, aldus de CDA-bewindsman. En er hoort ook bij dat gemeenten die niet voldoen aan de wettelijke taak hierop worden aangesproken. Ik hoop er vanzelfsprekend met gemeenten uit te komen, want iedereen moet zijn bijdrage leveren. Ze zorgen voor voldoende opvangplekken en een eerlijke verdeling in het land. Ja, hij wil er dus gas op zetten.
0: Nou, dat gas opgeven. Dat moet wel gaan gebeuren, natuurlijk ook. Maar goed, dat hebben heel veel burgemeesters in Nederland ook al geroepen. Hè, die niet met de handen in het haar zitten. Ja. Maar ook bij ons in de regio hebben gezegd.
1: Er, vaak over, ja.
0: Er moet gewoon een plaats komen voor de opvang.
1: Ja.
0: Ander nieuws, of eigenlijk ook wel weer politiek nieuws. Het is wel ander nieuws. De hoofddoek ban boa's in de wet. Zo schrijft de Telegraaf op pagina 1. De VVD wil uniform zonder religieuze uitingen. Na jarenlang gebakkelei tussen de landelijke en lokale politiek... wil de VVD nu echt vastleggen dat ze boa's geen religieuze uitzendingen mogen vertonen. Met een eigen wetsvoorstel wil Claire Martens naar een seculier uniform zonder hoofddoekjes, keppeltjes of kruisjes. Dus zo neutraal mogelijk. Goed, hoorden we gisteren in het nieuws. De Telegraaf schrijft er vanmorgen op pagina 1 al uitgebreid over.
1: Gaan we naar de NRC. Die schrijven over de blackouts in Tilburg. De stroomstoring was een vals alarm. Een meetinstrument dat een verkeerde waarde doorgaf... heeft de grote stroomstoring rond Tilburg van zondagochtend veroorzaakt. Ja, dat is dus een foutieve melding geweest die veel te hoge waarde doorgaf. Dat zegt Enexis, een woordvoerder daarvan. Dat is een beheerder van het stroomnet in die regio. Door die hoge waarde besloot Enexis onderdelen van het net tijdelijke fout uit te schakelen. En ja, zo'n ingreep is niet zonder consequenties. Naast de huishoudens die kort zonder stroom zaten, vielen verkeerslichten uit en kwamen enkele mensen vast te zitten in een lift. Dat schreef het Brabants Dagblad toen. Mm-hmm. En die uitval die duurde wel kort. Al na 17 minuten kon Enexis de getroffen huishoudens geleidelijk weer aansluiten op het net. Maar ja, goed, het is niet de bedoeling dat dit vaker gebeurt, natuurlijk.
0: Nee, verwarrend ook.
1: Het is wel ingrijpend, ja.
0: Ja. En dan naar trouw. Hier als laatste eventjes de opmaat van het bericht. CDA vindt nieuw kinderpardon etnisch niet verantwoord is de kop. Kinderen van vluchtelingen die door lange procedures in Nederland geworteld zijn geraakt... die hoeven niet te rekenen op een pardon. De VVD was al tegen, CDA dus nu ook, en D66 schikt zich. Ja, het CDA staat definitief afwijzend tegenover een mogelijk kinderpardon. De kans op zo'n kinderpardon lijkt daarmee vrijwel nihil. En in het kabinet was de VVD, zoals ik al zei, sommige even op, al tegen, zo schrijft de krant. Ja, dan staan de neuzen wat dit betreft wel dezelfde kant op. En daar mag je het jouwe van denken. Voorpagina's kranten vandaag op deze 7e van de 7e. Ja. Deze mooie datum. Dit is Utrecht is wakker met Tina Turner.

0: Tina Turner. Een private dancer in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6:01, terwijl Robert-Jan intussen zich aan het installeren is bij ons in de studio en zometeen alles gaat toelichten over zijn bezoek vandaag. Welk asiel, want we hebben het al even over de katten gehad, dat gaat worden, dat horen we zometeen. Heb ik even een weerberichtje, alvast binnengekregen van Grieta Spannenburg. De dag deze dinsdag begint met vrij veel bewolking in Midden-Nederland. En lokaal ook een spartertje regen. Vanaf later vanochtend komt er wel geregeld ruimte voor zon. De westelijke wind die steekt geleidelijk op en wordt matig tot zelfs vrij krachtig. De temperatuur gaat ook opklimmen naar zo'n 25 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Show Standard AD van Jon. Jon zonder H, Jon Cicada uit de jaren 90. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, daar zit hij weer. Robert-Jan Boy dus, zoals ik al even zei, bij ons in de studio. Maar je gaat hier niet lang blijven. Misschien neem je een cappuccinootje, maar dan ga je ook echt de deur uit. Hè?
1: Het feest is even van korte duur inderdaad.
0: Zeker. Maar, ja, het is wel altijd een feestje.
1: Natuurlijk. Ja, nee.
0: Zeg, goed dat je hier zit. Om even toe te lichten vandaag. We gaan het hebben over katten. Nogal wat kittens zijn er in diverse asiels. En daar ga jij vandaag een kijkje nemen. Maar welk asiel
1: dan? Ja, dierenzorg Eemland. Dat is bij Soest. Mm-hmm. Daar ga ik naartoe. En dat is helemaal afgeladen vol. Als ik de berichten mag geloven met kleine katjes.
0: Ja.
1: En nou is dat niet alleen daar zo. Dat is eigenlijk, ik neem aan, een heel Nederland geval. In ieder geval de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Ongetwijfeld ook erbuiten. En dan is eigenlijk iedere zomer weer een beetje hetzelfde verhaal.
0: Ja, wat dat weet
1: dan,
0: ik. Ja.
1: Dan worden die ineens geboren, gevonden, et cetera. En dan naar dierenasiels gebracht.
0: Maar gedumpt ook, denk je,
1: hè? De beschermer is er druk mee. Ja, dus we gaan vragen hoe dat nou precies zit. Mm. Uiteraard. En zoveel. Dat zijn er 4000, waar het tenminste vorig jaar. Ik weet nu niet wat de aantallen zijn, maar dat is toch een fors aantal.
0: Ja.
1: En die komen ook inderdaad in slechte staat vaak binnen.
0: Maar die worden dan echt gedumpt?
1: Kunnen gedumpt worden, ja. Gaan we allemaal vragen.
0: Zielig ook altijd.
2: Heel sneu. Ja.
1: Met dat,
2: wie doet dat nou?
1: Ja,
2: harteloos.
1: Dat hele zachtige miauw natuurlijk. Ik zie Anne al een beetje kijken. Dat gaat toch berg en been.
2: Och.
1: Maar goed, chipplicht heb ik al op horen komen.
0: Mm-hmm.
1: Katten chippen, dat zijn misschien andere wettelijke maatregelen, moeten nog genomen worden. Daar gaan we zo meteen uiteraard weer meer over horen.
0: Ja, ja, ja.
1: In een land als België bijvoorbeeld schijnen ze veel minder last van te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar is kennelijk anders geregeld.
0: Ja.
1: Dus die vergelijking kunnen we ook eventjes gaan maken.
0: Zeker, maar ja goed, als je jonge katjes, als iemand het idee van daar wil ik niks mee, die dump ik, die ga je ze ook niet laten chippen natuurlijk.
2: Nee.
1: Nee, maar goed, dan gaat het steeds verder. En er zijn eigenlijk al veel te veel katten, hè, in Nederland. Het bulkt van de katten. We hebben daar al eerder onderwerp aan de hand gehad. Met een dieptereportage.
2: Ja.
1: Waardoor ook heel veel vogels, om even wat te noemen.
0: Ja, dat is even geleden inderdaad al. Hè,
1: dat is echt wel een significant iets.
0: Dat katten inderdaad.
1: De kattenpoep in je tuin natuurlijk, hè.
0: Kijk, hier is een ervaringsdeskundige, zeg ik dan maar.
1: Ja, inderdaad. Ja, nee, dat klopt.
0: Ja.
1: Dus katten zijn hele leuke beesten. Maar ja, ze overal opduiken. Dat is ook wel wat
0: nou ja,
1: je denkt van, hé, verrek, weer een kat. Maar dus, goed.
0: Je snijdt het onderwerp aan door inderdaad te zeggen van, ja, die kat die gaat naar buiten toe.
1: Gaat naar buiten toe, natuurlijk.
0: Mijn voorgaande buren die zeiden ook, ja, die kat kan ik niet binnenhouden. Het is een buitendier. Ik zei, ja, dat is een huisdier, weet je wel.
2: Ja.
0: Dus ik wil die kat van jou niet in mijn tuin. Lijkt me logisch.
1: Kijk, je bent veel verder gegaan nog.
0: Maar hebben we al gezegd. Want inderdaad, vanwege de kattenpoep en de resten.
1: Ja,
0: ik heb nu ook weer buren, die hebben geloof ik al 3 katten.
1: Nee.
0: Die komen niet bij mij in de tuin. Ja, liep een keertje door. Ja,
1: je bent net verhuisd.
0: Ja, daarom.
1: Als je dat geweten had,
0: dan had ik dat
1: geweten.
0: Was ik daar niet gaan wonen, maar je zeggen. Nou, dat is niet waar. Nee, maar die kat van de buren, of een van die katten, die loopt dan wel een keer bij mij over het terras heen. Nou ja, goed, dat vind ik dan niet zo'n punt. Die
1: weet
0: weg, dat is de beste weg naar huis.
1: Dan zeg je poekie, poekie. En dan komt hij een beetje, en dan, ja.
0: Roep ik boe, en dan is poekie weg, hoor. Boe. Ja.
1: Goed, nou ja.
0: Nee, maar het zijn dieren. En die dieren kunnen er niks van doen. Maar los van het feit is dat er heel veel katten. Een kattenoverschot is en dat katten in de natuur de dingen doen die ze leuk vinden. Hè? Dat is vogels vangen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat vind ik ook niet oké.
1: Ja, nou nee, dat gebeurt. Ja, het is een kat. Ja. Inderdaad, toen ik vorige week op de boerderij was in verband met de stikstof bij Veenendaal.
0: Ja.
1: Toen was er ook een kat die aankwam lopen met een vogeltje in zijn bek.
0: Ja.
1: En binnen enkele minuten was het hele vogeltje verdwenen.
2: Ja, echte jagers zijn het.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, predators. Ja.
1: Maar goed, dat weten we eigenlijk allemaal. Maar goed, we gaan naar Dierenzorg Eemland om daar eens even nader ons licht op te steken.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Tot zometeen dan.
1: Tot
0: na 7 uur in Utrecht is wakker. Ha.

Nou, dat was een mooie combinatie van Herman Brood en Henny Vrienten. Als je wint. En dan zeiden we altijd, dan heb je vrienden. Maar we bedoelden natuurlijk vrienden, want daar ging het over. Het is 13 minuten voor 7 uur. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht op de 7e van de 7e... met nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Lekker, nou ja, disco toch ook wel uit de jaren 70 en jaren 80... van Chic, Now Rogers onder andere. I Want Your Love in Utrecht is

0: chic. Ik zei, nou, Rodgers, maar ik bedoelde ook nog Bernard Edwards. Maar die schoot me even niet te binnen, maar nu weer wel. Want dat was chic natuurlijk. De producers en de uitvoerende I Want Your Love. Een van de grote successen. 7:10. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. En Grieta is natuurlijk bij ons. Wij hangen weer aan jouw lippen de komende minuten natuurlijk. Want we willen van je weten.
1: Hallo en Anna, hi.
0: Hoe we ervoor staan vandaag.
1: Ja.
0: Je hebt ons wel laten weten dat er mogelijk een spettertje regen valt in Midden-Nederland vanochtend.
1: Ja.
0: Is de kans nu nog aanwezig daarop?
1: Ja, ik denk dat die er eigenlijk al een beetje uit is. Ik kreeg een waarneming uit het bekende Kamerik dat er een spatje viel.
0: Piet van der Mel.
1: Ja, die is altijd ook vroeg op, hè?
0: Ja, he, leuk is dat, hè?
1: Die is ook altijd al vroeg uit de veren,
0: ja, precies.
1: Zoals wij.
0: Maar weet je, Piet van der Mel is een van de vele waarnemers, volgens mij. Maar misschien zijn er wel meer waarnemers die iets kunnen doorgeven of zo. Of gewoon luisteraars die denken, hé, ik geef even de temperatuur door voor morgen. Dat gebeurt
1: wel. Hoe leuk is dat?
0: Elsa uit Woudenberg doet dat geregeld, bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dat we gewoon de ochtend alvast weten wat de temperaturen meteen zijn van het dief.
1: Van het wolkenbeeld, hè? Want dat is eigenlijk altijd het interessantst. Wat is het? Hoeveel zon is er eigenlijk? En dat is in deze tijd van het jaar is dat voor mij iets minder ingewikkeld dan in de winter. Want nu heb je al heel vroeg visuele satellietbeelden. Dus ik kan vrij goed ook een inschatting maken van hoe het er momenteel uitziet. Overal in de provincie. Maar bijvoorbeeld in de winter, als de zon pas laat opkomt, dan moet je het heel lang doen met infraroodbeelden. En die zijn gewoon veel minder duidelijk eigenlijk.
0: Oh, dus, zo manier.
1: Ja, oh, interessant. Ja. Dus dat is, hebben we veel meer waarnemers in het veld eigenlijk nodig.
0: Ja, ja. Ik vind het wel leuk om gewoon wat temperaturen door te krijgen. Of je ziet iemand zeggen, nou, ik sta morgenochtend op en dan is het, laten we zeggen, 6:30. Maak even een fotootje, vinden we ook leuk.
1: Hoe leuk is dat?
0: Gewoon even laten weten, appen via de RTV Utrecht app kan dat. De WhatsApp dus van ons in het systeem. Of een mailtje sturen, allemaal goed. Dus leuk idee. Tenminste, ik vind dat zelf. Ik vind dat een leuk idee van mezelf eigenlijk.
1: Ja, goed idee.
0: Niet helemaal, want jij begon over de waarnemer. Piet van der Mel, die stuurt jou en Margot ook geregeld eventjes wat waarnemers, zeg maar, foto's.
1: Ja, en ik heb ook wel van Dick Scheer uit Woudenberg, maar die stuurt lang niet elke dag. Snap ik ook wel, want die pakt het echt op bij bijzonder weer. En heel bijzonder is het momenteel niet. Ik vond het wel gisteravond bijzonder lang warm. Dat je buiten zat en dat je dacht van zo, want we zijn natuurlijk nog dik over die 26 graden gegaan gisteren. Mm-hmm. De warmte bleef vrij lang hangen. Uiteindelijk is het op veel plaatsen afgekoeld naar 16, 17 graden. En nu zie je de temperatuur ook alweer snel oplopen. Het is nu 18 à 19 graden. De bewolking begint al her en der te breken. En langzaam zal ook de wind weer gaan opsteken. Want gisteren waaide het natuurlijk fors, hè?
0: Ja,
1: uit het westen, windkracht 4 tot 5. Nou, ik vond het echt een hele vlagerige wind. Toen is halverwege gisteravond is die wind gaan liggen. En zometeen zullen we zien dat die weer gaat opsteken. Dus die westelijke wind is ook vanaf halverwege de ochtend weer maat. Tot af en toe vrij krachtig. Zeker vanmiddag, vlagerig. Wolkenvelden, maar zeker ook perioden met de zon. Soms zelfs flinke perioden met zon. Droog houd ik het. En temperaturen vanmiddag van een zomerse 25 graden. Ik denk een fractie minder warm dan gisteren. Maar oké, ik laat me graag verrassen. Mocht het toch 26 graden worden.
0: Oké. Is er wat duidelijkheid al ten aanzien van een mogelijke hittegolf die we krijgen? We hadden het er gisteren over. Mm-hmm. In ieder geval is het een aanloop, een lange aanloop naar mogelijk die 30 graden.
1: Ja.
0: Morgen alvast een tipje van de sluier oplichten ten aanzien van het weer?
1: Ja, morgen een beetje zoals vandaag, alleen met minder wind. Dus het wordt allemaal rustiger. Hoog drukkerntje boven onze regio. Een noordwestenwind en 4, 25 graden morgen. Bij wolkenvelden en perioden met zon. En de dagen daarna steeds meer ruimte voor de zon. Met een licht noordelijk briesje. En dat kan ons een beetje redden in de zin van de allerhoogste temperatuur.

0: Temperaturen die staan nu voor vrijdag en het weekend op 28 tot 30 graden. Hoog zomers natuurlijk, maar misschien niet een aantal dagen tropisch. Moeten we nog even kijken hoe dat precies gaat uitpakken. Maar je ziet dat dan uiteindelijk de Noordzee, de aanvoer van de Noordzee bij ons wordt afgesneden. En dat je dus niet meer met Noordzeewolken te maken hebt. Hooguit met wat stapelwolken of wat sluierwolken, maar vooral met heel erg veel zon.
1: Nou. Oké, okay. Heel erg veel zon is ook wel weer lekker.
0: Natuurlijk. Ja, er is geen bui in zicht. Ja. Dat spettertje van vanochtend, daar moeten we het voorlopig denk ik mee doen. Want ja, de eerste regen van betekenis, ja, over anderhalve week of zo.
1: Echt waar?
0: Ja, dus dat duurt wel vrij lang. Er kan natuurlijk altijd een verrassing in zitten, maar over het algemeen lijkt het gewoon heel droog en zonnig, zonnig anderhalve week te worden.
1: Nou, dan heeft de natuur en mijn plantjes het best wel moeilijk, denk ik dan.
0: Ja, dus hulp is geboden.
1: Denk ik ook. Hey, help is on its way, ongetwijfeld. En jij ook. Om 8 ben je er weer, hè?
0: Zeker, van de partij.
1: Tot zometeen weer. Dankjewel, Pieter. Dit is Mark Amber in Utrecht. Is wakker.

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op Utrecht.nl en de app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
10: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
9: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
11: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
9: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden.
12: 2 minuten bijna over 7. Ik zit even naar die klok te kijken. Die tikt gewoon door natuurlijk. 2 over 7. De tweede uur van Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met Marjolein bij ons in de studio.
13: Ja, goedemorgen.
12: En natuurlijk weer het regionieuws hier van Radio M Utrecht.
13: In Amersfoort is vannacht mogelijk geschoten op een woning in de wijk Vathorst. De politie heeft vlakbij dat huis aan de Weteringkade een verdachte aangehouden. En onderzocht wordt wat zijn rol is geweest. Tientallen bewoners van de flat aan de Planetenbaan in Bilthoven stonden gisteravond op straat vanwege een brand. Het pand werd deels ontruimd toen de brand in een van de woningen werd ontdekt. Of er gewonden zijn, dat is nog niet duidelijk. en natuurzwembad Nieuwersluis heeft 10.000 euro gekregen van de ANWB om het bad en het bijgebouw energie-neutraal te maken. En dat zwembad draait grotendeels op vrijwilligers. Dus daar zijn ze heel blij met de donatie om het toekomstbestendig te maken, zodat het open kan blijven.
12: 10.000 euro, dat is mooie prijs en een goede waardering natuurlijk.
13: Zo is het,
12: Dat is nieuws even het kort. Tot zo meteen.
13: Ja, tot zo.
12: Half acht uitgebreid hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio. En dan om 7:03, want we zijn weer een minuutje opgeschoven. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb alleen de A12 voor je, maar wel met flink wat vertraging bij elkaar opgeteld. Vanuit Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsbergen 5 minuten. En tussen de 5 en 10 minuten extra dan nog eens een keer tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Allemaal richting Utrecht. Allemaal dus over de A12 had ik het.
8: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: tijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En met Grieta Spannenburg spraken wij met haar over waarnemingen uit de provincie Utrecht. En ik zei van, laat maar komen die waarnemingen. Wat is de temperatuur bij jou? Stuur maar een fotootje. Ja. Er komen al gelukkig wat reacties binnen. Nou, niet gelukkig, maar ik vind het hartstikke leuk. Vanuit Schoonhoven, randje Utrecht, zeg maar. Als je de N210 afzakt, dan kom je uiteraard naar Schoonhoven als je vanuit Utrecht dat regent. Ik hoorde de oproep, zegt Dila, van het weerbeeld. Nu vanuit Schoonhoven, het is 20 graden. Een hele fijne uitzending. Je zegt,
3: wat leuk.
2: Mooie foto erbij gedaan. Van een schip op de lek.
3: Prachtig.
2: Daar ligt Schoonhoven prachtig aan. En ook Joop die is erbij gekomen. Die zegt licht bewolkt en de zon komt erbij. Nu 20 graden. Joop Balk. Ik denk Utrecht, Joop. Maar het kan net zo goed Dijk bij Duurstede zijn. Of Eemnes. Ik heb geen idee. Maar geef dat nog eventjes door. Want dat is wel even relevant om te weten. Robert-Jan onderweg naar Eemland. En dan hebben we het over het pension Eemland. En dan hebben we het niet over waar je kunt overnachten als mens. Maar wel als dier.
4: Ja, precies. Dat is in de buurt van Soest, bij Soest. En we gaan kijken naar een aantal jonge katjes wat ze daar hebben. Ik hoop dat we ze lijf aan lijf bij wijze van spreken kunnen zien. Want ze schijnen eerst in quarantaine te moeten. In ieder geval, het is een zomersverschijnsel dat er heel veel kittens bij komen. En dat levert zo zijn probleem op. En er wordt gepleit voor wettelijke maatregelen.
2: Kijk eens aan. We horen daar graag meer van je over. Na 19:30 in Utrecht is wakker. En wij hebben zometeen contact met de stadsbeheerder van Utrecht.
3: Ja, over de jaarlijkse gratis zomeravondconcerten vanaf de Domtoren in Utrecht. Ja, heel romantisch. Beheerders van over de hele wereld komen naar Utrecht om op de Dom te spelen. We gaan zo meteen praten met Malko Shafibig, de stadsbeheerder.
2: Ik ben zo benieuwd hoe dat dan klinkt. Ik heb nog nooit zo'n concert meegemaakt van ook niet van Malko, maar überhaupt niet van een stadsbeheerder. Een heel concert.
3: Ook als je het ziet, joh.
2: Ja, maar waar ga je dan zitten of staan? Dat wil ik ook wel weten. Ja, waar kun je dan het beste een plekje vinden? Wat is het beste plekje om dat te horen? Ja, dan ben ik ook heel erg benieuwd. Nou, kortom, we gaan Malko zo meteen bellen in Utrecht.

0: Zeg je Eros Ramazzotti, zeg je zomer, zeg je verliefd worden op deze Italiaanse zanger. Er zijn heel veel mensen die verliefd zijn op...
1: Ik snap het wel.
0: Ja, zie je, ik hoef het je niet te vragen.
1: Ik heb foto's gezien van vroeger.
0: Ja.
1: Nou, dat is een leuke man.
0: En volgens mij is het nog steeds een man met een goed uiterlijk, toch?
1: Zeker, het ziet er nog steeds hartstikke goed uit.
0: Eros Ramazzotti en Make Bella Questo Amore. Het is 6:13, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En ja, ze zijn weer begonnen, hè?
1: Ja, de jaarlijkse gratis zomeravondconcerten vanaf de Domtoren in Utrecht. Bayardiers van over de hele wereld komen naar Utrecht om op de Dom te spelen. We praten erover verder met de stadsbayardier van Utrecht, Mogo Shafibi. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Het was de eerste keer gisteravond weer in deze zomerreeks, volgens mij.
2: Dat klopt. Dat klopt. We zijn weer begonnen met de eerste maandag van juli. Ja.
1: De kop is eraf. Was het leuk?
2: Oh, het was prachtig. Prachtig, omdat het weer was prachtig. Dat speelt altijd mee, natuurlijk. Het is leuk als het warm en droog is voor ons. Ja. Maar voor dit jaar, voor de eerste concert, heb ik een collega uitgenodigd. Navras Altak. Hij heeft op oud gespeeld in de Pandgolf, gespeeld en gezongen. En ik heb aan het begin en aan het eind solo bij het concert gedaan.
0: Hey, Mankosje, wat is een oud ook alweer?
2: Oud is een soort van gitaar. Ik weet, het is een instrument dat je op speelt. Net als op een gitaar, maar het is een ander instrument natuurlijk.
0: En hadden jullie ook geoefend voor die tijd om samen te spelen dan?
2: We hebben niet samen gespeeld, hij heeft gewoon solo gespeeld. We hebben samen niet gedaan, het is niet zo makkelijk om met de Bayard samen te spelen.
0: Dus nee.
2: Dit keer was het om en om, solo, allebei.
0: Maar je spreekt dan, neem ik aan, wel af welk lied je dan samen gaat vertolken, toch? Welk nummer bedoel ik dan?
2: Omdat we samen hebben niet gespeeld, hoefden we de afspraak niet te maken. Dus ik heb mijn programma voorbereid.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat was muziek van Händel en Telemann.
0: Oh,
2: en
0: mooi.
2: Hij heeft zijn muziek, zijn composities uitgevoerd.
0: Uh-huh. En waar ligt jou voor? Je zegt Philip Telemann en Georg Friedrich Händel natuurlijk. Waar ligt jouw voorkeur? Welke componist?
2: Allebei, denk ik. En ik heb twee stukken gekozen die hebben te maken met water. Van Telemann heb ik een suite wassermuziek gespeeld en van Händel water music suite.
0: Ja, dat kan niet missen natuurlijk. Watermuziek, ja, logisch, ja. Maar het bespelen van die Dom, hè, als stadsbayardier in de zomermaanden, die had het al even over het weer. Jullie zitten dan droog, neem ik aan. Maar het publiek staat buiten of zit buiten, denk ik?
2: Dat klopt. Wij bayardiers, gastbayardiers, komende maandagen. We zitten boven op 70 meter, lekker droog, met prachtig uitzicht op de stad. En het publiek zit in de Pandgolf. We mogen elk jaar de Pandgolf gebruiken als luisterplaats voor onze concerten. Het is daar lekker stil, het is prachtig omgeving, mooie planten. En het publiek komt, daar kunnen ze zitten of staan en naar de Bayard luisteren. We hebben ook een scherm, dus mensen kunnen ook kijken hoe een bayardier werkt, hoe het uitziet, hoe een klavier uitziet, hoe wij werken.
1: Leuk. We hebben het over een lange traditie, toch?
2: Klopt. De zomeravondconcerten worden georganiseerd door de Stichting Utrechtse Klokkenspelvrienden. En de stichting bestaat bijna 100 jaar, omdat die is opgericht in 1928. En sindsdien hebben ze heel veel klokkenprojecten in de stad gedaan. Onder andere de maandagavondconcerten. Dus de maandagavondconcerten, de traditie van de concerten is heel een lange traditie.
0: Je zegt dus eigenlijk al bijna 100 jaar worden de concerten gegeven.
2: Klopt.
0: Heel bijzonder.
2: Bijna 100.
0: En is daar nog iets in veranderd? Ik bedoel, is de traditie nog steeds dat de bayardier kiest welke stukken er gespeeld worden? Of is er nog inmenging van het publiek geweest? Hoe gebeurt dat nu?
2: Dat klopt. Meestal gastbeheerders kunnen hun eigen programma samenstellen. Soms vraag ik of vorige stadsbeheerders voor een bepaalde programma of thema of een stuk. Wat is misschien nieuws, maar dat is sinds ook sinds 20 jaar of 15 jaar, dat we af en toe een grotere concert organiseren, namelijk met Bayard en elektronica of Bayard met andere instrumenten. Met, dan plaatsen we grote boksen, luidsprekers, op de toren, halverwege de toren. Oh. En dan speel ik afgelopen jaren met bijvoorbeeld met pianisten. En dit jaar op 24 augustus, dus de voorlaatste maandag van augustus, doen we ook zo'n groot concert. Ik speel dan met twee pianisten die bij mij daarboven zitten, spelen.
0: Oh, gezellig, met elkaar.
2: Ja, we spelen niet op piano's, maar op keyboarden. Omdat de piano's, dat zou ons niet lukken om naar boven te trekken. Oh, en dan gaan we Canto Ostinato uitvoeren. Dat is niet de eerste keer dat we Canto Ostinato op de Domtoren doen. Dat wordt de vijfde keer. Maar dit jaar is een bijzondere jubileum, omdat de Canto Ostinato is 50 jaar geleden gecomponeerd. Canto Ostinato van Simon ten Holt. Dus we dachten, dat is een mooie gelegenheid om dit weer te spelen op de Domtoren.
0: En dat is het voorlaatste weekend van augustus, hoorde ik je zeggen.
2: Voorlaatste maandag, dat is 24 augustus.
0: Kijk eens, helemaal uit het blote hoofd. Goed om te weten. We hebben veel van je gehoord. Fantastisch om dat mee te maken. We wilden toch nog even een klein voorproefje hebben. Je bent nog thuis en niet zit je bij het klavier, kan ik me voorstellen. Maar we hebben nog even een klein stukje van een opname van een tijdje geleden. Laten we even luisteren.

0: Roos, ja, dit is natuurlijk niet van een zomeravondconcert. Hè. Dit is gewoon een... nou ja, ik vind het wel knap, dus niet gewoon. Het is fantastisch dat jij dit kunt bespelen. En de dom zo laat klinken. Maar dit is een van de vele opnames die gemaakt zijn voor jou. Ja, de zomeravondconcerten. Wanneer hoe vaak kunnen we daar nog heen? Deze zomer?
1: Dus elke maandagavond tot en met 24 augustus. Dit jaar hebben wij gasten uiteraard uit andere landen dan Nederland. We hebben volgende week een Amerikaan, Alex Johnson. Hij heeft zeven jaar geleden een Bayern-wedstrijd gewonnen in Mechelen. Het is eigenlijk de meest belangrijke Bayern-wedstrijd in onze wereld. Dus als je deze wint, dan ben je echt top. Ja. Dan over twee weken hebben we een Belg, Koen van Assen, onder andere een Bayern-dier van Antwerpen. Daarna mijn collega uit Polen, uit Gdańsk, Monika Kaźmierczak.
0: Ja,
1: zij had wat Poolse muziek spelen en Litouwse muziek.
0: Oh, wat geweldig. Ja, weet je, we gaan gewoon elke maandag kunnen we gaan genieten van jullie allemaal, van de collega Bayerdiers, ook die uit Polen vandaan zich al, Amerika, uit België vandaan. Kortom, elke maandagavond tot en met 24 augustus wordt het genieten in Utrecht van jullie klanken. En ik vind het heel mooi om daar over gehoord te hebben, Marcosia. Mm-hmm. Veel succes met de voorbereiding weer voor komende maandag. Dat duurt nog eventjes, maar gaat goed komen, denk ik. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.
0: Margosia Fiebig, de stadsbeheerder van de Dom in Utrecht. Dit is Utrecht is wakker, met u Olivia Newton.

0: Sommier in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan richting 7:30, richting het nieuws uit de regio.
1: En ik ga het hebben over een ernstig incident in Amersfoort en over de ontruiming van een Bilthovense flat.
0: Marjolein, tot zometeen weer.
1: Tot zo.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
14: alleen de prijs is anders.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Het is bijna 7:30, je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Steeds op het 6:30 het nieuws uit de regio. En Marjolein heeft het over het nieuws als eerste uit Amersfoort.
1: Ja, want er is vannacht geschoten. Dat gebeurde rond 4:30 in de wijk Vathorst. De politie heeft vlakbij de woning aan de Weteringkade een verdachte aangehouden. Wat zijn rol is geweest, wordt onderzocht. Of er op de woning is geschoten of alleen in de buurt van het huis is volgens de politie onderdeel van het onderzoek. Tientallen bewoners van een flat aan de Planetenbaan in Bilthoven stonden gisteravond op straat vanwege een brand. In een van de appartementen was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan, waarna het gebouw deels werd ontruimd. Volgens getuigen was de brandlucht tot ver in de omgeving te ruiken. Of er gewonden zijn, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk tegen een Amersfoorter. Hij hoeft van justitie niet de cel in, maar moet zich wel laten behandelen. De 27-jarige man heeft tijdens die jaarwisseling voor een ravage gezorgd in Amersfoort door met een gestolen auto winkelpuien te rammen. Hij deed meerdere gewelddadige pogingen om auto's en scooters te stelen. Ook drong hij een woning binnen en pleegde hij vernielingen in het pand waar hij een kamer huurde. De verdachte gebruikte in die tijd GHB. Omdat hij dat was vergeten, raakte hij in een psychose. Het natuurzwembad in Nieuwersluis heeft 10.000 euro gekregen van de ANWB om het bad en bijgebouw energie neutraal te maken. Zwemlust draait grotendeels op vrijwilligers en dus is het zwembad blij met de donatie om het ook weer toekomstbestendig te maken. Meer nieuws vind je op de app en op onze website en dat is rtvutrecht.nl. Dan nog even het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er staat vanmiddag wel een krachtig wind, maar ach, het wordt zo'n 25 graden.
0: Toch weer die zomerse waarde straks in Midden-Nederland. Goed om te weten alvast. Dankjewel Marjolein. Tot zo meteen weer.
1: Ja, tot zo weer.
0: Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met verkeersinformatie van de ANWB. Het is al een aardige lijst voor deze maandag. Op de A1 begin ik van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes. 5 minuten vertraging. Andere kant, Amersfoort Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Afrit Soest. 5 minuten en vandaar. Dat is op Knoopend Eemnes. Op een gegeven moment kun je niet verder, want de weg is dicht. Dat heeft te maken tussen de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Knoopend Eemnes en Naar de West. Dat duurt nog tot zo'n beetje 17 augustus. Je moet dan omrijden uiteraard. Over de A2 of over de A27 en de A6 richting Amsterdam. Die A2 trouwens, Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Vinkeveen. Daar heb je vertraging, 1 minuut of 10. Er liggen voorwerpen op de weg, bandenresten zijn dat. De rechterrijstrook is dicht, 10 minuten extra. A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Een kapotte vrachtwagen zorgt ervoor dat de rechterrijstrook dicht moest en 5 5 minuten extra reistijd je daar hebt. A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en Knoopend Everdingen. Vanwege de wegwerkzaamheden. Vanaf Knoopend Everdingen is de weg namelijk dicht tot aan Doordeloos. En dat geldt ook vanaf de andere kant. Je hebt daar 5 minuten extra voor nodig. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden. 5 à 10 minuten extra reistijd.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
19: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
20: Utrecht is wakker met

0: waar het zonnetje niet overal schijnt, maar dat gaat nog wel gebeuren. Meer over het weer hoor je zometeen van Grieta Spannenburg in de Betuwe. Jawel, Marion Blom meldt dat. Een goede morgen, ik ben rustig aan het opstarten. Ik heb alles openstaan. 18 graden is de temperatuur in de buurt van Waardenburg. We nemen ook maar even mee. Natuurlijk hier. En als je ook even je temperatuur wil doorgeven, de buitentemperatuur voor de duidelijkheid, dan horen we dat heel graag. Via de WhatsApp van RTV Utrecht, de RTV Utrecht app. En dat mag ook via Facebook, maar daar hebben we het meer over de katten. Toch, Anne?
1: Ja, waar we nu naartoe gaan, inderdaad.
0: Het is een bijna zomerse traditie geworden, maar dat is niet heel positief. De duizenden kittens die terechtkomen bij de dierenbescherming en bij de dierenasiels. Bijvoorbeeld bij Dierzorg Eemland in Soest, daar zitten ze bomvol naar het schijnt. Dus reden te meer voor verslaggever Robert-Jan Boy om daar vanmorgen naartoe te gaan. Hoe is het daar, Robert-Jan?
2: Ja, het is, als je hier binnenkomt, Bob en Anne, dan hoor je vooral de honden om te beginnen. Als ik... Ja, dat moet je kunnen horen. Ik hoor ze op de achtergrond. Honden schijnen altijd wat opgewonden te zijn. 'S Ochtends zegt Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland Soest. En dat hoor je dan. Ja, we lopen nu dus in een, ja, een gang rond eigenlijk. Een soort atrium is hier, een soort binnenplaatsje. Met een boom, wat struiken. Daaromheen hokjes. Ik heb verder nog niet rond kunnen kijken. Dus ik ben benieuwd hoe groot die hokjes zijn.
3: Goedemorgen.
2: We horen dus de honden. Hoeveel zitten hier eigenlijk?
3: Nou, als we echt helemaal vol zitten, hebben we een capaciteit van zo'n 60 tot 80 honden.
2: Ja.
3: Gelukkig zitten er op dit moment niet zoveel. En we hebben natuurlijk in de eerste plaats asielhonden.
2: Ja.
3: En ook logeerhonden, die komen hier logeren, gewoon pensiondieren.
2: Oh, wat betekent dat?
3: Dat is een hele harde bel. Dat betekent dat er iemand met zijn hond staat voor de dagopvang in dit geval.
2: Ah, dat gebeurt hier ook.
3: Vandaag. Ja, zeker. En dankzij dat soort logerende honden, om het zo maar te zeggen, kunnen wij de ontzettende hoge kosten voor alle asieldieren betalen. Want daarvoor ben je hier, hè, om te praten bijvoorbeeld over de katten die we hebben.
2: Ja.
3: Het is nu weer echt het seizoen waarbij jonge kittens, hè, dus ook moederpoezen met hun kittens, maar vaak ook verweesde kittens, grote aantallen de asiels instromen.
2: Ja, en, dat is ook de reden dat we hier zijn, natuurlijk.
3: Ja.
2: Want het is een zomerstafereel. Heeft te maken met de koolse poezen.
3: Nou ja, zoals vele dieren, hè, het voorjaar benutten om zich voor te planten, geldt dat natuurlijk ook voor de poezen. En dieren die, laten we zeggen, onbeheerd en ongecastreerd, of niet gesteriliseerd, zoals we dat ook wel noemen, buiten lopen. Ja, die planten zich voort. Die krijgen jonge poesjes.
2: Ja.
3: Kittens noemen we die. Ons dierenasiel, wij bedienen een gebied wat zo groot is. Dat loopt van Eemnes tot Stroe op de Veluwe. Nou, uit het hele gebied komen al die half verwilderde kittens. Soms met moeder, soms zonder moeder.
2: Het zijn er duizenden, duizenden.
3: Duizenden heel Nederland, inderdaad.
2: Ja.
3: Bij ons zijn dit er op dit moment tientallen. We hebben ook nog een collega-opvang in Barneveld, waar er ook nog enkele tientallen zitten. Dus van dit soort jonge kittens.
2: We lopen hier naar een ruimte toe. Ik zie daar een briefje, gloorbak, staat met grote letters op.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: We kunnen niet naar binnen toe, hè?
3: Nee, vanuit hygiëneoverwegingen gaan we de verzorgingsruimtes niet in.
2: Quarantaine.
3: Quarantaines, verschillende quarantaines, ja. Dat komt omdat de dieren natuurlijk in het wild worden gevangen. Dus hun entingstatus is onbekend. Of in de regel weten we eigenlijk, ze zijn niet geënt. Dus ze zijn niet gevaccineerd tegen allerlei ziekten die onder katten kunnen rondgaan.
2: Gelukkig kunnen we wel naar binnen kijken.
3: Ja,
2: even kijken. Oh, wacht even, ik doe per ongeluk het raampje dicht wat op een keertje stond. Ik zie daar ijzeren hokken eigenlijk, met hele kleine poesjes inderdaad erin. Eén poesje, dat is een beetje klagelijk aan het miauwen richting de verslaggever.
3: Ja.
2: Ik zie daar een grotere kat. Even kijken. Nou ja, de ene is nog kleiner dan de andere inderdaad. Zitten er ook nog moeders bij?
3: Ja, bij die rechtse kun je de moeder zien. Maar die zijn altijd heel schuw natuurlijk. Hè, want het zijn dus inderdaad verwilderde kattenpopulaties.
2: En hoe lang blijven ze hier dan zitten?
3: Nou, wat we natuurlijk gaan doen is allereerst zorgen ervoor dat ze goed verzorgd worden. We gaan ze in quarantaine bekijken of ze geen ziektes hebben. Ze worden zodra dat kan geënt. Een aantal keren krijgen ze vaccinaties. Waardoor ze natuurlijk wel beschermd zijn tegen verschillende ziektes. ziekten die onder katten voorkomen. Ja. En dan is het superbelangrijk dat vooral die kleine kittens, die kunnen we nog wat we noemen socialiseren. Dus zorgen dat ze gewoon gewend raken aan mensen. En dat we ze kunnen plaatsen als huiskatten. Want het is niet de bedoeling dat we ze weer terug in het wild gaan zetten.
0: Dat wou ik zeggen.
3: Kittens, die worden gesocialiseerd. Daar hebben we allerlei vrijwilligers voor. Die proberen ze ervoor te zorgen dat ze tam worden. En dan kunnen we ze plaatsen als huiskat.
0: Ja. Dus als je die kunnen opgehaald worden door mensen.
3: Nou, uiteindelijk kun je een kat adopteren, inderdaad.
0: Adopteren? Ja, dus, wordt het echt adopteren?
3: Ja, dat noemen we graag adopteren. Hè, omdat dat je een kat in het midden in je midden opneemt.
0: Ja, ja,
3: maar die kittens die willen we in ieder geval gewoon tam krijgen. En niet zo schuw voor mensen.
0: Aha.
3: De ouderdieren, ja, die zijn vaak ontzettend schuw. En soms ook helemaal gewoon in het wild opgegroeid. En die proberen we ook. Die worden uiteraard ook eerst geneutraliseerd. Hè, voordat we ze terugplaatsen.
0: Ja. Ja. Goed, dit is één ruimte. Er zijn dus nog veel meer ruimtes, want dit zijn er enige tientallen. En zo dwalen wij. Oh, hier weer een quarantaineruimte. Nou, Bob en Anne, ik loop hier verder.
3: Hier hebben we er
0: eventjes. En zometeen.
3: Nog één, dit is ook een.
0: Kunnen wij eventueel even tussendoor, Peter van der Heijden, kunnen wij later deze uitzending wellig met een pak aan even wat dichterbij komen nog?
3: Nou, ik kan ervoor even overleggen of je inderdaad wat dichterbij kan. Dan geef ik jou speciale kleding aan die je daarna uit kunt doen.
0: Zeg maar de corona-outfit.
3: Ja,
0: dan gaan we daar zo meteen eventjes aan beginnen. Eens kijken hoe ver we kunnen komen.

0: mensen. Nee, dan kreeg ze afgelopen week, de week hiervoor zeg maar, nog de steun. Als steuntje in de rug met de nationale nieuwe die wij dat toekenden aan dit mooie nummer. 3, 2, 1. Ik telde af, maar zo heet het nummer natuurlijk ook. 3, 2, 1. Utrecht is wakker. Zometeen Gieter Spannenburg bij ons. Het weer voor in Midden-Nederland. Maar we maken je nog even attent. En we gaan nog even doorpraten over die katten. Want daar hebben we een vraag over.
1: Ja, komt jouw hond of kat uit een asiel? Willen we je vragen. En hoe bevalt dat? Er zijn al een aantal mensen die over gezellig met ons meepraten. Ook een aantal mensen die zeggen, ik heb geen huisdier.
0: Nee.
1: Ja, er zijn ook heel veel redenen waarom je geen huisdier zou. Misschien dat je dan misschien wat afhankelijkheid voelt. Of dat je altijd een oppas moet regelen. Of dat je allergisch bent.
0: Ja,
1: dat
0: is waar.
1: Kan
0: ja.
1: allemaal natuurlijk. Maar ik heb hier Gerry die zegt, goedemorgen, mijn nichtje vangt kittens op voor het dierenasiel uit Zaltbommel. Ze plaatst er een filmpje bij. En ik geloof dat dat een heel schattig filmpje is. Oh, dat zijn de kittens in een mandje aan het spelen zijn met een balletje. Oh, wat Gerry, wat leuk dat je dit stuurt. Ja, oh, dit is recht in mijn hart. Heel erg schattig, spelende kittens. Heeft ze geplaatst op onze Facebookpagina. Je begrijpt, ik ben nu helemaal van slag.
0: Dat hoor ik, hoor. Oh, okay. Iedereen hoort dat, ja. Ja. Zou je wel weer katten willen hebben dan?
1: Ja, lijkt me zo gezellig. Gisteren ook, ik liep door de stad en ik zag een hele dikke rode kater voorbij lopen. En die lag op een bankje en ik ben hem gaan aaien en ik stond daar 10 minuten.
0: Echt waar? Ja. Ja. Maar als je een kat zou hebben en je bent dan de hele dag weg, gaat dat goed voor de kat dan?
1: Ja, dat vind ik toch wel zielig. Ja. Ik denk dat ik een kat zou nemen als ik iets meer thuis zou zijn.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is misschien een andere fase in het leven. Even kijken, we hebben ook nog mensen die een hond hebben. Gezellig. Ja, dat kan natuurlijk ook. Een kat en een hond. Allebei een leuk gezelschapsdier. Even kijken, we hebben Jeroen. Die zegt, niet uit het asiel, maar wel huisdieren. Lang katten gehad. Ja, dat kan natuurlijk ook. Even kijken. Gerda zegt, goedemorgen. Ja, zij vindt het best zielig als je ziet hoe vol het asiel zit met lieve dieren.
0: Ja, ja, dat is waar.
1: Er zijn ook al nog vooroordelen over asieldieren, dat er altijd iets mis mee zou moeten zijn. Dat is echt niet zo. We hebben vroeger wel eens een hond uit het asiel gehad. Jarenlang plezier van gehad met dat beestje. Ja, weet je, dat is ook altijd, ja, voor wel eens omdat die dieren dan een trauma zouden hebben of inderdaad beschadigd zouden zijn door hun baasjes, wat dan ook. Maar ja, uiteindelijk zijn het niet de dieren die daar goed schuldig aan zijn.
0: Nee, nou, we hebben er al veel over gehoord van Robert-Jan, ook natuurlijk die in het asiel is in Soest. Dus die horen we zometeen nog weer in de uitzending.
1: Ja, zeker. En we praten er graag met jou over door. Dus heb jij een hond of een kat of wel ooit uit het asiel gehaald? En hoe bevalt dat nu? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En dan praten we er ook graag met je over door in het volgende uur. Utrecht is wakker en bij Dierenzorg Eemland in Soest. Daar is Robert-Jan Boy vanmorgen. Dit is Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye. Ja, die is al lang niet meer bij ons. 1 april 1984 werd hij doodgeschoten. Door zijn eigen vader.
1: Oh, wat heftig.

0: horen altijd deze versie. En dat is ook hartstikke goed, want dat was ook een groot succes voor Marvin Gaye in het jaar 1968. Waardoor ze deel was van Gladys Knight en de Pips. Maar we blijven in die Motown-hoek wat dat dan gaat. 9 minuten voor 8 uur. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht bij ons. Guido Spallenburg. Goedemorgen, Guido.
1: Goedemorgen weer. Hoi, hoi, hoi.
0: Met wat regen in aantocht, zo berichtte je dat vanmorgen om 6:30. En toen zei jij om 6:50... Nou, dat kunnen wel eens een beetje de laatste spettertjes zijn. Ja. Hoe is de kans op een wat gespetteren deze ochtend in Nederland?
1: Ik heb het ingetrokken, ingeslikt. Terwijl we op zich best wel wat regen zouden kunnen gebruiken. Hè? Want als je kijkt naar de weerkaarten voor de komende anderhalf week zit er geen neerslag voor ons in het vat. En je ziet ook natuurlijk dat we langzaam wat droogteberichten krijgen. Ja. Nou is er altijd een neerslagtekort in de zomermaanden. Dat is gewoon standaard. Ja. Ja. Maar je ziet dat nu langzaam richting de 120 mm tekort gaan. En het westen, zeg maar meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland, die hebben afgelopen maand de minste neerslag gehad. En die hebben een groter tekort. Daar zit het tekort toch echt wel op 150 tot 180 millimeter. En gemiddeld is het tekort uiteindelijk in een zomer 120. Dus die lopen echt wel heel voor. Dus wat dat betreft zou een beetje neerslag wel welkom zijn eigenlijk. Ja, maar is niet in zicht.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en aan de andere kant zijn wij ook niet al te blij met heel veel regen bijvoorbeeld. Maar te veel is sowieso niet goed. Maar in dit geval, ja. Nou.
1: Ja, er mag een beetje bij. Mijn buren zeiden laatst ook al, ja, een ideale zomerdag is, weet je wel, stapelwolken zon, 23, 24 graden, niet te veel wind. En 's nachts die regenbui die zo belangrijk is. Maar ja, dat weertype is natuurlijk wel heel specifiek. En zo middle of the road krijgen we het niet. We krijgen wel gewoon hele mooie dagen, fraaie dagen. Nu ook, hè, het wolkendek breekt her en der al behoorlijk open. Wolkenvelden en zon, strakjes krijg je meer stapelwolken en zon. Gisteren waren het niet eens veel stapelwolken. Dus eigenlijk heel vriendelijk weer. Met wel weer die opstekende wind. Hij is nu een beetje uit zuidwest nog zwak, windkracht 2. Ik denk dat hij in de tweede ochtendhelft uit het westen, noordwesten gaat waaien. En dan windkracht 4, vanmiddag misschien af en toe windkracht 5. Een beetje hetzelfde vlagerige weertype als gisteren bij ongeveer dezelfde temperatuur. Ik heb hem een graadje lager gedaan dan gisteren. 25 graden. Dat is de zomerse waarde van 25 graden.
0: Oké, okay, en morgen? Een beetje vergelijkbaar met vandaag?
1: Beetje vergelijkbaar nog steeds. Noordzeewolken die wel overschuiven, maar ook flink wat zonneschijn. Iets minder wind morgen, dat valt op. Temperatuur, nou, ook een graad of 25. En vanaf dan, hè, vanaf donderdag zie je dat die temperaturen hoger uitkomen. Ook donderdag denk ik trouwens eerst nog wel wolkenvelden. Nog steeds vanaf de Noordzee, nu met een noordelijk windje. Heel rustig. Dat is vanaf morgen eigenlijk, wordt het gewoon heel rustig. Ja. Die Noordzeewolken moeten echt nog worden weggeknaagd. En vrijdag en het weekend, ja, dat zijn dan de zonovergoten dagen. En de warmste tot heetste dagen.
0: En ook geen enkele regen van betekenis. Voor überhaupt geen regen, denk ik.
1: Nee, ik zie het echt komende anderhalf week. Zie

0: ik het nog niet in de kaarten. Laat onverlet dat de atmosfeer soms verrassingen in petto kan hebben. Maar het lijkt erop dat er weinig in de aanvoerrichting zit. Rivieren ook weer heel laag. Hè. De Lek staat natuurlijk ook laag. De Rijn bij Lobith, die daar binnenkomt. Ja, die voert ook behoorlijk weinig water aan. Relatief weinig natuurlijk. En daar mag op zich wel wat bij.
1: Ja. Nou ja.
0: Maar is niet, nog niet in zicht. Nee.
1: Oké, dan weten we dat alvast. Wat voor weerspeuk heb je voor vandaag? Ook iets zonder nattigheid heb ik aan.
0: Zonder nattigheid, echt iets positiefs over jullie. Slechts in jullie gloed wordt de vrucht en de wijn echt goed.
1: Mooi hoor.
0: Goed voor de wijnboeren, volgens mij, die zon. Ja, de suikers die komen in een rap tempo in de druiven.
1: Mooie weerspeuk, nog een keertje alsjeblieft.
0: Slechts in jullie gloed wordt de vrucht en wijn echt goed.
1: Grita, over een klein uurtje ben je weer bij ons, hè?
0: Gezellig, tot zo.

0: het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en ga.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
7: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
6: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
8: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters... of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
6: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Na het nieuws uit binnen- en buitenland wordt het weer hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Amersfoort is vannacht geschoten in de wijk Vathorst. Rond 4:30 gebeurde dat volgens de politie. Het is niet bekend of er op een huis aan de Weteringkade is geschoten of alleen in de buurt. De politie heeft in elk geval een verdachte opgepakt. Een flat aan de Planetenbaan in Bilthoven werd gisteravond deels ontruimd vanwege een brand. Hierdoor stonden tientallen bewoners op straat. Volgens getuigen was die brand ook tot ver in de omgeving goed te ruiken. En de zomervakantie staat voor veel mensen voor de deur. Dat betekent weer dat je je koffers moet pakken en dan vergeet je wel eens wat. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. De ANWB maakt in elk geval een top 10 van spullen die vakantiegangers wel eens vergeten.
9: En wat ben jij wel eens vergeten dan?
10: Nou, ik ben zelfs mijn paspoort wel eens vergeten. Ja, maar toen ben ik nog wel op tijd weer teruggegaan, stuk, en hem weer opgehaald.
9: Nou, dat is ook wat.
10: Stekkers, laders, wel eens vergeten.
9: Goed, ja, maar die kun je altijd wel weer ergens kopen.
10: Die kan je dan nog wel ergens kopen. Dat is dan het minste erge, inderdaad. Jij?
11: Nou,
9: Nou, vanmorgen ben ik mijn telefoon vergeten mee te nemen. Dat is ook super onhandig.
10: Dat is onhandig, ja.
9: Of ik voor de rest kan, in ons systeem heb mijn laptopje natuurlijk bij me. Maar ik anders met beveiligingscodes en zo die je toegestuurd krijgt. Ja. Heel veel dingen zijn dan niet meer toegankelijk. Klopt. Dus zeer onhandig bijvoorbeeld.
10: Voor je vakantie heb je dan dat niet nodig. Maar sowieso, je telefoon is wel prettig om bij je te hebben. Zo.
9: Exact. En in die 11 jaar dat ik hier naartoe ga, is dit de eerste keer dat ik mijn telefoon vergeten ben. Maar ik was al 20 minuten onderweg vanmorgen. Toen dacht ik mis iets. En die zat dus niet in mijn houder in de auto.
10: Dan ga je ook niet meer terug, hè?
9: Nee, dan ben je al bijna hier, dus vandaar. Dat dus, Anne, wat ben jij wel eens vergeten? Voor de biecht maar op dan.
11: Ja, ik was een keer mijn strandhanddoek vergeten. Dat vond ik ook handig. Maar die heb ik daar ook weer gekocht. Ja. Dus dat is ook weer prima.
10: Ja, maar toch zijn er soms spullen die je heel graag bij je hebt.
11: Ja, gewoon lekker je eigen grote handdoek. Precies. Maar ja, dan heb je dan weer zo'n winkel,
9: Wat is ergste dan? Een paspoort, je handdoek of je telefoon?
10: Ja, ik denk bij heel veel dingen van... je hebt een... een bankpas paspoort. Of een creditcard, daar kan je dingen mee kopen. Maar een paspoort, dat wordt toch lastig. Of je rijbewijs of zo.
9: Nou, dan zijn we daaruit.
10: Ja. Okay. Nou, hoeven we ook niet meer naar het nieuws te luisteren. Oh ja, toch wel.
9: Ja, zeker wel. Dit is het nieuws en nog veel meer uitgebreidere zaken. Hoor je om 8:30 bij Radio M Utrecht. Met nu verkeersinformatie van de Ede, hebben we weer de AWB. Amsterdam richting Amersfoort. Over de A1 heb ik het van Neidervesting tot knooppunt MNS. Heb je een kwartier extra nodig. Dan vanaf de andere kant is de vertraging vanaf Amersfoort-West tot afrit Soest, 10 minuten ongeveer. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Sterker nog, de afsluiting van de A1 vanaf knooppunt Eemnes tot aan Naarden. Dat duurt nog even vanwege de wegwerkzaamheden tot zeker half augustus. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Beest heb je 10 minuten extra reistijd nodig. En dan doorrijdend heb je nog vertraging tot een knooppunt Eveningen, zo'n 5 minuten extra. A12 van Arnhem naar Den Haag, langs Utrecht. En dan gaat het goed. Tussen Driebergen en Houten ga je dan in de file 10 minuten extra. Breda-Utrecht van Hank tot aan Noorderloos, vanwege de wegwerkzaamheden. De afsluiting ook van de A27 vanaf daar richting Utrecht. 25 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. Ook die weg is natuurlijk dicht. Ook even daarvoor heb je wat vertraging tussen Houten en knooppunt Everdingen. Een minuut of 5. Laatste melding voor u is van de A28 afkomstig. Het zijn er trouwens 2. Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 minuten. En doorrijdend richting Utrecht nog op de A28 tussen Afrit en Dolder en Utrecht zelf. De aansluiting met de A27. 10 minuten extra reistijd. Oké, de N201 die moeten we even meenemen. De provinciale weg van Hilversum richting Uithoorn. Je hebt vertraging tussen afrit Nederhorst en Berg en Loedersloot. Een kwartier extra dus.
12: Helpende hand uit de buurt nodig?
13: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
12: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
14: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En verslaggever Robert-Jan Boy is vanmorgen bij Dierenzorg Eemland in Soest om daar door te praten over de opvang van vele huisdieren. Jonge katjes, ook honden. Van alles en nog wat is daar te zien. Maar ja, ze moeten ook een nieuw plekje gaan krijgen natuurlijk. Robert-Jan, hoe is het daar?
3: Ja, ik ben even de operatiekamer aan het bekijken.
2: Oh,
3: dat zit hier ook aan vast. Peter van der Heijden van de dierenopvang in Soest, Eemland. Ja. Die ziet het als volkomen vanzelfsprekend. Gaat dat vandaag nog gebruikt worden?
4: Ja, ongetwijfeld. Onze dierenartsen gaan ook weer vandaag aan de slag. We hebben hier een dierenkliniek natuurlijk om alle dieren die hier binnenkomen te helpen.
3: Ja.
4: En goed de juiste zorg te kunnen bieden.
3: En de katjes te steriliseren?
4: Zeker, ja. De katertjes worden gecastreerd inderdaad. En de poesjes worden ook gecastreerd. Maar we noemen het vaak steriliseren.
3: Ja, ja. Neem me niet kwalijk.
4: Ja.
3: Maar goed, ik zie er een behandeltafel, een grote lamp. Allerlei apparatuur.
4: Zeker, volwaardige operatiekamer.
3: Een blauw operatiepak. Het ziet er al buitengewoon.
4: Het zijn röntgenschorten inderdaad.
3: En ja. die kittens, ja, ze komen in grote getalen binnen hier en elders. Het heeft met de zomerperiode te maken, hoorden we al. En men vindt dat er meer wettelijke maatregelen moeten worden genomen. En wat dat allemaal inhoudt, gaan we zometeen natuurlijk beluisteren. En ik ga een beetje zachtjes praten om de rust een beetje te bewaren. En hoor ik daar een klein miauwtje op de achtergrond?
5: Oh.
3: Ja, ja, ik weet dat Anne het nou niet meer houdt.
5: Nee.
3: We gaan zo meteen dichterbij komen. En hou er een microfoontje bij.
2: Oké.
5: Ja. Oh, dat was ik.
2: Ja. Robert-Jan dus uitgebreid na 8:30 doorpraten hierover. En praat met ons mee. Heb je zelf al wel eens een kat, een jong katje of een wat oudere kat uit het asiel gehaald? Of een ander huisdier, een hond bijvoorbeeld?
5: Ja.
2: Zijn we benieuwd naar.
5: Ja, hoe bevalt dat? Laat het weten aan ons in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
2: Zullen we zo even lekker aan barbecue? Wat dacht je daarvan?
5: Ja, nou, we hebben zo meteen een interview met een brandwondenarts. Want ja, die warme zomerdagen vragen ook om de barbecue bij veel mensen. En het kan zijn dat je dan, ja, risico loopt om een brandwond op te lopen. Maar hoe gebeurt dat meestal en wat doe je als het gebeurt? Dat kunnen ze zo meteen vragen aan de brandwondenarts.
2: Toch wel voorzichtigheid geboden dus. Daarover zometeen meer.
1: Utrecht is wakker.
2: Hier is Phil Collins.

0: vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: the Doobies and Listen to the Music. Nou, meer muziek is onderweg. In Utrecht is wakker natuurlijk ook. Maar dit klinkt je ook als muziek in de oren. Er staan warme zomerdagen voor de deur. Ook zomeravonden. En dat betekent dat de barbecue bij heel veel mensen weer aan zal gaan.
1: Ja, dat is natuurlijk sfeervol en gezellig. Maar elk jaar belanden er ook mensen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Vaak doordat het bij het aansteken toch nog spiritus, brandgel of andere brandbare vloeistoffen worden gebruikt. Ja, hoe groot is dat risico eigenlijk en wat moet je doen als het toch misgaat? Daarover praten we nu met brandwondenarts Annabel Snoeks van het Rode Kruis Ziekenhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Op welke manieren lopen mensen eigenlijk die brandwonden op tijdens het barbecuen?
2: Ja, dat kan eigenlijk op alle momenten van het barbecuen. Inderdaad, wat jullie net al noemden bij het aansteken. Als er vloeistoffen worden gebruikt bijvoorbeeld. En er komt een windje bij of er wordt iets te veel vloeistof gespoten, dan wordt eigenlijk degene die er tegenover staat geraakt door de vlammen. Maar ook tijdens het barbecue kan het natuurlijk optreden als er in een onbewaakt moment een kind naar de barbecue toe loopt en uit nieuwsgierigheid de hand op de barbecueplaat legt of tegen de barbecue aan als die aan de buitenkant ook warm is. Dus dan krijg je een verbranding van de handpalmen vaak. Of als je zelf aan het barbecue bent en niet oplet en zelf tegen de barbecue aankomt natuurlijk. Of wat we ook wel eens zien is als de barbecue uit is, dat de kooltjes in het gras worden gegooid in een park bijvoorbeeld. En dat vervolgens iemand door die kooltjes heen loopt. En dat je de brandwonden onder de voeten kan oplopen.
0: Daarmee, oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Daar moet je ook bijna goed over nadenken wat je daarmee doet, hè, met die kooltjes.
2: Ja, dus eigenlijk echt op ieder moment kan er wel iets misgaan.
0: Terwijl ik het idee heb eigenlijk, want als die barbecue eenmaal aan is bij ons in de tuin of ze ergens zijn, van nou, dan heb je het ernstige gevaar wel een beetje gehad. Maar dat is dus niet waar. Er zijn allerlei mogelijkheden om ja, dat gevaar op te lopen, zeg maar. Gevaar
2: ja, dus eigenlijk moet, je op ieder moment wel opletten als er een barbecue aan staat, ja.
1: Hoe ernstig zijn deze brandwonden vaak?
2: Ja, dat kan enorm uiteenlopen van een heel klein wondje bijvoorbeeld door zo'n kooltje, dus onder een voet, al is dat vaak wel een hele diepe brandwond. Maar soms als er inderdaad vloeistof is gebruikt en er is een grote vlam ontstaan, dan kan iemand echt wel zodanig verbrand zijn dat hij op de intensive care belandt.
0: Je meent het, man. Even terug naar het begin voor wat betreft de barbecue. Daar zit ik nog even aan te denken. Ja, je ziet veel mensen die gebruiken wel iets van spiritus of zo om te doen. Ik heb meestal van die blokjes, van die witte blokjes. En dan gaat het wel goed, het duurt al heel erg lang. Maar als je spiritus gebruikt, dan krijg je van die steekvlammen. Dat doen veel mensen. Is dat niet hartstikke link?
2: Zeker. En eigenlijk benoem je meteen waar het aan ligt. Bij de aanmaakblokjes duurt het inderdaad altijd eventjes voordat je de barbecue eindelijk op temperatuur hebt. Mensen zijn toch vaak wat ongeduldig. Die willen lekker eten. En die gaan dan vloeistoffen gebruiken om het proces iets te versnellen. Maar dat is inderdaad heel link. Ja.
1: Ja. Met de Veiligheidsregio Utrecht hadden we een gesprek over het aanwijzen van een barbecue Bob. Iemand die zich heel ontfermt over die barbecue en ook extra oplet, oogje in het cel houdt. Kan het een goed idee zijn ook volgens u? Waarom?
2: Ik vind het echt een grappig en heel leuk idee eerlijk gezegd. Dat er gewoon één iemand wordt aangewezen die moet opletten. Komt er niemand dichtbij de barbecue? Gaat alles nog goed? Ik denk dat je dat dan wel van tevoren heel goed moet afspreken. Want het is natuurlijk vaak een gezellig moment met een lekker borreltje erbij. Ik denk dat het dan dus niet alleen de barbecuebot moet zijn, maar überhaupt een bot moet zijn. Die wel echt de verantwoordelijkheid neemt. Zodat de rest dan, minder hoeft op te letten, maar ik denk dat iedereen gewoon wel alert moet blijven. Maar ik denk dat het goed is om iemand aan te wijzen, zeker.
0: Als ik het maar niet ben, want mijn naam is Bob, dan bedoel ik moet door rijden, ik mag niet drinken, logisch natuurlijk, maar dan mag ik ook heel voorzichtig met barbecue zijn.
2: Nee,
0: maar goed, dat is even een geintje op zich. Je moet toch altijd goed opletten en met elkaar goed opletten, dus begrijpen we Annabel.
2: Precies, het is natuurlijk vaak een moment dat je met meer mensen bent dan normaal met het eten. Veel gezelligheid, een grote groep waar vaak ook veel kinderen bij zijn. En dan ben je toch wat minder opletten. Dat weten we gewoon van alle soorten verbrandingen.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat het vooral een stukje bewustwording is in wat er allemaal kan misgaan. Je kan bijvoorbeeld ook een hekje om je barbecue heen zetten. Dat er geen kinderen in ieder geval bij kunnen komen.
0: Ja.
2: En inderdaad gewoon de middelen gebruiken die je zou moeten gebruiken om een barbecue aan te steken. En het kan soms even lang duren, maar het is zo zonde als iemand brandwonden oploopt, omdat jij ongeduldig bent geweest omdat de barbecue niet snel genoeg aanging. Dat kan je jezelf dan nooit vergeven.
1: Ja.
2: Dus ik raad echt aan om gewoon te gebruiken waar je de barbecue mee zou moeten aansteken.
1: Ja, en stel er doet zich toch een situatie voor tijdens het barbecue waarbij iemand dus een brandwond oploopt. Wat doe je dan als eerst?
2: Altijd eerst om je eigen veiligheid denken. En als iemand echt nog in vlammen staat, dat proberen te doven. Op een manier, dat ligt natuurlijk een beetje aan waar je bent. Een persoon rollen over de grond kan een goede zijn, maar als je een branddeken hebt die om diegene heen slaan. Of als er water in de buurt is, snel in het water springen.
0: Ja, en onder de douche stappen dan ook?
2: Dat is dan de volgende stap. Dus eerst de vlammen doven. En dan inderdaad koelen. En het liefst doe je dat onder lauwstromend water. 10 à 20 minuten. En dan afhankelijk van de ernst 112 bellen als nodig is. Ja.
1: En dan lauw water specifiek, en niet koud water.
2: Ja, inderdaad. Lauw water. Want als je te koud water gebruikt, dan raak je ten eerste onderkoeld. En wat er ook gebeurt, is dat dan eigenlijk je bloedvaten samenknijpen, waardoor de brandwond juist dieper kan worden. Dus het moet inderdaad lauw water zijn.
0: Ja, en dan heb je het over, jezus, net volgens mij als iemand helemaal in vuur en vlam staat door die barbecue. Maar als je nou een klein brandwondje hebt, dan doe je dat ook onder de kraan, onder lauw water, toch?
2: Neem ik aan. Zeker. Bij alle soorten brandwonden doe je dat.
0: Ja.
1: Ja, en wat doe je vooral niet in zo'n situatie?
2: Ja, je moet proberen om niet in paniek te raken. Maar ja, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. En ik zou zeker als je zelf merkt van ik heb de controle niet meer hulp vragen. En dus niet ijsblokjes erop doen. Want dat kan het juist alleen maar verergeren.
0: Oh.
1: Belangrijk om te onthouden.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal letterlijk en vrolijk ijskoud. Dat moet je dus niet doen.
2: Nee.
0: Nou, veel tips van je gekregen. Gezellig met elkaar gaan barbecuen, maar hou alles in de gaten. En wat je ook duidelijk hebt vermeld, hou de kinderen ook in de gaten. Want ja, die zijn misschien wat onstuimiger of onvoorzichtiger, wil ik niet zeggen. Maar die letten daar misschien minder op. En jij als volwassene moet daar wel op letten natuurlijk.
2: Precies, je kan kinderen waarschuwen, maar ja, dat gaat vaak de ene oor in, de andere oor uit. En ze zijn zo snel, het gaat echt binnen een seconde mis. In een moment staan ze bij de voordeur en op het andere moment staan ze opeens bij de barbecue. Dus inderdaad, ja, de kinderen moet je echt als volwassene in de gaten houden.
1: Ja, brandwondenarts Annabel Snoeks van het Rode Kruis Ziekenhuis. Dankjewel voor de toelichting.
2: Dankjewel.
0: Een fijne werkdag. Dag Annabel. Dankjewel.

0: Guus. Met die G. Geef mij je angst. Utrecht is wakker radio en Utrecht is er bijna 8:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio door Marjolein.
1: In Amersfoort is vannacht geschoten in de wijk Vathorst. En de zomervakantie komt eraan. En wat vergeten we nou het vaakst? Ook dat hoor je zo.
0: Over een paar minuutjes.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: 8:31 Radio M Utrecht. Te luisteren naar voor het nieuws uit de regio. Zeker ook door Marjolein. Marjolein, wat was er nou gisteravond aan de hand in Bilthoven?
1: Ja, tientallen mensen, bewoners, die stonden op straat. En dat had te maken met brand in een flat aan de Planetenbaan in Bilthoven. In een van de appartementen was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Volgens getuigen was de brandlucht tot ver in de omgeving te ruiken. Wat er in brand stond in dat huis, dat is nog niet duidelijk. Ook niet of er iemand gewond is geraakt. In Amersfoort is vannacht rond 4:30 geschoten in de wijk Vathorst. De politie heeft vlakbij de woning aan de Weteringkade een verdachte aangehouden. Wat zijn rol is geweest, wordt onderzocht. Of er op de woning is geschoten of in de buurt van het huis, dat is volgens de politie onderdeel van het onderzoek. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate en kregen een relatie. Ze zou stoppen met dat werk in de prostitutie, maar hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man dus het geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, moet de man €1.000 betalen, aldus de rechter. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat we weer de koffers gaan pakken. En hoe goed je dat ook doet, volgens de ANWB is de kans groot dat je wel eens iets vergeet. Ze maakten een top 10 van spullen die vakantiegangers niet meenemen. En het varieert nogal. Niet alleen slippers en een tandenborstel, ook reisstekkers, een paspoort, oordopjes of het rijbewijs blijft regelmatig thuis.
0: En medicijnen, komen die ook in die top 10 voor? Nee, volgens
1: mij
0: niet.
1: Die staan vast ook wel in die top 10.
0: Ja. Dat is ook wat, als je hoofdpijnpilletjes vergeten bent, kun je ze nog halen. Maar heb je grote medicijnen die wat minder snel voor.
1: Ja, dan moet je misschien toch nog even weer hopelijk dat je er op tijd achter komt dat je er weer even terug kan om ze op te halen. Ja, vaak dat soort dingen leg je nog wel klaar van dat moet echt mee.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Bij mij gaat het meer mis met de dingen die ik dan in mijn hoofd heb. Van, oh ja, ik moet nog even een snorkel pakken. Of ik moet nog even inderdaad mijn lader meenemen. Ja. En die zitten dan nog gewoon.
0: Maar jij maakt toch geen lijstje, heb je al verklapt?
1: Nee, ik doe alles een soort van uit mijn hoofd. Ja. Ik denk dat ik dat wel kan, maar elk jaar blijkt dat het helemaal niet zo is.
0: Dat is allemaal wat. Ja. Goed, dus een hele top 10 heeft de ANWB samengesteld van de meest vergeten spullen als je op vakantie gaat.
1: Ja, dus misschien een, even een reminder om goed na te denken voor je gaat vertrekken.
0: Lijkt me wel.
1: Het weer dan nog even. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er staat vanmiddag wel een krachtige wind. En het wordt zo'n 25 graden.
0: Knijpers, neem je dat ook wel eens mee op vakantie?
1: Nee.
0: Oh, zo niet. Ja, Anna, als je vakantie
1: gaat. Kamperen wel.
0: Oh, ja, zie je wel. Een lijn,
1: ja, dat is het wel handig.
0: Of je neemt wel je knijpers mee, maar je vergeet zo'n lijntje waar je dan je was even kan ophangen of zo. Ook niet handig.
1: Ook niet,
0: maar goed, dat soort dingen is allemaal wat te krijgen op vakantie natuurlijk.
1: Als je je pas maar bij hebt, hè? Die moet je niet vergeten.
0: Dat is heel erg belangrijk. Of je telefoon moet je ook niet aan denken. Niet vergeten. Maar goed, dat terzijde. Marjolein, tot over een klein uurtje. Half tien de BNB hier op de zender. In het programma met de Hollandse Hits. Zo heet het ook, de Hits uit Holland. Verkeersinformatie. Nou, ga er even voor zitten. En misschien zit je er ook wel in. In de file op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Amersfoort. Vanaf Naarden-West zelfs tot knooppunt Eemnes. 20 minuten extra reistijd. Ook vanaf de andere kant is er vertraging tot aan knooppunt Eemnes. En daarna is de weg dicht vanwege de wegwerkzaamheden in de richting van Amsterdam. Je hebt vertraging van Amersfoort-West tot afrit Soest ongeveer 5 à 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Pardon, Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deilen en knooppunt Everdingen. En dan is de weg dicht, A27. Dat is omdat er ook weer gewerkt wordt aan de weg. Gaat nog wel even duren, 10 minuten extra. Richting Amsterdam heb je vertraging tussen Breukelen en Ouderkerk aan de Amstel zo'n 10 minuten. Dan de A2 Utrecht en richting het zuiden de regio uit met Van Beest tot Waardenburg nog altijd weer 10 minuten extra. Kom je vanuit Den Haag naar Utrecht, dan heb je vertraging tot aan Harmelen vanaf Nieuwebrug zo'n 10 minuten extra. En de A12 vanuit Arnhem ook richting Den Haag onder Utrecht langs tussen Maren en Nieuwegein een kwartier vertraging. Op de A27 daar vertraagt het vanuit Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Knoop DMS 5 minuten. Heeft ook te maken met die wegwerkzaamheden, want je kunt de A1 richting Amsterdam dus niet op. En dan Almere richting Utrecht, vanaf Almere Haven tot knooppunt Eemnes. 5 minuten vertraging en daarna is je reis in principe gewoon lekker doorrijden. Goede reis naar Bezons, Radio M Utrecht, 6:30.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip.
5: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Utrecht is wakker met Bob

0: Gilbert O'Sullivan en Matt Ramone in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8:50 inmiddels geworden. Katten, honden, andere dieren uit het asiel halen. Veel mensen hebben dat gedaan. Of via bijvoorbeeld een asiel in Nederland toch weer dat een hondje uit Spanje hebben laten overkomen. Wat is je ervaring? Dat willen we graag weten.
1: Ja, dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Praten we graag met je over door.
0: En dat heeft alles te maken met dat bij Dierenzorg Eemland in Soest best wel veel kittens zitten. Jonge katjes dus. En dat geldt trouwens sowieso in Midden-Nederland. Bij veel asiels zijn heel veel jonge dieren te vinden. Robert-Jan Boy is vanmorgen in Soest bij Dierenzorg Eemland om daarover door te praten.
2: Ja, inderdaad, met Peter van der Heijden, die net uitlegt tijdens jouw inleiding, Bob. Ik hoorde het over volwassen katten en kittens. We gaan trouwens een deur door om weer bij de ruimtes te komen. We zouden even wat dichterbij de kittens kunnen komen, want hier kijken we weer door het raampje.
3: Ja, dit is weer zo'n quarantaineruimte je de kittens ziet. En deze kittens hebben zelfs gelukkig hun moeder ook nog erbij. Het zijn wel verwilderde kittens ook weer. Ja. Zolang ze niet voldoende geënt zijn en in quarantaine zitten, kunnen we die ruimtes niet in. We gaan zo ook wel kijken.
2: We kunnen ruimte waar ruimte we wel in kunnen,
3: zeker. Ja. Dat zijn de katten, de meer volwassen katten in dit geval. Die klaar zijn voor plaatsing. Want wat doen we nou met die kittens? Ja. Zodra de kittens uit quarantaine mogen, plaatsen ze ze bij pleeggezinnen. En die zorgen ervoor dat het leuke, gesocialiseerde huiskatten worden. En dat we ze kunnen plaatsen als huiskatten.
2: Er zijn er tientallen inmiddels hier opgenomen in bij de Dierenzorg Eemland Soest. Honden, ja, die maken ook deel uit van de collectie. En nu horen wij hier een katachtige. Oh ja, volop. Nou ja, deze zijn inderdaad wat groter. Deze hebben een kindertje geworpen, als het ware.
3: Nou, dat hoeft niet per se het geval te zijn. Maar dit zijn in ieder geval wel volwassen katten die wachten eigenlijk op plaatsing. Hè. Dus ik roep natuurlijk altijd mensen op, kijk vooral even op onze website, dierenzorgeemland.nl. Want daar kun je al die leuke adoptiedieren zien. Ja. Maar de grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn, half verwilderd. Hè. Ja. Die wonen soms op recreatieparken, soms in de buurt van boerderijen.
2: Ga zomaar door, want het is de tijd om kleine katjes te krijgen en dan heb je dat. Maar jullie pleiten voor wettelijke maatregelen. Wat moet er nou precies gaan gebeuren?
3: Nou, de wetgever moet nou eindelijk eens even haast maken met de invoering van de chipplicht voor katten. Zodat we geen ongeregistreerde katten buiten hebben rondlopen die alsmaar meer nieuwe katten maken. Want katten in het voorjaar, net als andere dieren, gaan zich voortplanten.
2: Maar dan kun je ze vinden, en met name toename, laten we zeggen.
3: Ja, precies.
2: En dan kun je de eigenaar aanspreken.
3: Chipplicht is heel belangrijk, ja. Het zwerfkattenprobleem en het probleem van verwilderde kattenpopulaties en dus al die jonge kittens die de asiels instromen elk voorjaar weer, dat heb je in België veel minder.
2: Hoe kan dat
3: omdat daar is een chipplicht. Dus je bent verplicht om je kat te chippen.
2: Dat is één.
3: En je mag je kat niet naar buiten laten onbeheerd als die niet gesteriliseerd of gecastreerd is.
2: Aha.
3: Dus dat zorgt ervoor dat je ook niet steeds aanwas van al die nieuwe kittens
2: hebt. Want het gaat natuurlijk maar door.
3: Dat gaat elke keer weer door. Ja,
2: dus neem je
3: zeker.
2: Je kat meteen steriliseren of castreren.
3: Ja,
2: dat
3: zeker.
2: Wettelijke plicht.
3: Als je dat niet wilt, dan moet je je kat binnenhouden, zodat hij niet onbedoeld, laten we zeggen, zich kan voortplanten in het wild. Dat
2: ja,
3: is heel
2: mensen
3: belangrijk.
2: Zeggen dat is zielig voor de kat als je kat binnenhoudt natuurlijk.
3: Ja, als je je kat dus wel vrij wil laten buiten, dan moet je ervoor zorgen dat hij gesteriliseerd of gecastreerd is. Hè?
2: Ja.
3: En bovendien dat hij geregistreerd is. Doe er een chip in en registreer je chip. Ja. Dat we ook weten van wie is die kat.
2: Kost dat veel geld?
3: Nee, dat is helemaal niet duur. Heel veel asiels hebben vaak ook chipacties. Juni is toevallig nu voorbij, is eigenlijk de landelijke chipmaand.
2: Ja.
3: Chippen kost echt niet zoveel.
2: Steriliseren, castreren?
3: Ja, dat is veel duurder als je daarvoor naar de dierenarts gaat. Maar ook dat is belangrijk natuurlijk, want het voorkomt dat je onverwachts ineens met een zwangere moederpoes te maken krijgt.
2: Ja, zeggen mensen, ja, dat kost mij veel te veel.
3: Ja, maar
2: mensen kunnen het misschien moeilijk betalen, et cetera. Ja, dus er zou ook nog extra geld voor moeten komen.
3: Maar dan moet je toch, daar zijn echt wel regelingen voor, zowel bij gemeentes. Informeer dan bij je plaatselijke dierenasiel of bij de dierenambulance.
2: Ja.
3: Als je de sterilisatie of castratie van je kat niet kan betalen.
2: Ja, en er zijn ook nog vangkooien.
3: Ja, ook dat gebeurt. Dat zijn de vangacties waarbij je de verwilderde populaties van katten die in het wild leven, vaak is dat wel nabij de bewoonde wereld natuurlijk.
2: Ja.
3: Die worden gevangen op een zo vriendelijk mogelijke manier. Vervolgens worden ze, zoals je kan zien, in onze dierenkliniek bijvoorbeeld gesteriliseerd of gecastreerd.
2: De operatiekamer die we hebben kunnen bekijken.
3: Dus de katers worden dan gecastreerd natuurlijk. En de poezen die worden ook gecastreerd. Ja. En vervolgens worden die dieren weer teruggeplaatst. Maar dan kunnen ze in ieder geval niet elk voorjaar weer meer nieuwe kittens voortbrengen.
2: Want er zijn eigenlijk al veel en veel te veel katten, hè?
3: Ja, vooral katten die in het wild leven. Ja, dat is niet de bedoeling.
2: Voor de vogeltjes,
3: een kat,
2: et cetera.
3: Is een huisdier. Dat zijn fijne dieren. Ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk. Maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
2: Nou, het is allemaal gezegd. Ik kijk hier nog ook. Kijk, die kat van zojuist is een beetje rustig. Zichzelf aan het likken. Die is helemaal op het gemak gesteld.
3: Ja, die wachtte natuurlijk op een baasje. Net als onze vele kittens, hè, die allemaal nu weer binnen zijn gekomen. Ja, die worden uiteindelijk ook weer geadopteerd, zodat ze niet in het wild weer terechtkomen.
2: We wachten af op deze oproep effect gaat hebben. Vooralsnog blijft het hier druk.
3: Zeker.
2: Bij dierenzorg
3: Eemland.nl.
2: In Soest. Wou ik nog even zeggen. Prettige zomer gewenst.

0: een zingende hitmachine is het eigenlijk. Taylor Swift, van de ene naar de andere komt eruit van haar. En ja, er zijn zoveel fans all over the world.
1: Swifties, ja.
0: Allemaal, ja, Swifties worden die genoemd. Die het allemaal geweldig vinden natuurlijk. Ja. I knew it, I knew you.

0: Eén katje vanuit een boerderij die dat een nestje had. Via ontdekte ik dat.
1: Ja?
0: En andere kat die zat ooit, ja, die is nu 14, maar die zat ooit bij een soort proefcentrum waar ze volgens mij dingetjes op katten uitprobeerden. En daarna, als ze dan de katten waren, die werden wel daar ook gesocialiseerd en dan worden ze uitgezet.
1: Ja.
0: Naar andere mensen. Die waren nog vrij jong. Was volgens mij een half jaar of een jaar.
1: Maar die kat heeft geen trauma erin opgelopen.
0: Nee, volgens mij niet. Nee, en ze werden ook gesocialiseerd. Maar. Dus ze kwamen prima. Alleen je merkte wel, want het waren eerst twee. En dat ze minder resistent waren tegen ziektes of zo. Bij de eerste, de beste griep, soort kattengriep, werden ze wel gelijk ziek. Maar die kat doet het nog prima. Oh, ja.
1: Gelukkig. En al 14.
0: Dus die is opgevangen. Ja, ja. En 14. Ja.
1: En hoe oud?
0: Die andere is 7.
1: Precies, die andere is 14 en 7.
0: Ja.
1: En die gaan goed samen met elkaar. Die liggen ook heel veel te slapen. Fantastisch, fantastisch leven hebben ze bij jou.
0: Oh,
1: ook,
0: maar ze zijn zo leuk samen. We hebben nog niet eerder katten gehad die zo het leuk vinden om met elkaar te knuffelen.
2: Oh, wat gezellig.
0: Ook vechten af en toe, maar vooral knuffelen.
1: En dan wil ik als laatste even weten, hoe heten ze ook alweer?
0: Dat is Kaatje en Lien. We hadden op een gegeven moment ook een Ro, dat was een rode kat. Carolien was het, maar ja, Ro is helaas overleden. Dus we hebben K en Lien. Ja.
1: Oh, wat leuk om te horen. Nou, mensen zijn weer helemaal op de hoogte. En zometeen nog even het weer gaan we het daarover hebben. Ja. Want we kijken nog even naar veel reacties die we hebben gehad vandaag. Wel hartstikke leuk onderwerp natuurlijk. Heb je wel eens een hond of een kat of een ander dier uit een asiel gehaald?
2: Ja, zijn er mensen die bijvoorbeeld Marieke die zegt, wij hebben nu geen katten, maar wel twee keer een asielkat gehad. Ja, ze zegt, onze meiden die hebben gekozen op basis van het feit dat ze naar hun toe kwamen om te kroelen.
1: Oh ja.
2: De een was 3, de andere was 1. En beide keren gingen ze prima om met elkaar. Nooit spijt van gehad, zegt Marieke. Nou, superleuk hoor. Even kijken. Ja, er komt zoveel binnen. Oh ja, hier van Margreet. Die zegt, wij hebben twee katten, Yada en Bruce. Komen alle twee uit het dierenthuis Zeist, dus dierenasiel. Ja, sinds 2017 is Yada bij ons. Nu is ze 10 jaar en Bruce is sinds 2022 erbij. Ze heeft een foto geplaatst van een katten. Die zitten allebei op een bedje, lekker opgerold zo. Weet je wat ik ook dat schattig vind als een kat in een boot zit? Weet je dan wat ik bedoel, Gita?
0: Ja, dat weet ik.
2: Die pootjes zo binnenboord, een soort van bread. Hoe zeg je dat? Een soort brood lijken ze dan. En die pootjes zijn dan onzichtbaar.
0: Ja, dat ja.
1: Een hond in een boot, is ook leuk of niet? Vind ik wel.
0: Ook leuk. Het is sowieso leuk als je met je kat natuurlijk op pad gaat. Dat lukt met mijn katten niet. Die, ja, bedoel, maar er zijn mijn kat van mijn broer bijvoorbeeld, die loopt met die kat wel op straat om uit te laten. En mijn broer is best wel een beer van een man. Die loopt met zo'n pluizige kat aan zo'n touwtje.
1: Aan een riempje inderdaad ook. Ja?
0: Ja,
1: dat vind ik wel een goede zaak eigenlijk. Hè? Honden moeten ook aan de riem. Dus moet de kat ook aan de riem.
0: Ja, zeker.
1: Dan heb je er veel minder. Maar ja, of een kat dat echt. Of alle katten, laat ik dat zo. Ik scheer ze over één kam. Of één kat scheer ik ze.
0: Als je ze het van vroeg aan meegeeft. Want zij kunnen ook gewoon met die kat in de auto. Tuurlijk zit hij dan ook wel aan een draadje.
1: Mm-hmm.
0: Maar die ligt gewoon rustig op schoot van de bijrijder.
2: Zo,
0: het is bij mijn kat. Die, als die de auto zien, dan raken ze al totaal in paniek.
1: Ja,
2: dan weten ze dat de dierenarts eraan komt zeker.
0: Daarom,
2: Dat zeg, hokje in en dat die koor. Of zeg je dat?
1: Ja. Dames, jullie hebben ontzettend veel ervaring met katten ook. Ik niet zelf, maar we komen ontzettend veel foto's ook tegen. Er zijn ontzettend veel kattenliefhebbers die luisteren naar Radio Emmuten. In de WhatsApp ook allemaal foto's. Roland stuurt een foto van zijn kat mee. Nou, ik moet je zeggen, ik heb dan geen huisdieren. Komt ook niet uit qua tijd en zo om dat te doen. Maar zo'n kat lijkt mij ook wel leuk, moet ik je zeggen. Ria zegt foto's. Ja, helaas. Het is een herinnering nu. Dus ja, die katten zijn er niet meer. Maar gelukkig hebben we die foto's nog. En ik zie ook Rudolf die stuurt. En dat is weer koren op mijn molen van honden die hij heeft geadopteerd. Ik zie hier één hond die zit op de hoek van de bank. Heel parmant te zitten, zeg maar, naar buiten te kijken.
0: Oh,
1: en die twee honden zijn geadopteerd uit buitenland, komen ook uit een asiel. Leuk om dat met ons te delen, vinden we fijn. Doe dat ook, hè?
2: Ja, vandaag. Gaat we over verder in aan tafel en Utrecht komt thuis vandaag.
1: Nou, even kort het weer dan maar.
0: Ja,
1: het is trouwens een Engelse uitdrukking. It's raining cats and dogs.
0: Nee, ook niet, hè? Maar zou wel lekker zijn, zo'n buitje.
1: Ja, precies, ja. Het is hondenweer, zeggen wij. Nee, it's raining cats and dogs is Engels dan, zeg maar. Nou, hondenweer is het zeker niet. Ja, voor de hond om eruit te gaan, denk ik dan. Maar voor de rest is het wel droog, toch?
0: Ja, het is droog de komende tijd. Het is heel vriendelijk weer over het algemeen. Er is ook nog wat te beleven in de lucht. Dus af en toe wat wolkenvelden of wat van die stapelwolken. Ik denk dat het eigenlijk prima zomerweer is voor de meeste mensen. Blijft ook droog. Wel, de wind die is aan het opsteken. Draait wat bij van zuidwest naar west. Draait vanmiddag door wat meer naar het noordwesten. En gaandeweg de ochtend.

0: Zeker vanmiddag, dan trekt hij wat aan. Wordt af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Net zo vlagerig als gisteren. En temperaturen, ja, zo rond de 25 graden. Wat ook een beetje de temperatuur is voor morgen. En qua weerbeeld scheelt het ook allemaal niet zoveel.
1: Oké, okay, nou, dan mag je morgen vrij nemen. Dan hoeven we je morgen niet te horen.
0: Uitslapen.
1: Dat klopt ook wel. Want morgen is maar groter, hè,
0: ja,
1: volgens
0: klopt.
1: Mij.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Griet, maar voor de rest, hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen vandaag voor Midden-Nederland natuurlijk. Dus we horen je aan tafel bij Conny en bij Aart natuurlijk ook een paar keer in Utrecht komt thuis. Dank voor vanochtend, hè.
0: Jullie ook, hè. Tot de volgende.
1: En geef de kat een knuffel van ons, zeg maar. Tot zover deze Utrecht is wakker. Morgen zetten we de wekker weer om 6:00. Nou, dan zijn we hier al, hè. Dus ja, ietsje eerder, zeg maar. En dan maken we samen weer radio. Met jullie erbij, dus via de RTV Utrecht-app of via Facebook hebben we weer een hele andere vraag voor je. Vinden we het leuk als je meedoet. Dus tot dan en zometeen de hits uit Holland. Doe ik nog even iets anders, iets Engelstalig. Ban Me, Shape Me van American Breed. 4 voor 9. Tot zover deze Utrecht is wakker.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe. Geef ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsafe.
11: Dit is Eemland 1.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
13: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
12: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoek.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
15: Volgende Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
12: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Een heel goedemorgen en welkom bij 1&1 Actueel. Het is vandaag dinsdag 7 juli. En zoals u van mij gewend bent, krijgt u altijd het weetje van de dag. En vandaag is het de 7e van de 7e. En dat staat voor de dag van het sprookje. In 2007 in het leven geroepen door de Efteling, themapark en sprookjesbos in Kaatsheuvel. En opgericht in 1952, onder andere door Anton Pieck. En het is geen toeval dat deze dag het dag van het sprookje is. Want de 7e van de 7e, ja, daar komt het getal 7 natuurlijk in voor. En dat staat voor magie. Er komt vaak in sprookjes, fabels en verhalen komt het cijfer 7 voor. Denk aan de wolf en de 7 geitjes of klein duimpje en de 7 mijlslaarzen. En vergeet vooral Sneeuwwitje niet met haar 7 dwergen. Dus even dat kleine weetje van vandaag. Ik zou bijna beginnen met er was eens. Goed, we gaan verder met de actuele nieuwtjes van vandaag. De luisterlijn, die hebben wij op bezoek vandaag. En 7 dagen in de week, 24 uur per dag, zijn ze bereikbaar voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Onze wandelrubriek met Harry Wees, het weer met Klaas Bijker en nieuws uit de regio. Ik zou zeggen, blijf gezellig bij ons. Dit is 1&1 Actueel van dinsdag 7 juli.
1: Dit is het programma 1&1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: James Brown begonnen we mee deze ochtend bij 1&1 Actueel met zijn Sex Machine. Zomer betekent voor veel mensen vakantie, lekker erop uitgaan met je gezin, een terrasje pakken met vrienden of barbecuen met je familie. Kortom, het staat voor gezelligheid. Maar dat is niet voor iedereen zo. En juist in deze periode van het jaar is er ook wel veel eenzaamheid onder mensen. Mensen die zich extra eenzaam voelen en ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. En voor deze mensen is er de mogelijkheid om te bellen met de Luisterlijn. Luisterlijn is een landelijke organisatie die werkt met goed opgeleide vrijwilligers en professionals die dag en nacht, 7 dagen in de week, bereikbaar zijn om naar u te luisteren. Mijn gast vandaag is Lijsbeth Uiterwijk en zij is werkzaam bij de Luisterlijn. Lijsbeth, fijn dat je er bent. De Luisterlijn, een landelijke organisatie waar mensen naartoe kunnen bellen als ze behoefte hebben aan een luisterend oor. Nou schetste ik net de zomerperiode, hè, dat mensen vaak eenzaam zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, het is misschien een open deur, hè, omdat mensen erop uitgaan en niet iedereen daaraan deel kan nemen. Maar is dat de enige reden?
1: Nou, het is de zomerperiode. Nou, goedemorgen trouwens, Peul. En ja. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Het is altijd weer leuk. Dus het geloof ik al de derde keer of zo. Dus superleuk. De zomerperiode is echt voor veel mensen een tijd van eenzaamheid.
0: Ja.
1: Omdat de kinderen gaan op vakantie. De buren zijn weg. Noem allemaal maar op. Hè. Dus heel veel sociale activiteiten liggen stil. Dus mensen zijn in die periode toch vaker alleen. En voelen zich dan ook vaker eenzaam. Dus dat is natuurlijk ook, dat kan een reden zijn om te zeggen van goh, ik heb eigenlijk wel eens behoefte aan even een gesprek en even iemand te horen. En dan kun je bij ons terecht bij de Luisterlijn.
0: Ja. Ja. Zijn vooral in, laten we even bij de zomerperiode blijven. Zijn de telefoontjes die binnenkomen ook echt gerelateerd daaraan? Of komen er ook andere emoties naar boven in de zomer?
1: Nou, ik zeg eigenlijk altijd dat de Luisterlijn, mensen die met de Luisterlijn bellen, daar zit natuurlijk altijd een stukje eenzaamheid onder, hè? Want ja, je hebt mensen hebben op dat moment niet iemand waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen. En dat kan zelfs zijn als je misschien wel in huis leeft met je partner. Dat zou ook kunnen, hè?
0: Dat kan
1: maar
0: ook.
1: Dat je met je partner het er gewoon niet over kunt hebben. En dat het dan fijn is dat er iemand is die even op dat moment naar je luistert.
0: Kan je mij even meenemen in een paar van die gesprekken die er dan plaatsvinden? Hè? Waar hebben mensen het over? Waar bellen ze mee?
1: Ja, echt van alles. Relatieproblemen, gedoe op het werk. Zich niet gehoord voelen door de gezondheidszorg. Die horen we heel vaak. Eigenlijk alles. De hond is overleden. Ik zoek nieuw werk en ik weet niet waar ik het moet zoeken. Bij wijze van spreken, ik weet dat iemand wel eens gebeld heeft. Die zei, ik moet een ei koken. Ik weet niet hoe het moet. Kunt u me een beetje helpen?
0: Ja, dus ja. Het kan echt van alles zijn.
1: Alles.
0: Maar dat heeft niet specifiek met de zomer te maken.
1: Nee.
0: Dat is iets wat je het hele jaar door misschien wel tegenkomt.
1: Ja, en in de zomer denk ik wel extra. Omdat partijen waarbij je dan misschien je hulp kunt vragen, die zijn misschien op vakantie, die zijn er niet.
0: Ja.
1: En dan kun je ook ons bellen.
0: Voelen mensen zich dat een gemis? Dat ze daar niet aan deel kunnen nemen aan die zomeractiviteiten? Valt dat dan extra voor ze op?
1: Ja.
0: En hoe merk je dat dan?
1: Nou, door de verhalen die mensen vertellen, merk je gewoon dat er veel mensen zijn die niet op vakantie kunnen, bijvoorbeeld. En ook niet weten wat ze eventueel in hun omgeving kunnen doen om er wel op uit te gaan.
0: In welke vorm kunnen jullie dan, als mensen die de Luisterlijn bemannen, hoe kunnen jullie dan helpen? Want wat verwacht men van jullie?
1: Ja, nou ja. Helpen is een mooi woord, hè? Want gaan we mensen helpen door een oplossing te bieden? Of helpen we mensen om gewoon er even te zijn? En het is vooral die tweede.
0: Ja.
1: En soms ook, hè, dan bellen mensen wel van, ja, maar wat moet ik dan doen en waar kan ik dan heen?
0: Ja.
1: Want soms weten bellers gewoon niet waar ze heen kunnen. Bijvoorbeeld een wijkteam of een buurtteam of de dingen die er te doen zijn. Mensen weten het vaak niet.
0: Terwijl er heel veel over gepubliceerd wordt.
1: Zeker.
0: In de krant, op de radio. Ga langs de bibliotheek. Dus je zou zeggen, Het is overduidelijk, maar toch niet.
1: Nee. En eigenlijk wat jij nu zegt, hè, van goh, ga eens langs bij de bibliotheek. Neem eens contact op met een buurteam. Nou, dat zijn ook wel dingen die we soms ook wel adviseren. Van goh, ben je daar bekend mee? Dus we niet zozeer dat we daarmee een oplossing bieden, maar dat we mensen meer alert maken van, weet je dat er mogelijkheden zijn?
0: Ja.
1: En daar zou je eens naar kunnen kijken.
0: Juist, en nou noem jij het woord oplossingen. En dat doen jullie dus niet.
1: Nee.
0: Jullie bieden geen oplossingen. Tenminste niet in de zin van dat je hulp inschakelt.
1: Nee. Nee, wij schakelen geen hulp in en we kunnen ook geen oplossing bieden. Ik bedoel, we hebben een half uurtje gesprek met iemand. En daarin, ja, we zeggen wel eens van iemand die misschien al 40 jaar met hetzelfde probleem zit. Daar gaan wij niet van bedenken dat wij in een half uurtje probleem oplossen. Dat hoeft ook niet, hè. En vaak is de hulp het allerbelangrijkste alleen al om het feit dat iemand daar even voor jou is, naast jou staat en gewoon naar jouw verhaal luistert.
0: Jij noemt een half uurtje. Is dat, is dat de tijd die je uittrekt voor een gesprek?
1: Dat is wel ongeveer.
0: En waar ligt dat dan? Is het dan, ben je dan uitgepraat? Of zeg je van, je moet een kop en een staart hebben in een gesprek?
1: Precies, precies. En meestal is in een half uurtje, soms 10 minuten, hè? Kan ook. Maar het is niet de bedoeling dat mensen bij ons gewoon urenlang in gesprek zijn. Want dan merk je ook vaak dat je wat meer in herhaling valt. En vaak is alles met een half uurtje, 40 minuutjes wel gezegd.
0: Ja.
1: En dan is het een mooi moment van aanwezig zijn bij die ander. En dan ook weer verder te kunnen naar iemand, een volgend iemand die behoefte heeft aan een gesprek.
0: Ja. Hoeveel gesprekken komen er zo binnen per jaar?
1: Ja, nou ja, per jaar zitten we op.
0: Of toetsen jullie dat op een andere manier?
1: Nee. Wij voeren zo'n 900 tot 1000 gesprekken per dag.
0: Per dag?
1: Per dag.
0: 24 uur heb je het al.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. Ja, ja.
0: En ligt de piek dan in de nacht? Of in.
1: Nee, ja, de piek ligt vooral in de avond. Zo na een uur of 8. Tot een uur of 1. Daar ligt vooral de piek. Maar ook mensen die 's nachts bellen en echt even behoefte hebben aan een luisterend oor. Omdat ze niet kunnen slapen. Omdat ze bang zijn. Zich alleen voelen. En 's nachts is het natuurlijk donker. En is het al stil. En heb je inderdaad vaak niemand die je even kunt bellen.
0: Nee.
1: En dan komen
0: is
1: er
0: nou ook een verschil tussen man, vrouw, jong, oud?
1: Ja, volgens mij ligt een beetje het gemiddelde van de bellers in de leeftijd zo tussen 50 en 60. Maar we hebben ook jonge mensen die ons bellen. Steeds meer jongere mensen, dus jongvolwassenen. Zo vanaf zo'n jaar of 16, 17, 18 tot een jaar of 28. Er toch steeds meer mensen die ons weten te vinden.
0: Ja, en zijn het meer mannen, vrouwen?
1: Maar meer vrouwen, denk ik.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, volgens mij is meer vrouwen dan mannen die bellen. Ja.
0: Ja. We praten zo verder, Lijsbeth.
1: Ja.
0: We gaan even tussenuit voor muziek en dan komen we terug. En dan wil ik graag weten van jou, hoe zit dat met de moeilijkere gesprekken? Hè? En wat kunnen jullie wel aanbieden en wat kunnen jullie niet aanbieden?
1: Helemaal goed.
0: Blijf luisteren, we zijn zo terug.

0: Nana Mouskouri met Only Love en welkom terug. U luistert naar Eemland 1 Actueel. En vandaag ben ik in gesprek met Lijsbeth Uiterwijk en zij is werkzaam voor de Luisterlijn. Lijsbeth, voor de muziek hadden we het over de zomerperiode, mensen die zich extra eenzaam voelen. En over wat voor telefoontjes jullie zoal krijgen. Nou is het een feit dat de samenleving die verhardt, de gezondheidszorg en met name de geestelijke gezondheidszorg, die zit ook in een soort klem. Want ze zijn ook overbelast.
1: Ja.
0: En het is goed dat jullie er zijn als luisterlijn. Hè? Dan kunnen mensen in ieder geval wel bellen.
1: Ja.
0: Maar we hadden het er even over van maar ook in diezelfde gezondheidszorg. Daar loopt het ook niet zo lekker qua hulpverlening. En mensen zijn vaak radeloos. Hoe zit dat? Waar komen ze mee?
1: Nou, er zijn best wel veel mensen die ons bellen. Die of wachten op GGZ-hulp. Die of al in de GGZ-hulp zitten, zeg maar. Maar de psychiater en de psycholoog zijn niet 24/7 bereikbaar. En soms voelen mensen zich eventjes op dat moment vervelend. En willen ze toch even contact. Of mensen die zeggen, ik ben eigenlijk uitbehandeld en niemand kan mij helpen.
0: Dat is eigenlijk heel triest, want uitbehandeld, dat is zoiets van zoek het lekker uit.
1: Ja. En eigenlijk al deze groepen nemen, dat is toch best wel een grote groep die ook contact met ons opneemt. En ik vind dat zelf ook goed, want ik ben blij dat wij als Luisterlijn een onderdeel kunnen zijn van die zorg en hulp aan mensen die het nodig hebben en die op dat moment even niks anders kunnen vinden. Dus we zijn met z'n allen, ik vind zelf dat we eigenlijk als heel Nederland zijn we verantwoordelijk voor het helpen van mensen die kwetsbaar zijn en die gewoon een luisterend oor nodig hebben. Nou, en wij als Luisterlijn hebben daar gewoon een belangrijke rol in. Dus veel mensen die ons bellen, die zit op een of andere manier verbonden met de geestelijke gezondheidszorg.
0: Ja.
1: En dat is goed.
0: Ja, dat is ook goed. Los van het feit dat jullie niet echt hulp kunnen inschakelen.
1: Nee.
0: Want
1: je
0: noemde het net iemand die belt van hoe moet ik in hemelsnaam een ei koken? Ja. Nou kan dat ook een teken zijn dat je geestelijk een beetje vastgelopen bent. Hè? Dat je gewoon echt niet meer weet hoe je de meest simpele dingen moet aanpakken. Maar er komen best ook wel ernstige vragen binnen. Of mensen die het niet meer zien zitten. Of mensen die echt geen uitweg meer zien.
1: Ja.
0: Wat kun je dan als luisterlijn betekenen voor
1: luisteren.
0: Ja.
1: Ja, ik een heel mooi voorbeeld is, er is ooit een meneer geweest en die heeft toen ook best wel voor de luisterlijn ook op de televisie daar dingen over verteld. Die had 3 jaar lang een zware depressie. Hij ging 2 keer in de week naar de psycholoog of de psychiater, ik weet niet meer precies wat. Maar in ieder geval had hij 2 keer in de week hulp. Maar 's nachts zat hij alleen thuis. En dan belde hij ons. En hij zei, na 3 jaar heeft hij contact gezocht. En zei hij ook echt, ik heb er zoveel aan gehad dat ik op dat soort moeilijke momenten met jullie kon bellen. Want daar was gewoon even iemand die naar me luisterde. En dat zorgde er bij mij voor dat ik weer of gewoon kon gaan slapen. De volgende dag weer gewoon kon opstaan. En dat heeft me eigenlijk door die lastige jaren heen geholpen. Nou, dit soort verhalen horen we ook echt wel vaak. Dat mensen echt zeggen, het is zo fijn dat ik jullie dan even kan bellen. En ik hoef geen oplossing, want dat moet ik zelf gaan uitzoeken. Maar ik ben zo blij dat er dan even iemand voor mij is. En dat is eigenlijk de hulp die wij bieden.
0: Jullie nemen eigenlijk de druk van de ketel.
1: Sommige gevallen nemen we denk ik wel de druk van de ketel. Ja.
0: Ja.
1: Want als iemand niemand kan bellen. En als er niemand is, wat gebeurt er dan midden in de nacht? En je bent helemaal bang of overspannen of wat
0: gebeurt
1: er dan ook?
0: Gebeurt het wel eens dat die druk van die ketel afhalen niet voldoende is? En wat doen jullie dan?
1: Dan helpen we mensen wel om te kijken van, als iemand echt hulp nodig heeft, dan is het aan ons om te zeggen, jij hebt echt hulp nodig.
0: Maar schakel je politie in? Schakel je GGZ in?
1: Nee. Als iemand ons kan bellen, dan kan hij ook politie bellen of GGZ bellen of dat soort dingen bellen. Dus we laten wel de verantwoordelijkheid bij de beller zelf. En in veel gevallen werkt dat ook goed. Dat mensen dan ook echt zeggen, ik geloof dat ik nu toch maar moet gaan bellen. En dat ook gaat doen.
0: Dus je laat de persoon los moment.
1: Ja.
0: Is dat lastig als vrijwilliger om dat te doen?
1: Er zijn soms wel situaties dat vrijwilligers aangeven. Ik vond het heel moeilijk om op te hangen. Omdat ik dan ook niet meer weet wat er verder gebeurt.
0: Ja. En zijn die telefoontjes anoniem?
1: Ja.
0: En jullie zijn ook anoniem?
1: Ja. Ja.
0: Het is wel belangrijk om te weten,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, mensen hoeven hun naam niet te zeggen, hoeven niet te zeggen waar ze wonen of wat dan ook. Alles en wat er wel gedeeld wordt, daar doen we niks mee. Dus het is echt anoniem.
0: Het is echt anoniem, ja. En ze weten ook niet waar jullie zitten.
1: Nee. En we zitten natuurlijk door het hele land. En het nummer wat je belt, ja, het kan zijn dat iemand in Groningen uiteindelijk iemand in Limburg aan de telefoon krijgt van de luisterlijn.
0: Ja,
1: dat kan.
0: Dat kan.
1: Ja.
0: Dus er is geen protocol voor een bepaald telefoontje. Laten we zeggen iemand die die wil uit het leven stappen. Dan laten jullie toch de persoon los op een gegeven moment.
1: Nou ja, je gaat natuurlijk wel luisteren. Wat speelt er echt? Hè? En zoals 113 ook zegt, stel de vraag, wil je dood of wil je dit leven niet meer? En als je echt merkt dat iemand zo vast zit, dan is het doorverwijzen naar 113 een hele belangrijke. En dat moeten we ook doen.
0: Ja.
1: Of als kinderen ons bellen, dan verwijzen wij door naar de kindertelefoon. Want de kindertelefoon en 113 helpen mensen ook echt. En dat is niet onze rol.
0: Nee, jullie zijn echt om te luisteren.
1: Ja.
0: Hè, en eventueel, stel dat het echt in de nood aan de man is, dat om dat dus dat nummer 113 te geven.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja. En dat... Het is voor mensen, dat wij een luisterend oor zijn, dat is al zo belangrijk. Dus de meeste telefoontjes gaan gewoon ook over het luisteren naar het verhaal.
0: Ja.
1: En als we merken als vrijwilligers, volgens mij heeft deze persoon echt wat meer nodig, dan geven we dat wel aan.
0: Ja.
1: En dan is het dan die ander wat hij ermee doet.
0: Dus de verantwoording blijft altijd bij de beller. Laten we het even over die vrijwilligers hebben. Want ja, iedere vrijwilligersorganisatie zoekt mensen, heeft mensen altijd nodig. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, wij hebben ook altijd mensen nodig. En
0: waar moet je aan voldoen als vrijwilliger? Stel, mensen luisteren op dit moment en zeggen van, ik vind dat heel interessant en dat lijkt me wel wat. Maar waar moet je aan? Wat voor kwaliteiten moet je hebben?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je graag je wilt inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn. Voor mensen die dat luisterend oor nodig hebben. En dat betekent dat je ook in staat moet zijn om goed te kunnen luisteren. Niet te snel oplossingen aandragen. Niet te snel zeggen van als je nou maar dat doet, dan komt het allemaal goed.
0: Worden ze daarin getraind?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja. Maar het is ook wel belangrijk om van tevoren al bij jezelf na te denken, hoe doe ik dat eigenlijk in het dagelijks leven? En zou ik dat als ik... Ben ik wel leerbaar, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het is een belangrijk onderdeel in het werk, is dat je naar je eigen acties kunt kijken. Dat je bereid bent om te leren en ontwikkelen. En dat je bereid bent ook om naar je eigen handelen te kijken. En ook dat je snapt wat er bij jou gebeurt als dingen lastig worden.
0: Ja, dus dat is... Leer je dat ook? Want je krijgt een training bij jullie. En leer je ook om te kunnen loslaten, niet mee naar huis te nemen?
1: Ja.
0: Kun je dat leren?
1: Het bijzondere is dat veel vrijwilligers zeggen, als een gesprek is afgelopen, dan ben ik het vaak wel kwijt. Tenzij het een heel intens gesprek is geweest. Maar eigenlijk is dat hetgene waar mensen in het begin denken van, kan ik dat wel loslaten? En uiteindelijk als ze de praktijk ingaan, dan zeggen ze, dat is eigenlijk zo gek. Ik ben het daarna ook gewoon weer kwijt.
0: Ja, en als jullie vrijwilligers zoeken, mannen, vrouwen, moeten ze van een bepaalde leeftijd zijn? Moeten ze een bepaalde achtergrond hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. We hebben nu de jongste vrijwilliger bij ons is 19. Die studeert psychologie. En de oudste vrijwilliger is met pensioen. En heeft in een laboratorium gewerkt. Ik noem maar wat. We hebben ook mensen die werken. Mensen die studeren. Mensen die met pensioen zijn. Mensen die misschien wel in Spanje wonen. Zeg ik, doe vandaar mijn werk. Veel kan ook online. Ik noem maar wat. Het gaat er meer om. Niet wat je bent, maar wie je bent. En dat je bereid bent om te leren en ontwikkelen. En dat je denkt, dat lijkt me wel heel bijzonder en leuk om te doen. Je moet het ook leuk vinden.
0: Je moet het leuk vinden.
1: Je moet het leuk vinden. Ja, fijn
0: dat is
1: vinden.
0: Dat is met alles, hè?
1: Ja.
0: Lijsbeth, we zijn aan het eind van het gesprek, hè? Het gaat heel snel.
1: Zo voorbij, hè?
0: Ik noem wel even het telefoonnummer. Ja. Dat mensen, als ze geïnteresseerd zijn, het nummer. Maar ook voor degene die hulp zoeken.
1: Ja.
0: Ja, dat is 088-0767-000. Ik herhaal het nog even. 088-0767-000. Maar je kan ook chatten met jullie en je kan mailen.
1: Ja,
0: Voor dat mensen die niet website. Willen, dat gaat via de website www.deluisterlijn.nl.
1: Ja, en voor mensen die vrijwilliger willen worden, dat gaat allemaal via de website. Dus niet via het telefoonnummer. Dat is nog wel even handig.
0: Dat is handig om te zeggen. Dus ja. Die moet even gewoon naar.
1: Even mailen. Naar de website.
0: Even naar de website. Daar is alles op te vinden.
1: Ja.
0: Lijsbeth Uiterwaal, ik dank je voor het gesprek.
1: Dank je wel.
0: En
1: fijn dat ik er weer mocht zijn.
0: Tuurlijk. En ga vooral door met dit goede werk. Want jullie zijn hard nodig.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Wij gaan naar de muziek. En daarna ben ik bij u terug met het weer van vandaag. Want onze Klaas Bijker, ja, die is helaas verhinderd. Maar ik ga u straks vertellen wat een prachtig weer het gaat worden deze week.

0: Kent u hem nog, Yves Blokker, met Ik ben een fietsfanaat? Nou, ik heb het hoesje hier van het singeltje voor me liggen. Zo ontzettend leuk. Leuke hit en leuke muziek hier bij 101 Actueel. Ja, en de Tour de France is natuurlijk al bezig. En ja, die mannen fietsen zich helemaal uit de naad. Net als Yves Blokker. Normaal gesproken krijgen we nu het weerbericht van Klaas Bijker. Maar vandaag krijgt u het van mij.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving.
0: Klaas Bijker die had een stroomstoring en ja, die kon het weer niet voorbereiden. Dus u krijgt het weerbericht van mij en we starten de dag met behoorlijk wat bewolking. Maar die maakt in de loop van de ochtend steeds meer plaats voor de zon. En hier in Baren begint hij inderdaad al door te breken en de lucht wordt al wat meer blauw. Het blijft op de meeste plekken droog en er staat een matige zuidwestenwind. Langs de noordkust en op het IJsselmeer waait het wat steviger met windkracht 5. 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is de bewolking wat hardnekkiger en daar kan plaatselijk een spatje lichte regen vallen. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het noordwesten en blijft matig. Aan de noordkust is die opnieuw vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het noorden vrij bewolkt. In de rest van het land laat de zon zich nog geregeld zien. En het blijft overal droog en de noordwestenwind neemt langzaam af. Ook vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt dan tot 15 graden. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Dan kijken we even naar morgen. Dan beginnen we met vrij veel bewolking. Al breekt vooral in het zuiden af en toe de zon door. Het blijft droog. In de middag krijgen we een mooie mix van zon en wolken. En blijft het ja, eigenlijk overal droog. Dus dat wordt ook weer een mooie dag. Het wordt opnieuw aangenaam warm met zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 graden in het zuidwesten. Morgenavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. En dit was weerbericht voor vandaag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Door groot onderhoud uitgevoerd door Rijkswaterstaat wordt het verkeer op de A1 zwaar getroffen door een langdurige afsluiting in de richting Amsterdam. Dit groot onderhoud is tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Daardoor is de rijrichting naar Amsterdam volledig afgesloten tot maandagochtend 17 augustus 5 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 richting Almere en de A6 richting Amsterdam. Voor bestemming naar de Bussum blijft de regio bereikbaar. De brandweer werd, zo lezen we in de Bunschoter, afgesloten zaterdagmiddag rond 17:15 opgeroepen voor een incident aan het Jan Schoutenplantsoen in Bunschoten. Er was namelijk kortsluiting ontstaan in de meterkast. De bewoner wist gelukkig zelf de brand te blussen en bij aankomst van de brandweer was de politie ook al ter plaatse. Er hoefden gelukkig geen brandslangen uitgerold te worden, wel is er onderzoek gedaan in de woning. Vanaf aanstaande zaterdag gaan 8 Nederlanders een poging wagen het hoofdtoernooi van het Dutch Open Tournament te bereiken. Voor het tweede achtereenvolgende jaar gehouden bij tennisvereniging Eemslag in Bunschoten. Onder andere Alec Dickers, zoon van Richard Krajicek, doet mee aan de kwalificaties. Andere Nederlandse spelers in de kwalificaties zijn Niels Visker, neem me niet kwalijk, Jelle Sels, Ryan Nijboer, Max Houkes, Guy van den Oude en Sander Jong. Het Nederlands toptalent Thijs Bogaert doet ook mee aan de Dutch Open in Bunschoten. De 17-jarige Bogaert heeft voor het eerst een wildcard ontvangen voor het hoofdtoernooi.

Ja, dan krijgt u nog één nieuwsbericht van ons hier bij Eemland 1 Actueel. In de Bunschoter lezen we ook over de Fotokring Eemland, want die bestaat 90 jaar dit jaar. En dit jubileum wordt gevierd met exposities, foto's, workshops en lezingen. En een van de hoogtepunten is de fotowedstrijd met als thema Eemland leeft. Iedereen kan hier aan meedoen, van enthousiaste smartphone-fotografen tot ervaren amateurfotografen. Denk aan portretten, straatfotografie of sportevenementen, maar ook dieren of abstracte invullingen zijn van harte welkom. De winnaars en de beste inzendingen, die zijn dit najaar te zien tijdens de jubileum tentoonstelling. Dus ik zou zeggen, doe gezellig allemaal mee. Tot zover het nieuws uit de regio van dinsdag 7 juli.

0: dus u gaf wie er nou binnenkomt via uw radio. Nou, dat was de Salator. En daarvoor luistert u naar de Nederlandse band Exception met Air. En dat was alweer uit 1974. En dan is het de hoogste tijd voor onze wandelrubriek met Harry Wees. En deze week ga ik Harry vragen, ja, wat neemt hij nou zo al mee in zijn wandelrugzak? Goedemorgen, Harry.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, wat neem jij eigenlijk mee in jouw wandelrugzak?
1: Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat wat ik meeneem niet representatief is voor alle wandelaars.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik neem veel meer mee dan... Er zijn mensen die eigenlijk niks meenemen behalve een telefoon en een portemonnee.
0: Nou ja, dat is ook wel weinig natuurlijk, hè?
1: Dat is wel weinig, want je weet nooit onderweg wat je tegenkomt. Dus vind ik dat je meer mee moet nemen.
0: En wat neem jij mee?
1: Ik neem mee een telefoon, mijn portemonnee uiteraard. Dan neem ik brood mee. Voldoende water om te drinken. Een hoofddeksel. Regenkleding of paraplu. En een paraplu kan ook handig zijn als het heel heet is. Want die kun je als een soort zonnescherm gebruiken.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dat is heel handig.
1: Dus vandaar de paraplu. Leukoplast voor als je blaren loopt. Pleisters. Als je een georganiseerde tocht loopt, neem ik een hoesje voor de route mee. Plus mijn wandelboekje, om die na afloop te laten stempelen. En uiteraard neem ik mee zonnebrandcrème en een handgel. Want ja, als je onderweg nodig moet, en je, dan is het toch fijn als je handen kan desinfecteren.
0: Ja, dat is absoluut waar. Neem jij ook een rol toiletpapier mee?
1: Ja, vaak wel.
0: Ja.
1: Dat heb ik er niet opgezet, want ja, dat vond ik een beetje gênant.
0: Nou ja, het is heel menselijk, hè, Harry.
1: Ja,
0: laten
1: ja,
0: we wel wezen.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat is ongeveer wat ik meeneem.
0: Ja.
1: En, ja,
0: nou, dan heb jij een flinke tas vol.
1: Dat klopt, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Daarom begon ik met te zeggen dat dit niet representatief is voor alle wandelaars.
0: Nee, maar maak jij nou ook verschil tussen een lange wandeling en een korte wandeling? Dat je zegt
1: ja,
0: van...
1: ja, want bij een korte wandeling neem ik... Kijk, als het geen georganiseerde tocht is, neem ik geen hoesje mee en geen wandelboekje mee.
0: Dat nee, altijd... maar de paraplu bijvoorbeeld, die zit er standaard in.
1: Ja, die gaat wel mee.
0: Ja.
1: En ook brood, alleen met een korte tocht is dat wat minder. En water gaat ook altijd mee.
0: Altijd makkelijk. En ja, zeker in de ja, zomermaanden, hè?
1: Zeker in de zomermaanden. Ik maak wel een onderscheid tussen de temperatuur, hoeveel water ik meeneem.
0: Ja, want wat, hoeveel neem jij dan mee? Want ja, het is toch wel zwaar, hè, zo'n tas
1: klopt,
0: vol.
1: Klopt, klopt. Ik neem in de winterdagen een halve liter water mee. In de zomerdagen een liter water mee. En als het extreem heet is, dan gaan er 3 flesjes van een half liter mee.
0: Zo. Dus jij loopt flink te sjouwen, Harry.
1: Dat is een behoorlijke, ja.
0: Klopt. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Wat zijn nou bijvoorbeeld dingen waar mensen niet zo snel bij stilstaan om mee te nemen, wat toch wel heel belangrijk is?
1: Bijvoorbeeld leukoplast en pleisters. Want ja, je weet nooit onderweg, als je valt en je haalt wat open, dan is het toch fijn als je je kunt verbinden.
0: Ja.
1: En handgel ook, dat is ook erg handig. Daar zal ook niet iedereen aan denken.
0: Dat klopt, dat klopt. Dat zijn hele goede tips. Nou, had ik begrepen dat jij nog ook een hele leuke anekdote hebt voor ons.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Dat is al jaren oud. Een 20-tal jaren geleden zeker. Toen hielp ik mee met pijlen afhalen van een georganiseerde Pinksterdriedaagse. En de zondag liep ik met mijn wandelmaatje. En toen was er nog een verlaten wandelaar op het parcours. En zij had geen brood meegenomen. Nou heb ik gelukkig altijd genoeg bij me. Dus ik heb haar van wat brood en koekjes voorzien. Zodat ze toch wat, ja, dat ze weer verder kon.
0: Ja,
1: maar ja,
0: ja,
1: als je de pijlen afhaalt, dan moet je er wel achter blijven. Hè? Dus ja, ons tempo als pijlophalers is zo snel als de zwakste schakel. Hoe lullig dat ook klinkt. Dus op een gegeven moment waren we het bos uit. En toen hadden we kalkpijlen, dus toen zijn we haar voorbij gelopen. En toen kwamen we op de eindpunten aan. En ik stond als eerste om me af te melden. En die degene waarbij we ons moesten afmelden, dat was een oud militair. Die kijkt op zijn klok en die zegt...

0: heel bas. Harry, je bent gedisqualificeerd. Je bent een kwartier te laat.
1: Oh.
0: Ja, het was 7:15 en je mocht tot 7:30 binnenkomen. Ja, ik voelde me niet geroepen om mij te gaan verexcuseren. Ik zeg, leuk geprobeerd. Maar mijn wandelmaatje achter mij, die was veel assertiever, die zei, Joop, wil je nou zeggen dat we morgen geen pijlen meer hoeven af te halen? Nou, je had dat gezicht moeten zien.
1: Ja,
0: alle kleuren van de regenboog.
1: Ja.
0: Hij had 10 keer zijn excuses aangeboden. Want hij was doodsbenauwd dat wij ermee zouden stoppen.
1: Ja, kijk. Ja, nou, dat was wel boontje om zijn loontje geweest,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Goed,
0: en dat vond ik wel een leuke anekdote om te vertellen.
1: Nou, ik hoop dat je er volgende week weer een hebt, want ik vind ze ook...
0: Nee? Oh, nee. Want volgende week loop ik de Apeldoornse Vierdaagse.
1: Ach, kijk.
0: Ja, dat had ik wel al vermeld, maar goed, dat is niet doorgekomen.
1: Nee, nou ja, dan moet je...
0: En de week daarop ben ik in Nijmegen.
1: Kijk, dus wij moeten jou even missen, Harry.
0: Ja, klopt. He?
1: Maar laat ik jou vanuit hier en het hele team heel veel sterkte wensen.
0: Ja, dat zal wel lukken.
1: En we gaan aan je denken en pak je tas goed in. He? Neem alles mee, maar dat is wel aan jou toevertrouwd.
0: Ja.
1: Harry
0: ja.
1: Wees, bedankt voor de tips van vandaag. En,
0: graag gedaan.
1: Heel veel sterkte met alle wandelingen. En tot heel snel weer, hoop ik. En luisteraars, dit was Eemland 1 actueel voor vandaag. We zijn er weer doorheen. Bedankt voor het luisteren. En hou de socials in de gaten en onze website www.eemland1.nl. Want daar vindt u alles weer terug. We zijn er morgen weer met nieuwe nieuwtjes en achtergronden uit de regio. Ik wens u al een hele fijne dag toe. Dag allemaal.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele BikeTotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1, I'm the invisible man.

Ja, welkom hier op Emeland 1 en met muziek uit 1989. Queen and the Invisible Man is de kop er weer vanaf. De kop van wat? Nou, de kop van Music Memories. Een uurtje lang terug in de tijd. We gaan weer de ene gouden ouwe naar de andere gaan we voor je draaien. Lekkere platen. Uit vervlogen tijden noemen we dat altijd maar. En van 1989, waar die plaat van Queen vandaan kwam, gaan we naar 1979. Dat doen we met Genghis Khan en Moskou.

Genghis Khan en Moskou. We gaan eventjes wat draaien van een man die best wel een aardige muziekcarrière achter de rug heeft. Hij heeft alleen maar één singeltje gehad. En dat is deze, Just Another Day. En ik heb het over John Secada. Wat heeft hij dan nog meer gedaan? Hij was onder andere schrijver en achtergrondzanger van Gloria Estefan. Maar dit was wel een hele mooie, hoor.

je bent Giuseppe. Moeten luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. Uno, due, tre, si, quattro, werkte lang geleden in die pizza restaurante. Ik kijk eens op in de dagen. Ja, in die ochtendkranten, er was een talentenjacht. Ja, in de grote stad, hè, dat leek die Giuseppe wel wat, hè. En toen op die dagen, ja, dat is toen ik al lang klaar. En die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè, om die artiesten te zijn.

en het houden de kop. En dan nu die solo op die accordeone. Ah, quella brava donna, va bene, no? Sì, molto bene. Maar komt een dag en dan ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv-show, maar die filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dansen.

Ja, er zijn heel veel van dat soort plaatjes, covers gemaakt op bekende liedjes. Een dingetje was daar natuurlijk een ster in, of is daar natuurlijk een ster in. Hou toch die koppen, oftewel Shut Up and Your Face. Maar ik heb er nog eentje voor je. Deze werd in 1982 uitgebracht. Ik wil hem je even laten horen, luister.

Ja, zit die in je hoofd, 1982. Dik en Lollipop en ik heb mijn lolly op. Maar dat was natuurlijk een origineel. En dat kwam uit 1964 en dat is deze. My Boy Lollipop.

Ja, lekker hoor. De Tramps en Shout hier op Emeland 1. En van de Tramps gaan we naar... Nee, niet de Walk on the Wild Side. Ja, je zou het wel denken als je dit zo hoort. Maar dit is gewoon een sampletje wat gebruikt is. In 1991 dacht de Tribe Called Quest, laten we dat eens gebruiken. En ze maakten er deze hit van. Can I Kick It?

De Black Eyed Peas hier op Eemland 1. En Don't Punk With My Heart. Ja, we gaan echt van de ene kant naar de andere hoor, met de plaatjes die we draaien. Ik had het al over covers en originele daar straks. Je kent vast het nummer wel, Kom uit de bedsteen, mijn liefde van Egbert Douwe. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat dat het origineel is, maar dat is dus niet waar. Je had in 1964 een bandje dat heette The Brothers Four en die brachten deze uit. Come to my bedside, my darling.

Ze komen uit Amerika. Het zijn geen broers, ze noemen zich wel de Brothers Four, maar dat waren het zeker niet. Ze hebben heel veel plaatjes gemaakt, scoorden een paar hitjes in Amerika en wij hadden er eigenlijk nooit van gehoord. Wij kennen eigenlijk alleen de Nederlandse versie, Kom uit de bedsteen, mijn liefste. Ja, en nou we het toch over Nederlandstalig hebben, gaan we deze eens even draaien.

Wilson Phillips op de antenne. Nou ja, goed. Dat is wel een beetje ouderwets, hè? Maar goed. Wilson Phillips. En Impulsive. Tegenwoordig is het niet meer de antenne. Tegenwoordig zitten we gewoon op de kabel. Dat is het makkelijkste. Digitaal, DAB, ah, noem maar op. Je kan het allemaal, ik wou zou bijna zeggen, zelfs in de keuken vinden. En dat brengt me op de volgende plaat. Jonah Louie. You will always find him in the kitchen at parties. Okay.

Joan Louis. Ja, degene die het meest hoort is Stop the Cavalry. Met deze is toch ook wel leuk om weer een keer te draaien, hoor. We gaan afscheid van je nemen. Het is weer afgelopen. Zo'n uurtje, dat vliegt voor mij. Music Memories, volgende week zijn we er weer. En ik laat je alleen met een lekkere swingende plaat. Maar niemand minder dan de Gibson Brothers. Hier is de Non-Stop Dance.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Een heel goedemorgen en welkom bij 1&1 Actueel. Het is vandaag dinsdag 7 juli. En zoals u van mij gewend bent, krijgt u altijd het weetje van de dag. En vandaag is het de 7e van de 7e. En dat staat voor de dag van het sprookje. In 2007 in het leven geroepen door de Efteling, themapark en sprookjesbos in Kaatsheuvel. En opgericht in 1952, onder andere door Anton Pieck. En het is geen toeval dat deze dag het dag van het sprookje is. Want de 7e van de 7e, ja, daar komt het getal 7 natuurlijk in voor. En dat staat voor magie. Er komt vaak in sprookjes, fabels en verhalen komt het cijfer 7 voor. Denk aan de wolf en de 7 geitjes of klein duimpje en de 7 mijlslaarzen. En vergeet vooral Sneeuwwitje niet met haar 7 dwergen. Dus even dat kleine weetje van vandaag. Ik zou bijna beginnen met er was eens. Goed, we gaan verder met de actuele nieuwtjes van vandaag. De luisterlijn, die hebben wij op bezoek vandaag. En 7 dagen in de week, 24 uur per dag, zijn ze bereikbaar voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Onze wandelrubriek met Harry Wees, het weer met Klaas Bijker en nieuws uit de regio. Ik zou zeggen, blijf gezellig bij ons. Dit is 1&1 Actueel van dinsdag 7 juli.
1: Dit is het programma 1&1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: James Brown begonnen we mee deze ochtend bij Eemland 1 Actueel met zijn Sex Machine. Zomer betekent voor veel mensen vakantie, lekker erop uitgaan met je gezin, een terrasje pakken met vrienden of barbecuen met je familie. Kortom, het staat voor gezelligheid. Maar dat is niet voor iedereen zo. En juist in deze periode van het jaar is er ook wel veel eenzaamheid onder mensen. Mensen die zich extra eenzaam voelen en ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. En voor deze mensen is er de mogelijkheid om te bellen met de Luisterlijn. Luisterlijn is een landelijke organisatie die werkt met goed opgeleide vrijwilligers en professionals die dag en nacht, 7 dagen in de week, bereikbaar zijn om naar u te luisteren. Mijn gast vandaag is Lijsbeth Uiterwijk en zij is werkzaam bij de Luisterlijn. Lijsbeth, fijn dat je er bent. De Luisterlijn, een landelijke organisatie waar mensen naartoe kunnen bellen als ze behoefte hebben aan een luisterend oor. Nou schetste ik net de zomerperiode, hè, dat mensen vaak eenzaam zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, het is misschien een open deur, hè, omdat mensen erop uitgaan en niet iedereen daaraan deel kan nemen. Maar is dat de enige reden?
1: Nou, het is de zomerperiode. Nou, goedemorgen trouwens, Peul. Dank je wel dat ik hier mag zijn. Het is altijd weer leuk. Het is geloof ik al de derde keer of zo. Dus superleuk. De zomerperiode is echt voor veel mensen een tijd van eenzaamheid.
0: Ja.
1: Omdat de kinderen gaan op vakantie. De buren zijn weg. Noem allemaal maar op. Hè. Dus heel veel sociale activiteiten liggen stil. Dus mensen zijn in die periode toch vaker alleen. En voelen zich dan ook vaker eenzaam. Dat is natuurlijk ook, dat kan een reden zijn om te zeggen van goh, ik heb eigenlijk wel eens behoefte aan even een gesprek en even iemand te horen. En dan kun je bij ons terecht bij de Luisterlijn.
0: Ja. Ja. Zijn vooral in, laten we even bij de zomerperiode blijven. Zijn de telefoontjes die binnenkomen ook echt gerelateerd daaraan? Of komen er ook andere emoties naar boven in de zomer?
1: Nou, ik zeg eigenlijk altijd dat de Luisterlijn, mensen die met de Luisterlijn bellen, daar zit natuurlijk altijd een stukje eenzaamheid onder. Hè? Want je hebt mensen hebben op dat moment niet iemand waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen. En dat kan zelfs zijn als je misschien wel in huis leeft met je partner. Het zou ook kunnen, hè?
0: Dat kan
1: maar
0: ook.
1: Dat je met je partner het er gewoon niet over kunt hebben. En dat het dan fijn is dat er iemand is die even op dat moment naar je luistert.
0: Kun je mij even meenemen in een paar van die gesprekken die er dan plaatsvinden? Hè? Waar hebben mensen het over? Waar bellen ze mee?
1: Ja, echt van alles. Relatieproblemen, gedoe op het werk. Zich niet gehoord voelen door de gezondheidszorg. Die horen we heel vaak. Eigenlijk alles. De hond is overleden. Ik zoek nieuw werk en ik weet niet waar ik het moet zoeken. Bij wijze van spreken, ik weet dat iemand wel eens gebeld heeft. Die zei, ik moet een ei koken. Ik weet niet hoe het moet. Kunt u me een beetje helpen?
0: Ja, dus ja. Het kan echt van alles zijn.
1: Alles.
0: Maar dat heeft niet specifiek met de zomer te maken.
1: Nee.
0: Dat is iets wat je het hele jaar door misschien wel tegenkomt.
1: Ja, en in de zomer denk ik wel extra. Omdat partijen waarbij je dan misschien je hulp kunt vragen, die zijn misschien op vakantie, die zijn er niet.
0: Ja.
1: En dan kun je ook ons bellen.
0: Voelen mensen zich dat een gemis? Dat ze daar niet aan deel kunnen nemen aan die zomeractiviteiten? Valt dat dan extra voor ze op?
1: Ja.
0: En hoe merk je dat dan?
1: Nou, door de verhalen die mensen vertellen, merk je gewoon dat er veel mensen zijn die niet op vakantie kunnen, bijvoorbeeld. En ook niet weten wat ze eventueel in hun omgeving kunnen doen om er wel op uit te gaan.
0: In welke vorm kunnen jullie dan, als mensen die de Luisterlijn bemannen, hoe kunnen jullie dan helpen? Want wat verwacht men van jullie?
1: Ja, nou ja. Helpen is een mooi woord, hè? Want gaan we mensen helpen door een oplossing te bieden? Of helpen we mensen om gewoon er even te zijn? En het is vooral die tweede.
0: Ja.
1: En soms ook, hè, dan bellen mensen wel van, ja, maar wat moet ik dan doen en waar kan ik dan heen?
0: Ja.
1: Want soms weten bellers gewoon niet waar ze heen kunnen. Bijvoorbeeld een wijkteam of een buurtteam of dingen die er te doen zijn. Mensen weten het vaak niet.
0: Terwijl er heel veel over gepubliceerd wordt.
1: Zeker.
0: In de krant, op de radio. Ga langs de bibliotheek. Dus je zou zeggen, Het is overduidelijk, maar toch niet.
1: Nee. En eigenlijk wat jij nu zegt, hè, van goh, ga eens langs bij de bibliotheek. Neem eens contact op met een buurteam. Nou, dat zijn ook wel dingen die we soms ook wel adviseren. Van goh, ben je daar bekend mee? Dus we niet zozeer dat we daarmee een oplossing bieden, maar dat we mensen meer alert maken van, weet je dat er mogelijkheden zijn?
0: Ja.
1: En daar zou je eens naar kunnen kijken.
0: Juist, en nou noem jij het woord oplossingen. En dat doen jullie dus niet.
1: Nee.
0: Jullie bieden geen oplossingen. Tenminste niet in de zin van dat je hulp inschakelt.
1: Nee. Nee, wij schakelen geen hulp in en we kunnen ook geen oplossing bieden. Hè. Ik bedoel, we hebben een half uurtje gesprek met iemand. En daarin, ja, we zeggen wel eens van iemand die misschien al 40 jaar met hetzelfde probleem zit. Daar gaan wij niet van bedenken dat wij in een half uurtje probleem oplossen. Dat hoeft ook niet. Hè. En vaak is de hulp het allerbelangrijkste alleen al om het feit dat iemand daar even voor jou is, naast jou staat en gewoon naar jouw verhaal luistert.
0: Jij noemt een half uurtje. Is dat, is dat de tijd die je uittrekt voor een gesprek?
1: Dat is wel ongeveer.
0: En waar ligt dat dan? Is het dan, ben je dan uitgepraat? Of zeg je van, je moet een kop en een staart hebben in een gesprek?
1: Precies, precies. En meestal is in een half uurtje, soms 10 minuten, hè? Kan ook. Maar het is niet de bedoeling dat mensen bij ons gewoon urenlang in gesprek zijn. Want dan merk je ook vaak dat je wat meer in herhaling valt. En vaak is alles met een half uurtje, 40 minuutjes wel gezegd.
0: Ja.
1: En dan is het een mooi moment van aanwezig zijn bij die ander. En dan ook weer verder te kunnen naar iemand, een volgend iemand die behoefte heeft aan een gesprek.
0: Ja. Hoeveel gesprekken komen er zo binnen per jaar?
1: Ja, nou ja, per jaar zitten we op.
0: Of toetsen jullie dat op een andere manier?
1: Nee. Wij voeren zo'n 900 tot 1000 gesprekken per dag.
0: Per dag?
1: Per dag.
0: 24 en uur heb je het al.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. Ja, ja.
0: En ligt de piek dan in de nacht? Of in?
1: Nee, ja, de piek ligt vooral in de avond. Zo na een uur of 8. Tot een uur of 1. Daar ligt vooral de piek. Maar ook mensen die 's nachts bellen en echt even behoefte hebben aan een luisterend oor. Omdat ze niet kunnen slapen. Omdat ze bang zijn. Zich alleen voelen. En 's nachts is het natuurlijk donker. En is het al stil. En heb je inderdaad vaak niemand die je even kunt bellen.
0: Nee.
1: En dan komen
0: is het nou
1: mensen
0: ook een verschil tussen man, vrouw, jong, oud?
1: Ja, volgens mij ligt een beetje het gemiddelde van de bellers in de leeftijd zo tussen 50 en 60. Maar we hebben ook jonge mensen die ons bellen. Steeds meer jongere mensen, dus jongvolwassenen. Zo vanaf zo'n jaar of 16, 17, 18 tot een jaar of 28. Dat toch steeds meer mensen die ons weten te vinden.
0: Ja, en zijn het meer mannen, vrouwen?
1: Maar meer vrouwen, denk ik.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, volgens mij is meer vrouwen dan mannen die bellen. Ja.
0: Ja. We praten zo verder, Lijsbeth. Ja. We gaan even tussenuit voor muziek en dan komen we terug. En dan wil ik graag weten van jou, hoe zit dat met de moeilijkere gesprekken? Hè? En wat kunnen jullie wel aanbieden en wat kunnen jullie niet aanbieden?
1: Helemaal goed.
0: Blijf luisteren, we zijn zo terug.

0: Nana Mouskouri met Only Love en welkom terug. U luistert naar Eemland 1 Actueel. En vandaag ben ik in gesprek met Lijsbeth Uiterwijk en zij is werkzaam voor de Luisterlijn. Lijsbeth, voor de muziek hadden we het over de zomerperiode, mensen die zich extra eenzaam voelen. En over wat voor telefoontjes jullie zoal krijgen. Nou is het een feit dat de samenleving die verhardt, de gezondheidszorg en met name de geestelijke gezondheidszorg, die zit ook in een soort klem. Want ze zijn ook overbelast.
1: Ja.
0: En het is goed dat jullie er zijn als luisterlijn. Hè? Dan kunnen mensen in ieder geval wel bellen.
1: Ja.
0: Maar we hadden het er even over van maar ook in diezelfde gezondheidszorg. Daar loopt het ook niet zo lekker qua hulpverlening. En mensen zijn vaak radeloos. Hoe zit dat? Waar komen ze mee?
1: Nou, er zijn best wel veel mensen die ons bellen. Die of wachten op GGZ-hulp. Die of al in de GGZ-hulp zitten, zeg maar. Maar de psychiater en de psycholoog zijn niet 24/7 bereikbaar. En soms voelen mensen zich eventjes op dat moment vervelend. En willen ze toch even contact. Of mensen die zeggen, ik ben eigenlijk uitbehandeld en niemand kan mij helpen.
0: Dat is eigenlijk heel triest, want uitbehandeld, dat is zoiets van zoek het lekker uit.
1: Ja. En eigenlijk al deze groepen nemen, dat is toch best wel een grote groep die ook contact met ons opneemt. En dat is dat ik vind dat zelf ook goed, want ik ben blij dat wij als Luisterlijn een onderdeel kunnen zijn van die zorg en hulp aan mensen die het nodig hebben en die op dat moment even niks anders kunnen vinden. Dus we zijn met z'n allen, ik vind zelf dat we eigenlijk als heel Nederland zijn we verantwoordelijk voor het helpen van mensen die kwetsbaar zijn en die gewoon een luisterend oor nodig hebben. Nou, en wij als Luisterlijn hebben daar gewoon een belangrijke rol in. Dus veel mensen die ons bellen, die zit op een of andere manier verbonden met de geestelijke gezondheidszorg.
0: Ja.
1: En dat is goed.
0: Ja, dat is ook goed. Los van het feit dat jullie niet echt hulp kunnen inschakelen.
1: Nee.
0: Want je noemde het net iemand die belt van hoe moet ik in hemelsnaam een ei koken?
1: Ja.
0: Nou kan dat ook een teken zijn dat je geestelijk een beetje vastgelopen bent. Hè? Dat je gewoon echt niet meer weet hoe je de meest simpele dingen moet aanpakken. Maar er komen best ook wel ernstige vragen binnen. Of mensen die het niet meer zien zitten. Of mensen die echt geen uitweg meer zien.
1: Ja.
0: Wat kun je dan als luisterlijn betekenen voor
1: luisteren.
0: Deze?
1: Ja, ik een heel mooi voorbeeld is, er is ooit een meneer geweest. En die heeft toen ook best wel voor de luisterlijn ook op de televisie daar dingen over verteld. Die had 3 jaar lang een zware depressie. Hij ging 2 keer in de week naar de psycholoog of de psychiater. Ik weet niet meer precies wat. Maar in ieder geval had hij 2 keer in de week hulp. Maar 's nachts zat hij alleen thuis. En dan belde hij ons. En hij zei, na 3 jaar heeft hij contact gezocht. En zei hij ook echt, ik heb er zoveel aan gehad dat ik op dat soort moeilijke momenten met jullie kon bellen. Want daar was gewoon even iemand die naar me luisterde. En dat zorgde er bij mij voor dat ik weer of gewoon kon gaan slapen. De volgende dag weer gewoon kon opstaan. En dat heeft me eigenlijk door die lastige jaren heen geholpen. Nou, dit soort verhalen horen we ook echt wel vaak. Dat mensen echt zeggen, het is zo fijn dat ik jullie dan even kan bellen. En ik hoef geen oplossing, want dat moet ik zelf gaan uitzoeken. Maar ik ben zo blij dat er dan even iemand voor mij is. En dat is eigenlijk de hulp die wij bieden.
0: Jullie nemen eigenlijk de druk van de ketel.
1: Gevallen nemen we denk ik wel de druk van de ketel. Ja,
0: ja.
1: Want als iemand niemand kan bellen. En als er niemand is, wat gebeurt er dan midden in de nacht? En je bent helemaal bang of overspannen of wat
0: gebeurt
1: er dan ook
0: het wel eens dat die druk van die ketel afhalen niet voldoende is? En wat doen jullie dan?
1: Dan helpen we mensen wel om te kijken van, weet je, als iemand echt hulp nodig heeft, dan is het aan ons om te zeggen, jij hebt echt hulp nodig.
0: Maar schakel je politie in? Schakel je GGZ in?
1: Nee. We, als iemand ons kan bellen, dan kan hij ook politie bellen of GGZ bellen of dat soort dingen bellen. Dus we laten wel de verantwoordelijkheid bij de beller zelf. En in veel gevallen werkt dat ook goed. Dat mensen dan ook echt zeggen, ik geloof dat ik nu toch maar moet gaan bellen. En dat ook gaat doen.
0: Dus je laat de persoon los moment.
1: Ja.
0: Is dat lastig als vrijwilliger om dat te doen?
1: Er zijn soms wel situaties dat vrijwilligers aangeven. Ik vond het heel moeilijk om op te hangen. Omdat ik dan ook niet meer weet wat er verder gebeurt.
0: Ja. En zijn die telefoontjes anoniem?
1: Ja.
0: En jullie zijn ook anoniem?
1: Ja. Ja.
0: Het is wel belangrijk om te weten, hè?
1: Ja. Ja, mensen hoeven hun naam niet te zeggen, hoeven niet te zeggen waar ze wonen of wat dan ook. Alles en wat er wel gedeeld wordt, daar doen we niks mee. Dus het is echt anoniem.
0: Het is echt anoniem, ja. En ze weten ook niet waar jullie zitten.
1: Nee. En we zitten natuurlijk door het hele land. En het nummer wat je belt, ja, het kan zijn dat iemand in Groningen uiteindelijk iemand in Limburg aan de telefoon krijgt van de luisterlijn. Ja, dat kan.
0: Dat kan. Ja. Dus er is geen protocol voor een bepaald telefoontje. Laten we zeggen iemand die die wil uit het leven stappen. Dan laten jullie toch de persoon los op een gegeven moment.
1: Nou ja, je gaat natuurlijk wel luisteren. Wat speelt er echt? Hè? En zoals 113 ook zegt, stel de vraag, wil je dood of wil je dit leven niet meer? En als je echt merkt dat iemand zo vast zit, dan is het doorverwijzen naar 113 een hele belangrijke. En dat moeten we ook doen.
0: Ja.
1: Of als kinderen ons bellen, dan verwijzen wij door naar de kindertelefoon. Want de kindertelefoon en 113 helpen mensen ook echt. En dat is niet onze rol.
0: Nee, jullie zijn echt om te luisteren. Ja. Hè, en eventueel, stel dat het echt in de nood aan de man is, dat om dat dus dat nummer 113 te geven.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja. En dat... Het is voor mensen, dat wij een luisterend oor zijn, dat is al zo belangrijk. Dus de meeste telefoontjes gaan gewoon ook over het luisteren naar het verhaal.
0: Ja.
1: En als we merken als vrijwilligers, volgens mij heeft deze persoon echt wat meer nodig, dan geven we dat wel aan.
0: Ja.
1: En dan is het aan die ander wat hij ermee doet.
0: Dus de verantwoording blijft altijd bij de beller. Laten we het even over die vrijwilligers hebben. Want ja, iedere vrijwilligersorganisatie zoekt mensen, heeft mensen altijd nodig. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, wij hebben ook altijd mensen nodig. En
0: waar moet je aan voldoen als vrijwilliger? Stel, mensen luisteren op dit moment en zeggen van, ik vind dat heel interessant en dat lijkt me wel wat. Maar waar moet je aan? Wat voor kwaliteiten moet je hebben?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je graag je wilt inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn. Voor mensen die dat luisterend oor nodig hebben. En dat betekent dat je ook in staat moet zijn om goed te kunnen luisteren. Niet te snel oplossingen aandragen. Niet te snel zeggen van, als je nou maar dat doet, dan komt het allemaal goed.
0: Worden ze daarin getraind?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel belangrijk om van tevoren al bij jezelf na te denken, hoe doe ik dat eigenlijk in het dagelijks leven? En zou ik dat als ik... Ben ik wel leerbaar, zeg maar.
0: Ja.
1: He, dus het is een belangrijk onderdeel in het werk, is dat je naar je eigen acties kunt kijken. Dat je bereid bent om te leren en ontwikkelen. En dat je bereid bent ook om naar je eigen handelen te kijken. En ook dat je snapt wat er bij jou gebeurt als dingen lastig worden.
0: He, dus dat is... Leer je dat ook? Want je krijgt een training bij jullie. En leer je ook om te kunnen loslaten, niet mee naar huis te nemen?
1: Ja.
0: Kun je dat leren?
1: Het bijzondere is dat veel vrijwilligers zeggen, als een gesprek is afgelopen, dan ben ik het vaak wel kwijt. Tenzij het een heel intens gesprek is geweest. Maar eigenlijk is dat hetgene waar mensen in het begin denken van, kan ik dat wel loslaten? En uiteindelijk als ze de praktijk ingaan, dan ze zeggen, dat is eigenlijk zo gek. Ik ben het daarna ook gewoon weer kwijt.
0: Ja. En als jullie vrijwilligers zoeken, mannen, vrouwen, moeten ze van een bepaalde leeftijd zijn? Moet je een bepaalde achtergrond hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. We hebben nu de jongste vrijwilliger bij ons is 19. Die studeert psychologie. En de oudste vrijwilliger is met pensioen. En heeft in een laboratorium gewerkt. Ik noem maar wat. We hebben ook mensen die werken. We hebben mensen die studeren. We hebben mensen die met pensioen zijn. Mensen die misschien wel in Spanje wonen. Zeg ik, doe vandaar mijn werk. Veel kan ook online. Ik noem maar wat. Het gaat er meer om. Niet wat je bent, maar wie je bent. En dat je bereid bent om te leren en ontwikkelen. En dat je denkt, dat lijkt me wel heel bijzonder en leuk om te doen. Je moet het ook leuk vinden.
0: Je moet het leuk vinden.
1: Je moet het leuk vinden. Ja, fijn
0: dat is
1: vinden.
0: Dat is met alles, hè?
1: Ja.
0: Lijsbeth, we zijn aan het eind van het gesprek, hè? Het gaat heel snel.
1: Zo voorbij, hè?
0: Ik noem wel even het telefoonnummer. Ja. Dat mensen, als ze geïnteresseerd zijn, het nummer. Maar ook voor degene die hulp zoeken.
1: Ja.
0: Ja, dat is 088-0767-000. Ik herhaal het nog even. 088-0767-000. Maar je kan ook chatten met jullie en je kan mailen.
1: Ja,
0: Voor dat mensen die niet willen, dat gaat via de website www.deluisterlijn.nl.
1: Ja, en voor mensen die vrijwilliger willen worden, dat gaat allemaal via de website. Dus niet via het telefoonnummer, dat is nog wel even handig.
0: Dat is handig om te zeggen, dus ja. Die moet even gewoon naar...
1: Even mailen, naar de website.
0: Even naar de website, daar is alles op te vinden.
1: Ja.
0: Lijsbeth Uiterwaal, ik dank je voor het gesprek.
1: Dank je wel.
0: En
1: ga door. Fijn dat ik er weer mocht zijn.
0: Tuurlijk, en ga er vooral door met dit goede werk, want jullie zijn hard nodig.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Wij gaan naar de muziek. En daarna ben ik bij u terug met het weer van vandaag. Want onze Klaas Bijker, die is helaas verhinderd. Maar ik ga u straks vertellen wat een prachtig weer het gaat worden deze week.

0: Kent u hem nog? Yves Blokker met Ik ben een fietsfanaat. Nou, ik heb het hoesje hier van het singeltje voor me liggen. Zo ontzettend leuk. Leuke hit en leuke muziek hier bij 1&1 Actueel. Ja, en de Tour de France is natuurlijk al bezig. En ja, die mannen fietsen zich helemaal uit de naad. Net als Yves Blokker. Normaal gesproken krijgen we nu het weerbericht van Klaas Bijker. Maar vandaag krijgt u het van mij.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving.
0: Klaas Bijker die had een stroomstoring en ja, die kon het weer niet voorbereiden. Dus u krijgt het weerbericht van mij en we starten de dag met behoorlijk wat bewolking. Maar die maakt in de loop van de ochtend steeds meer plaats voor de zon. En hier in Baren begint hij inderdaad al door te breken en de lucht wordt al wat meer blauw. Het blijft op de meeste plekken droog en er staat een matige zuidwestenwind. Langs de noordkust en op het IJsselmeer waait het wat steviger met windkracht 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is de bewolking wat hardnekkiger en daar kan plaatselijk een spatje lichte regen vallen. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het noordwesten en blijft matig. Aan de noordkust is die opnieuw vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het noorden vrij bewolkt. In de rest van het land laat de zon zich nog geregeld zien. En het blijft overal droog en de noordwestenwind neemt langzaam af. Ook vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt dan tot 15 graden. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Dan kijken we even naar morgen. Dan beginnen we met vrij veel bewolking. Al breekt vooral in het zuiden af en toe de zon door. Het blijft droog. In de middag krijgen we een mooie mix van zon en wolken. En blijft het ja, eigenlijk overal droog. Dus dat wordt ook weer een mooie dag. Het wordt opnieuw aangenaam warm met zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 graden in het zuidwesten. Morgenavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. En dit was weerbericht voor vandaag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Door groot onderhoud uitgevoerd door Rijkswaterstaat wordt het verkeer op de A1 zwaar getroffen door een langdurige afsluiting in de richting Amsterdam. Dit groot onderhoud is tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Daardoor is de rijrichting naar Amsterdam volledig afgesloten tot maandagochtend 17 augustus 5 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 richting Almere en de A6 richting Amsterdam. Voor bestemmingen naar de Bussum blijft de regio bereikbaar. De brandweer werd, zo lezen we in de Bunschoter, afgesloten zaterdagmiddag rond 17:15 opgeroepen voor een incident aan het Jan Schoutenplantsoen in Bunschoten. Er was namelijk kortsluiting ontstaan in de meterkast. De bewoner wist gelukkig zelf de brand te blussen en bij aankomst van de brandweer was de politie ook al ter plaatse. Er hoefden gelukkig geen brandslangen uitgerold te worden, wel is er onderzoek gedaan in de woning. Vanaf aanstaande zaterdag gaan 8 Nederlanders een poging wagen het hoofdtoernooi van de Dutch Open Tournament te bereiken. Voor het tweede achtereenvolgende jaar gehouden bij tennisvereniging Eemslag in Bunschoten. Onder andere Alec Dickers, zoon van Richard Krajicek, doet mee aan de kwalificaties. Andere Nederlandse spelers in de kwalificaties zijn Niels Visker, neem me niet kwalijk, Jelle Sels, Ryan Nijboer, Max Houkes, Guy van den Oude en Sander Jong. Het Nederlands toptalent Thijs Bogaert doet ook mee aan de Dutch Open in Bunschoten. De 17-jarige Bogaert heeft voor het eerst een wildcard ontvangen voor het hoofdtoernooi.

Ja, dan krijgt u nog één nieuwsbericht van ons hier bij Eemland 1 Actueel. In de Bunschoter lezen we ook over de Fotokring Eemland, want die bestaat 90 jaar dit jaar. En dit jubileum wordt gevierd met exposities, foto's, workshops en lezingen. En een van de hoogtepunten is de fotowedstrijd met als thema Eemland leeft. Iedereen kan hieraan meedoen, van enthousiaste smartphone-fotografen tot ervaren amateurfotografen. Denk aan portretten, straatfotografie of sportevenementen, maar ook dieren of abstracte invullingen zijn van harte welkom. De winnaars en de beste inzendingen die zijn dit najaar te zien tijdens de jubileum tentoonstelling. Dus ik zou zeggen, doe gezellig allemaal mee. Tot zover het nieuws uit de regio van dinsdag 7 juli.

0: tussen gaf wie er nou binnenkomt via uw radio. Nou, dat was de Salator. En daarvoor luister u naar de Nederlandse band Exception met Air. En dat was alweer uit 1974. En dan is het de hoogste tijd voor onze wandelrubriek met Harry Wees. En deze week ga ik Harry vragen, ja, wat neemt hij nou zo al mee in zijn wandelrugzak? Goedemorgen, Harry.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, wat neem jij eigenlijk mee in jouw wandelrugzak?
1: Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat wat ik meeneem niet representatief is voor alle wandelaars.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik neem veel meer mee dan... Er zijn mensen die eigenlijk niks meenemen behalve een telefoon en een portemonnee.
0: Nou ja, dat is ook wel weinig natuurlijk, hè?
1: Dat is wel weinig, want je weet nooit onderweg wat je tegenkomt. Dus vind ik dat je meer mee moet nemen.
0: En wat neem jij mee?
1: Ik neem mee een telefoon, mijn portemonnee uiteraard. Dan neem ik brood mee. Voldoende water om te drinken. Een hoofddeksel. Regenkleding of paraplu. En een paraplu kan ook handig zijn als het heel heet is. Want die kun je als een soort zonnescherm gebruiken.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dat is heel handig.
1: Dus vandaar de paraplu. Leukoplast voor als je blaren loopt. Pleisters. Als je een georganiseerde tocht loopt, neem ik een hoesje voor de route mee. Plus mijn wandelboekje, om die na afloop te laten stempelen. En uiteraard neem ik mee zonnebrandcrème en een handgel. Want ja, als je onderweg nodig moet en

0: heb jij een flinke tas vol.
1: Dat klopt, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Daarom begon ik met te zeggen dat dit niet representatief is voor alle wandelaars.
0: Nee, maar maak jij nou ook verschil tussen een lange wandeling en een korte wandeling? Dat je zegt
1: ja,
0: van...
1: ja, want bij een korte wandeling neem ik... Kijk, als het geen georganiseerde tocht is, neem ik geen hoesje mee en geen wandelboekje mee.
0: Dat nee,
1: als...
0: maar de paraplu bijvoorbeeld, die zit er standaard in.
1: Ja, die gaat wel mee.
0: Ja.
1: En ook brood, alleen met de korte tocht is dat wat minder. En water gaat ook altijd mee.
0: Altijd makkelijk. En ja, zeker in de zomermaanden, hè?
1: Zeker in de zomermaanden. Ik maak wel een onderscheid tussen de temperatuur, hoeveel water ik meeneem.
0: Ja, want wat, hoeveel neem jij dan mee? Want ja, het is toch wel zwaar, hè, zo'n tas
1: klopt,
0: vol.
1: Klopt, klopt. Ik neem in de winterdagen een 0,5 liter water mee. In de zomerdagen 1 liter water mee. En als het extreem heet is, dan gaan er 3 flesjes van 0,5 liter mee.
0: Zo. Dus jij loopt flink te sjouwen, Harry.
1: Dat is een behoorlijke, ja.
0: Klopt. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Wat zijn nou bijvoorbeeld dingen waar mensen niet zo snel bij stilstaan om mee te nemen, wat toch wel heel belangrijk is?
1: Bijvoorbeeld leukoplast en pleisters. Want ja, je weet nooit onderweg, als je valt en je haalt wat open, dan is het toch fijn als je je kunt verbinden.
0: Ja.
1: En handgel ook, dat is ook erg handig. Daar zal ook niet iedereen aan denken.
0: Dat klopt, dat klopt. Dat zijn hele goede tips. Nou had ik begrepen dat jij nog ook een hele leuke anekdote hebt voor ons.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Dat is al jaren oud. Een 20-tal jaren geleden zeker. Toen hielp ik mee met pijlen afhalen van een georganiseerde Pinkster Driedaagse. En de zondag liep ik met mijn wandelmaatje. En toen was er nog een verlaten wandelaar op het parcours. En zij had geen brood meegenomen. Nou heb ik gelukkig altijd genoeg bij me. Dus ik heb haar van wat brood en koekjes voorzien. Zodat ze toch wat, dat ze weer verder kon.
0: Ja,
1: maar ja.
0: Ja,
1: als je de pijl afhaalt, dan moet je er wel achter blijven. Hè? Dus ons tempo als pijlophalers is zo snel als de zwakste schakel. Hoe lullig dat ook klinkt. Dus op een gegeven moment waren we het bos uit. En toen hadden we kalkpijlen. Dus toen zijn we haar voorbij gelopen. En toen kwamen we op de eindpunten aan. En ik stond als eerste om me af te melden. En die... degene waarbij we ons moesten afmelden, dat was een oud militair. Die kijkt op zijn klok en die zegt heel bars: Harry, je bent gedisqualificeerd. Je bent een kwartier te laat.
0: Oh.
1: Het was 7:15 en je mocht tot 6:30 binnenkomen. Ja, ik voelde me niet geroepen om mij te gaan verexcuseren. Ik zeg, leuk geprobeerd. Maar mijn wandelmaatje achter mij, die was veel assertiever, die zei, Joop, wil je nou zeggen dat we morgen geen pijlen meer hoeven af te halen? Nou, je had dat gezicht moeten zien.
0: Ja, dat
1: alle
0: kan...
1: kleuren van de regenboog.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hij
0: ja.
1: had 10 keer zijn excuses aangeboden. Want hij was doodsbenauwd dat wij ermee zouden stoppen.
0: Ja, kijk, kijk. Ja, nou, dat was wel boontje om zijn loontje geweest,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Goed,
1: en dat
0: hoor.
1: Vond ik wel een leuke anekdote om te vertellen.
0: Nou, ik hoop dat je er volgende week weer een hebt, want ik vind ze ook...
1: Nee.
0: Nee?
1: Oh, nee. Want volgende week loop ik de Apeldoornse Vierdaagse.
0: Ach,
1: ja,
0: kijk.
1: Dat had ik wel al vermeld, maar goed, dat is niet doorgekomen.
0: Nee, nou ja, dan moet je...
1: En de week daarop ben ik in Nijmegen.
0: Kijk, dus wij moeten jou even missen, Harry.
1: Ja, klopt. Hè?
0: Maar laat ik jou vanuit hier en het hele team heel veel sterkte wensen.
1: Ja, en, dat zal wel lukken.
0: En we gaan aan je denken en pak je tas goed in. Hè? Neem alles mee, maar dat is wel aan jou toevertrouwd.
1: Ja.
0: Harry
1: ja.
0: Wees, bedankt voor de tips van vandaag. En, heel veel sterkte met alle wandelingen. En tot heel snel weer, hoop ik. En luisteraars, dit was 1land 1 actueel voor vandaag. We zijn er weer doorheen. Bedankt voor het luisteren. En hou de socials in de gaten en onze website www.eenland1.nl. Want daar vindt u alles weer terug. We zijn er morgen weer met nieuwe nieuwtjes en achtergronden uit de regio. Ik wens u al een hele fijne dag toe. Dag allemaal.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharaa. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

grappig nummer, hè? Van de Alan Price set. Dat is lang geleden, hoor. 1966 staat erbij. The House That Jack Built. Nou, dat was er één, hoor. En de volgende nog vele dit uur. Wat dacht je hier nou weer van? The Fine Young Cannibals. Die eten je rustig op. She drives me crazy. Hitjaar 1989. Dat is heel lang terug.

Maar onze zuiderburen, Iris Penning, Donkere Wolken. Prachtig, van het begin van dit jaar. Dekker Radio en The Beatles. Hoe vind je dat nou? Maxwell's Silver Hammer.

0: ABBA. Bijzondere groep toch ook, hè? SOS bij Dekker Radio.
1: Jawel.
0: Dus ga meteen door. Starten meteen door, wou ik zeggen. Met Nylon.

ik vind het leuke muziek hoor. Van Herman Brood samen met Henny Vrienden. Van mij hebben ze gewonnen hoor, als je wint. Dekker Radio met Years and Years vervolgen we onze weg. Desire. Nou, ik hou mijn mond dicht.

zie je het al. In de draaimolen. Years and Years. Desire. Nou, ik vind hem niet geweldig hoor, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dit is wel leuk. Abba, jawel. Vaker te horen in Dekker Radio. En ze hebben een droom. Luister maar, tot aan het half uur.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Hij was zelf al onderweg voor een ontmoeting met president Chara. Via een speciaal fonds, het Tulpfonds, komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Ze komen hier onderzoek doen omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Het weer, zonnige periode, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.

0: Romantics, yeah.
1: What I Like About You. Dekker Radio deel 2 is aangebroken. Dat is wel te merken, hè. En de dijk die gaat het licht weer uitdoen. Dat kunnen ze ook niet laten, zeg. En daarna Tom Graham met Higher.

knal, boom, uit. Ik denk dat het antwoord duidelijk is. Het licht mag wel uit, maar dan niet in de radiostudio graag.

denk je er nou van? De muziek anno nu, die ineens wordt afgebroken trouwens. Zo staat het erop. En dit soort herrie. Nee, ik hou er niet van. Nee. Laten we dan maar naar deze luisteren. Dat is een oude nummer van Bertolf. Another Day bij Dekker Radio.

Split Ends. Een oude groep hoor. Nou, 1983 stamt deze Message to My Girl. Romantiek bij Dekker Radio. Nou, daar hou ik wel van hoor. Zo heel. Eventjes een nummer van Boss Skeks. En JoJo.

De show van Bosses Keks. Dekker Radio met Bluff en Nielson. Wat een combinatie, hè? Het gaat over mannenharten. Nou, die hebben we ook, hoor.

0: zei ik al. Dekker Radio is bijna voorbij.
1: Dekker Radio.
0: Nou ja, nog eentje? Oké, omdat jullie het zijn. Jawel. Night to Remember. Slaat ook nergens op, want dit is overdag. Maar goed. De vinyl single. Jawel, ik draai hem origineel. Shalamar.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. En de verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rockin' Over the Years. Ja, we zitten alweer in begin juli. We gaan beginnen met Barbara Green. Ik heb geen idee wie deze dame is. Het nummer heet Long Tall Sally. Dus ik vermoed dat het komt uit eind jaar 50, begin jaar 60. En ja, ze zal waarschijnlijk ook een generatiegenoot zijn van Wanda Jackson en Brenda Lee. Maar dat weet ik niet zeker. Zoals ik zei, ik weet eigenlijk helemaal niets van deze dame. Maar het is een lekker nummer. Barbara Green, Long Tall Sally.

We gaan verder naar 1973. Paul McCartney en Wings. Ja, de band heeft bestaan van 1971 tot 1981. En dit nummer heet Hell on Wheels.

We gaan weer even terug in de tijd. Halverwege de jaren 50, Bill Haley. Ja, als de man had geleefd, was hij nu 101 geweest. Hij is in 1981 overleden. Bill Haley en de Comets. Hij is geboren in Harlingen, maar Harlingen in Texas. Maar goed, dat even terzijde. Het nummer heet Crazy Man Crazy.

We gaan naar een nieuwe album van Yes. Het album heette Aurora. Daarvan ga ik laten horen Turnaround Situation. Het album is dus nieuw uit 2026. En de vaste man vanaf 1970 in deze band, dat is Steve Howe.

Je hoorde jazz met de hele progressieve rock'n'roll. We gaan verder met de Taj Mahal. De beste man is ondertussen 84 jaar, maar er zit nog steeds geen sleet op. Hij heeft ook een nieuw album. En van het album ga ik laten horen Crazy About a Jukebox.

0: crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby, baby.
1: We gaan naar de Down Brothers uit Rotterdam. Die hebben ook dit jaar weer een nieuw album uitgebracht. Ik heb daar vorige keer ook al iets van gedraaid. Dit nummer is 7 Year Itch.

We moeten na deze hele zomerse dagen en de hele hete dagen ook toch iets zomers laten horen. Ja, en wie komt er dan beter voor een aanmerking als Joe Cocker met Summer in the City?

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Laten we hopen dat we nog vaak wat van deze man mogen horen, van deze Time Hall. Verder met Bill Haley. Ja, die had het straks ook eventjes. En ik heb hier een instrumentaal nummer van hem. Samen met Frank Beecher, de Blue Comet Blues.

En wat in deze zomerse aflevering natuurlijk ook niet mag ontbreken is natuurlijk Janis Joplin. Ja, ze is van de club van 27, op 27-jarige leeftijd overleden in 1970. Het laatste nummer wat ze uitbracht, dat heette Mercedes-Benz. En het was eigenlijk een verjaarswens voor John Lennon. Maar goed, we gaan het over de zomer hebben. Een live uitvoering haar, Summertime.

En wie natuurlijk al helemaal niet mag ontbreken in dit programma met van de zomer. Het is Bob Marley. Ja, de beste man kreeg een wondje aan zijn tenen. Hij dacht dat het dat kwam door het voetballen. Maar het bleek kanker te zijn. En vanwege zijn geloofsovertuiging wilde hij niet zijn teen laten amputeren. Ja, gevolgen weten. Hij is helaas overleden aan kanker. Maar goed, het is echt een lekker nummer voor deze tijd. Sun is Shining.

Wie in dit programma ook natuurlijk ook goed past in deze zomer is Don Henley, de zanger van The Eagles. Dit nummer is uit 1984 en heet The Boys of Summer.

Wat doe je in zo'n zomer als het warm is? Ja, dan ga je natuurlijk zwemmen of surfen. Ja, en wie deed dat natuurlijk beter als, of niet beter als, de Beach Boys? Ja, en de Beach Boys bestaan nog steeds officieel. En de man die nog steeds dat doet is Mark Love. Want de ruggengraat van de Beach Boys, dat waren de drie broers Wilson, Carl, Brian en Dennis. Maar die zijn alle drie helaas al overleden. Maar dit zijn natuurlijk wel lekkere nummers voor deze tijd van het jaar. The Beach Boys, Surfing and Surfing USA.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen. Een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

Ja, zeker, de muziek van Carlos Santana en zijn band Santana uit 1982. Hold on, de titel van de plaat, opener in het programma Bond voor vandaag. Ik zeg hartelijk welkom, ik ben Jan Berg en ga ze weer voor u draaien. Ook weer vandaag doen we dat een uur lang in het programma Bond. Ariana Grande voor u anno 2026. I hate that I made you love me.

0: Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. De muziek van 2026. Uiteraard ook hier in de bonte muziekverzameling. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Oude meuk!
0: 1963, het is Freddie and the Dreamers. I'm telling you

0: Oude meuk van Freddy and the Dreamers, terug naar 1963. I'm telling you now.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Jazeker, we gaan met Nederlandstalige muziek naar 2008. Jan Smit, dit is Als je lacht.

0: Ik zou bijna zeggen, muziek uit Volendam. Hè? Misschien is het ook wel zo natuurlijk. 2008, muziek van Jan Smit. Als je lacht, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Inderdaad, naar Nederlandstalig schakelen weer over naar het Engelse. Chris Kappa 2013. Liar, liar.

0: De muziek van Chris Kapp. 2013 kwam het uit. Liar, Liar, de titel van de plaat. We gaan eerst lekker wat nieuws draaien.
1: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Don Rix Hero. Dit is Addicted, hier in de Bonte Muziekverzameling.

0: Ja, zomaar de simpele dingetjes. Joe Cocker en zijn plaat uit het jaar 1994.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Deze uit 1976. Dit is de band Sundown en One Morning in May.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. De Franse politica Marine Le Pen mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partijkas. Ze moet ook een tijd een enkelband dragen, waardoor ze nauwelijks campagne kan voeren voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Er zou een Oekraïense geheim agent achter zitten. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon bij 20 tot 26 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Ja, zoals Manette, de mannen van de Nits, even terug naar het jaar 1987 in de Dutch Mountains, de titel van de plaat. Laten we eens even hedendaagse muziek draaien, Nederlandstalig van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: De muziek van Miss Montreal, Sanne Hansen. En dit was Schuilen, haar 2026 single.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, David Garrick heb ik hier voor u. I Found the Love.

0: Jazeker, de muziek van David Carrick, 1967, een heerlijke gouden oude I Found a Love. Nou, dat is heel mooi dat hij de liefde gevonden heeft, ja toch?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix naar 2002 met Robbie Williams, dit is Hot Fuge.

0: De 2002 muziek van Robbie Williams, Hot Fuge.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat in de countryhoek, Christine Clifford. Dit is Rocky Song.

Eye. 2018 komt het uit. Woman Like Me, de titel van de plaat. Kijk op de klok. Jazeker, het is weer de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook met evenveel plezier geluisterd heeft naar deze uitzending. Reageren? Mag hoor. janberg.radio@gmail.com staat de rest daarvoor. Ja, voor de overige wens ik u een hele fijne dag met allemaal leuke dingen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst 1973, The Faces en Oh La La. En daar nog een nieuw werkje van Swister en Peikert. Ich habe Sehnsucht. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. Groetjes en heel graag weer tot de volgende mond.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen.

0: bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon, vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon, 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond, Eemland 1. Dit is tot 9 uur vanavond. Juist, die zocht ik even. Tot 9 uur vanavond, puntjes op de i. Met een hele zomer lang zomerse muziek. Vanavond deel 2 van de zomerse hits uit 1976. Vorige week zijn we ermee begonnen. En ik kan je vertellen, we gaan nog een derde uitzending ermee doen. Nou, ik heb zoveel leuke Nederlandse, Nederlandse en ook buitenlandse zomerhits gevonden van 50 jaar geleden. Dat we er 3 afleveringen aan kunnen gaan wijden. Dus volgende week deel 3, vanavond deel 2. En we begonnen met Kees Bouwman en Peter Lieberom. Heeft helemaal niks met 1976 te maken. Maar wel twee artiesten die hier gewoon lekker uit de buurt komen. Kees komt uit Soest en Peter komt uit Baren. En ze hebben samen een leuke plaat gemaakt en die heet Hele Zomer Lang. En die gaan wij ook hier bij Eemland 1 de hele zomer lang draaien. Dus straks om 8 uur hoor je hem nog een keer. Om hem niet uit je geheugen kwijt te raken. Dus voor de tweede keer vanavond dus de hits van 50 jaar geleden. De zomerhits. Nou, hadden we vorige week al een heleboel lekkere zomerhits. Vanavond dus weer. Op het lijstje onder andere Bonnie Sinclair. The Four Seasons hadden we vorige week ook gehad. Maar die hadden 2 zomerhits 50 jaar geleden. Rolling Stones komen langs. Bee Gees staan op het lijstje. En zelfs Sammy Davis Jr. die had nog een nummer 1 hit zelfs in 1976. Die komt ook vanavond langs. We doen het in blokjes van 3, net zoals vorige week. Dus we draaien de 3 achter elkaar. Daarna kom ik weer even vertellen wat je hebt gehoord. Dus zullen we maar beginnen met de eerste 3 van vanavond. Walter Murphy gaat straks de 5e van Beethoven spelen. Dr. Hook, die trouwens nog niet zo heel lang geleden is overleden, zingt A Little Bit More. En we beginnen met die klassieker van ABBA. Misschien wel hun allergrootste, hun allerbekendste. Dancing Queen, daar stonden ze mee op nummer 1 in de zomer van 1976. Dat zijn ze, de 3 van nu, van 50 jaar geleden.

52 van Beethoven was dat, van Walter Murphy. We kennen het natuurlijk als een oorspronkelijk klassiek stuk, als de vijfde van Beethoven, inderdaad. Maar in de zomer van 1976 werd het een lekker zomers deuntje op de muziek van Walter Murphy. Daarvoor Dr. Hook en zijn Medicine Show en A Little Bit More. En achter Dr. Hook ging die man schuil met dat lapje voor zijn oog, Dennis Locarrier. Hij overleed 18 mei, jongsleden, op 76-jarige leeftijd. En hij had een groot aantal hits in de jaren 70 en 80. Onder andere nog Sylvia's Mother. En in de jaren 80 nog Baby Make Show Blooding Stork. Maar dit was A Little Bit More. En daar stonden ze mee in de zomer van 1976. In de top 10 van de Nederlandse top 40. En koning Carlo Gustaf die trouwde met Sylvia Sommerlath. En dat was voor ABBA de aanleiding om een leuke plaat te maken. Dat heette Dancing Queen. En die werd ten gehoor gebracht op de dag voor het huwelijk, op 18 juni 1976. En dat zal een van ABBA's grootste en meest populaire hits worden aller tijden. Dancing Queen dus van ABBA. Dat waren de eerste drie in de zomerse aflevering van Puntjes op de I. Waarin we vanavond uitsluitend zomerse muziek draaien van precies 50 jaar geleden. Er komen er weer drie aan. We gaan zo direct naar niet de winnares van het Songfestival. Want dat was Blue Hood of Man. En die hebben we vorige week gedraaid met Save All Your Kisses For Me. Maar ook Frankrijk had een leuke inzending. Dat was Catherine Ferry met Un, Deux, Trois. Die gaan we straks draaien. Neil Diamond komt ook nog langs met If You Know What I Mean. En daartussenin zit Billy Ocean met Lover That Hurts Without You. Eerst dus waar Catherine Ferry, de zangeres die meedeed aan het Songfestival. En een mooie derde plaats bereikte.

De mooie stem van Neil Diamond, If You Know What I Mean. Uit de zomer van 50 jaar geleden, de zomer van 1976. De zomer waarin we ook voor het eerst kennis maakten met Billy Ocean. De man had een hit met Love Really Hurts Without You. Had nog wat meer bescheidere hitjes in de jaren 70. Maar de grote successen kwamen pas in de jaren 80 met onder andere Loverboy, Suddenly. En die grote nummer 1 hit, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. En dan had hij ook nog een beetje omstreden liedje met Come Into My Car en dat soort nummers. Het ging verder wel goed hoor met de man uit Trinidad. De Billy Ocean dus, zijn allereerste hit in Nederland in 1976. Love Really Hurts Without You. En we begonnen met de dame die het tweede eindigde op het Songfestival en niet derde zoals ik al zei. Het was Catherine Ferry, Un, Deux, Trois. Ze eindigde dus achter Brotherhood of Man met Save All Your Kisses For Me. Die werd de eerste, maar Un, Deux, Trois van Catherine Ferry is een mooie tweede plaats geworden op het Songfestival. En die Catherine Ferry die vierde afgelopen woensdag nog haar 73ste verjaardag. In 1988 hield ze op met zingen, maar ze kon het toch niet laten. In 2010 heeft ze gewoon de draad weer opgepakt. Het is op een halve minuut na 7:30. Je luistert naar 1+1. We zijn bezig met de zomerhits van precies 50 jaar geleden. Deel 2, want we hebben 3 delen. Vorige week zijn we al begonnen met de eerste zomerhits. En vanavond dus deel 2. En volgende week hebben we nog veel meer zomerhits. Allemaal van 50 jaar geleden. En er komen er weer 3 aan. Bonnie Sinclair komt straks samen met Ron Brandstede zingen over Dr. Bernard. Air Bubble komt eraan met Racing Car. En kent u deze nog? Full House, Standing on the Inside.

Bonnie Sinclair en Dr. Bennard. Met hulp natuurlijk van Dr. Bennard. Dat was natuurlijk Ron Brandstede. Over Ron Brandstede gesproken. Die was in die tijd plugger bij platenmaatschappij CBS. En hij was ook de man die achter het eerste liedje wat hij in dit blokje draaide. Hij was daarvoor verantwoordelijk. Voor de groep Full House. Hij formeerde twee mannen en twee vrouwen tot het gelegenheidsduo Full House. En dat gelegenheidsduo scoorde een nummer 2 hit in de top 40 met Standing on the Inside. En een van die leden van Full House, dat was Frank Kramer. En Frank Kramer was weer voetballer bij FC Volendam. Betaald voetbal speelde die. En hij was ook nog presentator van een aantal quizprogramma's bij de KRO. Onder andere Hints en de Frank Kramer Show op de televisie. Frank is een aantal jaar geleden, toch wel vroegtijdig overleden. En het is een leuke eendagsvlieg, dit Standing on the Inside. Het was trouwens een liedje oorspronkelijk van Niels de Daka uit de jaren 60. Daartussendoor hoorden wij nog even Airbubble. En dat is ook een Nederlandse productie van de gebroeders André, Ben en Henk Grote. Zeg je waarschijnlijk niks, maar André Grote, dat was later weer een bekende op de radio. Hij was paraglost in het programma Het Zwarte Gat van Veronica op de maandagavond laat bij Veronica. Op Hilversum 1 was dat. Daar deed hij onder andere voorspellingen en al dat soort zaken. En hij was onder andere dus met zijn broers vormde hij het trio Airbubble. En die hadden een top 10 hit 50 jaar geleden in de zomer van 76 met Racing Car. Nou, ben je helemaal op de hoogte? Zullen we nog een blokje gaan doen met lekkere zomerse hits van lang geleden? Er komt een hele zwoele aan straks van de Manhattans. Kiss and Say Goodbye, die stonden op nummer 1. De Four Seasons komen eraan met een lekkere uptempo. Silver Star. Maar eerst gaan we naar Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where the music takes me.

Mooie muziek uit die warme zomer van 1976. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Oh, wat was dat dan nummer 1 zeg, in de jaren 1976. Daarvoor nog The Four Seasons met Silver Star. En we begonnen met Jimmy James en The Vagabonds. En I'll Go Where the Music Takes Me. Ik heb er nog één voor je. Tot het nieuws van 8 uur. En dat is een eentje van eigen bodem. De groep Bots, een beetje links geëngageerde groep. Die vooral bij de VARA en de VPRO een thuis hadden. En ze hadden een top 20 hit in 1976. 7 dagen lang. Nou, dat is ook de laatste die we gaan draaien in dit eerste uur van Puntjes op die. Met uitsluitend muziek uit 1976. Terug dus naar de zomer van 50 jaar geleden. Met Bots en 7 dagen lang.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail

0: verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De vierde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

En welkom terug bij Eemland 1. Welkom terug bij Puntjes op de i met de zomerhits van precies 50 jaar geleden. De zomerhits van 1976. En er komen er weer drie aan hoor. Slik komt eraan. John Miles met die hele mooie Music Was My First Love. Maar ken je de tv-serie Baretta nog? Die had ook nog een herkenningstune gezongen door Sammy Davis Jr. En die stond in de zomer van 1976 op nummer 1. Dit is Baretta's Theme.

Requiem van Slick uit Schotland kwamen ze. En een van de leden van deze band was Mitch Ure. En die zagen we 5 jaar later in 1981 weer terug in de groep Ultrafox. En die hadden een hele grote nummer 1 hit in 1981 met Vienna. Maar dat was pas 5 jaar later. We zitten trouwens in de zomer van 1976. Daarvoor een echte klassieker van John Miles. Music Was My First Love. Nummer 1 in 1976 en in 1982 ook nog een keertje uitgebracht. En natuurlijk een klassieker tijdens The Night of the Proms. En we begonnen met Sammy Davis Jr., de titelmuziek van het tv-serie Barretta, uitgezonden door De Tros op vrijdagavond. We gaan naar de volgende drie. En de eerste, dat is al een bijzonder geval, want het was oorspronkelijk een hit in 1956, hoewel het al in 1940 werd gezongen door Gene Autry. Ik heb het over Fats Domino's Blueberry Hill in 1976, opnieuw een hit in de zomer van dat jaar. Verder in het blokje komt Jesse Queen nog langs met Nice and Slow. En daartussenin zit weer de Rolling Stones, die trouwens weer volop in de belangstelling staan met een nieuw album. Maar wij gaan nog even terug naar 1976 met Fool to Cry. Tijd voor Fats dan maar met Blueberry Hill.

0: Nice and Slow van Jesse Green. Ook zo'n lekkere nummer 1 hit van 50 jaar geleden. Daarvoor nog The Rolling Stones. En daar heb je natuurlijk nieuws over. Want aankomende vrijdag komt hij uit. Het 25e studioalbum van The Rolling Stones. Four Tongues. En voor de fans. Die hoeft niet eens heel lang op te blijven. Want om 9 uur gaat in Hilversum Velvet Music open. En dan moet je even nog een uurtje wachten. En vanaf 10 uur is dan het nieuwe album gewoon daar te verkrijgen. Krijg je nog een goodiebag mee ook. Met allerlei spulletjes erin van de Stones. Dus mocht je fan zijn van de Rolling Stones. En dat kan, want de band bestaat al meer dan 60 jaar. Dus best kans dat je 50 jaar geleden fan was van Fool to Cry. En nu weer van Four Tongues. Met ontzettend leuke nummers erop. Die wij inmiddels ook wel eens gedraaid hebben hier bij Puntjes op die. Dus fans van Rolling Stones. Aankomende vrijdag dus. 10 uur komt het album uit en om 9 uur gaat de winkel al lopen. Dus als je er vroeg bij wil zijn, doe het. Wat draaien we nog voor de Rolling Stones? Oh ja, die uit 1956. Maar de plaat werd in 1976 opnieuw benet. Fats Domino's, Blueberry Hill. Inmiddels is het 1 minuut over 8:30. We zijn tot 9 uur bezig met de leukste en de beste zomerhits van 50 jaar geleden. De zomerhits van 1976. En er komen er weer 3 aan. Eentje komt uit België en dat is de groep Trinity. 002-345-709, that's my number. De Bee Gees zitten er ook nog bij met You Should Be Dancing. Maar we gaan beginnen met de Stampeders en Hit the Road Jack.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: My girl-

The Bee Gees en You Should Be Dancing. Ja, er is ook nog een versie van 7 minuten, maar ik heb het bij de single gehouden hoor, van 4 minuten 35. Het was de allereerste disco-single van The Bee Gees. En ze konden er wat van, want 2 jaar later kwam natuurlijk Saturday Night Fever uit met allemaal disco-nummers van onder andere The Bee Gees. En we weten wat het van ze geworden is. En ze hadden natuurlijk in de jaren 60 ook al een heleboel grote hits. Spicks en Specks en al die andere. Daarvoor draaiden wij nog Trinity uit België. Twee mannen en 1 dame met 002-345-709. That's my number. En dat Trinity deed een jaartje later in 1977 mee voor België aan het Eurovisie Songfestival. Maar dat is niks geworden. En we begonnen het blokje van 3 met de Stampeders. Met een oude hit in een nieuw jasje. Hit The Road Jack. En dat werd een succes, mede dankzij de inbreng van Wolfman Jack. Een van de bekendste, misschien wel de bekendste discjockey van Amerika. Het is 13 minuten over 8:30. Je luistert naar 101. We zijn bezig met de zomerhits van 1976. En ik heb er nog 4 of 5 voor je op de stapel liggen. Het blokje van 3, wat gaan we doen? Ivan Bishop komt eraan met Fool Around and Fell in Love. Sundown met One Morning in May. En een hele mooie grote zomerhit uit 1976. Ze stonden op nummer 1 zelfs in de zomer van 1976. The Sutherland Brothers and Quiver. Het plaatje duurt niet lang, maar is wel heel erg mooi. Lying in the Arms of Mary.

Fool Around en Fell in Love, Elvin Bishop. 83 is die inmiddels. Had in 1976 slechts één hit. En dat betekent niet dat de man een onverdienstelijk gitarist is, want hij speelde onder andere mee op het werk van Eric Clapton, van Jimi Hendrix en van B.B. King. De man maakte alleen geen grote hits, maar wel deze. Dus in 1976 Fool Around en Fell in Love. Daarvoor het Groningse duo Sundown, One Morning in May, een liedje geschreven door Peter Schaap. En die kennen we dan weer van het liedje Adem en Adem en de Hoge Heren van het Dorp en Vliegen als een Vogel. De hits die hij een jaar eerder had in 1975. En we begonnen met een oude nummer 1 hit uit 1976, The Sutherland Brothers and Quiver. Slechts 2 minuten 58, maar wel heel mooi. Lying in the Arms of Mary was een lekkere zomerhit in de zomer van 1976. We zijn er bijna doorheen door deze aflevering van Puntjes op de i van maandag 6 juli 2026. Ik zei het al, ik heb nog een heleboel zomerhits liggen die ik vanavond niet kon draaien. Die gaan wij volgende week draaien. Volgende week maandag 13 juli. Ik denk dat het dan de laatste aflevering gaat worden met de zomerhits van 1976. Ik heb er voor nu nog eentje. En dat is een hele lekkere ook, toch? De Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Blijf lekker luisteren naar de programma's van 1 Land 1. Straks Bert Win met hele mooie bluesmuziek. Past ook lekker bij dit weer. Lekker genieten dus. Fly Like an Eagle is de laatste voor vanavond. Wat mij betreft tot volgende week maandag even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de i.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein-Tren. Het weer. Vanuit

0: Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well.

0: autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Hartelijk welkom.
1: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
2: In deze aflevering de algemene beschouwingen van de gemeente Baarn en de afscheidsrede van wethouder Mark Eibaard. Dat en meer in deze uitzending, maar eerst gaan we naar muziek.
3: Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up!

0: Ze noemde zichzelf The Underdark Project en het nummer een zomerhit van 2003, als ik me niet vergis, het nummer Summer Jam. De algemene beschouwingen die waren afgelopen week in de gemeenteraad. Namens de VVD werd die uitgesproken door Alwin Kroon.
1: Voor ons liggen de jaarstukken van 2025 en de perspectiefnota. Onze fractie heeft de afgelopen 3 jaren aangegeven dat het beleid dat het huidige college voerde financieel niet haalbaar is. Het college presenteert de financiële tegenvallers als verrassing, maar de VVD heeft, net zoals enkele andere partijen, al jaren gewezen op de oplopende tekorten en het risico van potverteren. Ik wil niet voorbij gaan aan enkele onderdelen waar wel vooruitgang is geboekt. Zo is er op het gebied van energietransitie verdere ontwikkeling zichtbaar en zijn er stappen gezet in de uitwerking van duurzaamheidsbeleid. Daarnaast is het in het sociaal domein gewerkt aan de doorontwikkeling van beleid met nadruk op preventie, eigen kracht en samenwerking met de inwoners en maatschappelijke partners. Ook is op het gebied van woningbouw ingezet op het ondersteunen van projecten en het versterken van de uitvoeringscapaciteit. Maar tegelijkertijd moeten de positieve ontwikkelingen worden bezien in de context van de bredere financiële en beleidsmatige opgaven die voor ons liggen. U blijft stug volhouden dat er een sluitende begroting is voor dit jaar en u presenteert het financiële plaatje alsof we 1 miljoen euro in de plus eindigen. Wie oplet ziet dat er aan de ene kant 3,5 miljoen uit het spaarvakje van de gemeente Baarn, de algemene reserve, wordt gehaald. En aan de andere kant ook nog eens een flinke financiële meevaller is, waardoor de begroting over dit jaar lijkt mee te vallen. Zo blijft er 1,4 miljoen euro over voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, dat niet volledig wordt besteed en wordt ons vastgoed verkocht. Door onze oude fractie altijd omschreven als de verkoop van ons tafelzilver. De VVD keert het verhaal dan ook liever om. Meevallers zijn er niet ieder jaar en onroerend goed om te verkopen heeft de gemeente helaas niet oneindig. Die meevallers hadden moeten worden toegevoegd aan de reserve voor slechtere tijden. Dan had Baarn nu een stuk beter voorgestaan. Erger misschien nog wel is dat het huidige college de eenmalige meevallers presenteert alsof er beleid aan de grondslag ligt. Zonder de meevallers, de greep het algemene reserve en de verkoop van het vastgoed, totaal goed voor zo'n 6,5 miljoen, was het Baarn dieper weggezakt. Laten we wat concreter maken, niet alleen over cijfers praten. Mijn fractie heeft ook de afgelopen jaren al aangegeven dat de prioriteiten die het college stelt, zoals duurzaamheid en participatie, voor de inwoners als minst belangrijk worden betiteld. Wat wel bovenaan staat voor inwoners zijn groen onderhoud en veiligheid. En het college koos bewust voor een beperkte invulling van juist deze prioriteiten. In de context van jeugdzorg geeft het college eindelijk aan hoe slecht het financieel daadwerkelijk gaat met Baarn. Nu, zojuist zei de wethouder nog de portemonnee trekken, maar dat wordt over de schutting gegooid voor een nieuw college. En het college stelde eerder te zijn overgevallen door de gestegen jeugdzorgkosten. Maar de VVD heeft vorig jaar uitgebreid aangegeven dat ze grote zorgen had over de exploderende kosten. Dus iedereen kon er zien aankomen en toch wordt gepresteerd om het zowel in 2025 als 2026 met maar liefst 1,1 miljoen euro te onderschatten. Er is de structuur wel te weinig begroot en niet in de stijgers gezet. Is dat dan ook de reden dat de perspectiefnota, zoals het college het zelf schrijft, beleidsarm is? En ook de inhuur van externe adviseurs is een terugkerend thema. Het college huurt een bureau in om te onderzoeken of de kosten niet lager kunnen. En het bureau komt dan met de conclusie dat er 1 ton bespaard zou kunnen worden. Had het bureau er niet in gehuurd, dan had u de besparing ook gehad. Had er zelf met gezond verstand, kennis en kunde naar gekeken en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid genomen. Idem dito voor de inhuur van een bureau voor het uitvoeren van een evaluatie over een veiligere Laanstraat. Uit de evaluatie bleek, wie had dat verwacht, dat de bezoekers van de Laanstraat en de ondernemers zich onprettig voelen bij fiets- en autoverkeer in de Laanstraat. Met een beetje gezond verstand zetten we toch gewoon op handhaving in. Gezond verstand is precies wat we graag terug willen brengen in Baarn en precies wat we telkens horen in de samenleving. Het huidige college neemt volgende week afscheid en is er 4 jaar doorheen gehobbeld. De VVD kan zich onmogelijk voorstellen dat het college met tevredenheid terugkijkt op de financiële afsluiting van 4 jaar beleid van dit college. De 3 nieuwe wethouders mogen straks de hete kolen uit het vuur gaan halen. Voorzitter, niemand vindt het leuk om het financiële puinruim op zich te nemen. Het zou dit college hebben gesierd als ze het niet zo ver hadden laten komen. Toch zal de VVD waarschijnlijk instemmen met de perspectiefnota, zodat het nieuwe college snel aan de slag kan met de nodige amendementen en moties. En ik zei het net al zo even, maar de VVD zal een motie indienen over de OZB en ter verbetering van de veiligheid. Dank u wel, voorzitter.
0: Tot zover Alwin Kroon van de VVD over de perspectiefnota, oftewel de algemene beschouwingen. We gaan verder met de algemene beschouwingen van Voor Baarn, Maaike Koenders.
2: Dank u wel, voorzitter. De wereld volgens Voor Baarn. Voorzitter, daar waar mijn voorganger inspiratie vond in de muziek en wij ook graag een deuntje meezingen, hebben wij onze inspiratie dit jaar gevonden in de literatuur. En wel in The World According to Garp van John Irving. In dat boek wordt duidelijk dat het leven inherent absurd en onvoorspelbaar is. Succes en tegenslag liggen soms verrassend dicht bij elkaar. En inderdaad, onze verkiezingsoverwinning met 4 zetels had vrijwel niemand durven voorspellen. En hoe bijzonder is het dan dat wij, nadat we onze partij weer een stabiele basis hadden gegeven, van zoveel inwoners hun vertrouwen kregen. Dat we die energie niet ook vanuit de coalitie kunnen inzetten voor Baarn, vinden we jammer. Maar één voordeel heeft het wel. We kunnen elk voorstel onbevooroordeeld beoordelen. Want uiteindelijk gaat het ons niet om coalitie of oppositie. Het gaat ons om de inwoners van Baarn. Die mogen verwachten dat hun gemeente verstandig omgaat met belastinggeld. Open en eerlijk communiceert. En keuzes maakt die ook over 10 jaar nog verantwoord zijn. In de wereld volgens Voor Baarn is financieel gezond beleid geen doel op zichzelf. Het is een middel om voorzieningen te behouden, lasten betaalbaar te houden en de kwaliteit van ons dorp overeind te houden. Bezuinigen is geen doel, goed besturen wel. Dat betekent ook dat je moet durven kijken waar het meeste geld wordt uitgegeven. En opvallend genoeg wordt er daarbij nauwelijks gekeken naar de 2 grootste kostenposten. De jeugdzorg en de afvalinzameling via RMN. Als je serieus wil besparen, begin je daar. Bij RMN zien wij kansen door in te zetten op nascheiding. Kritisch te kijken naar overhead en grote investeringen alleen te doen wanneer ze financieel verantwoord zijn. Ook binnen de jeugdzorg moeten we eerlijk zijn. De uitgaven blijven stijgen terwijl het zicht op besteding van gemeenschapsgeld tekortschiet. Wij willen niet alleen kritisch kijken naar het voorzieningenniveau, maar zeker ook meer transparantie, zodat de raad weer daadwerkelijk kan sturen. Ook de gemeentelijke organisatie zelf kan efficiënter werken. Minder externe adviesbureaus, meer gebruik maken van de kennis die in Baarn aanwezig is en kritisch kijken naar overhead, opleidingen en trainingen. Duurzaamheid blijft belangrijk, maar iedere euro moet direct voordeel opleveren voor inwoners en ondernemers. Isoleren en vergroenen wel. Onderzoeken die vervolgens in een la verdwijnen, dus niet. Maar verstandig financieel beleid gaat niet alleen over besparen, juist ook over behouden. Voor Baarn wil de bibliotheek behouden op Hoofdstraat 1. Samen met de historische kring Baarnen, Eemland 1, de VVV en het Escher Ankerpunt. Niet alleen omdat dit inhoudelijk de beste plek is, maar ook omdat het financieel de verstandigste keuze is. Ook vinden wij dat organisaties als de historische kring Baarnen en het 4-5 mei-comité geen jaarlijkse subsidievragers zijn, maar vaste maatschappelijke partners van de gemeente. Zij beheren ons erfgoed en houden onze geschiedenis levend. Dat verdient structurele waardering. En dan natuurlijk Bosbad te Vuurzen. Het huidige stichtingsbestuur laat zien dat het zelfstandig en zonder exploitatiesubsidie een unieke voorziening overeind kan houden. Dat verdient niet alleen waardering en behoud, maar breder nog, brede navolging. Daarnaast zijn we er trots op dat de OZB jarenlang niet hoefde te stijgen. Niet meer dan de inflatie. Voor Baarn vindt dat eerst naar de uitgaven moet worden gekeken voordat opnieuw aan de knop van de lastenverhoging wordt gedraaid. Naast besparen en behouden moet je ook durven investeren. Wij zien veel potentie in een knarrenhof in het vrijgekomen gebouw van Meander. Een woonzorgomgeving waar jong en oud naar elkaar omkijken. Daarbij moeten we ook slim gebruik maken van de gelden van 88 miljard die het Rijk hiervoor biedt. Ook de Brink verdient eindelijk de aandacht die zij nodig heeft. Dankzij initiatieven van inwoners kan zij weer de ziel en het visitekaartje van ons centrum worden. En onze evenementen verdienen ruimte om te blijven bestaan. Zij zorgen voor ontmoeting, verbondenheid en veel plezier. Dat is ook investeren in Baarn. De komende week zullen wij deze uitgangspunten vertalen in concrete moties en amendementen. U kunt nu al zien waarover we nadenken in de uitgebreide tekst die u door de Griffie ter beschikking is gesteld. Daarbij zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met alle fracties. Want goede ideeën worden beter wanneer je ze samen verder brengt. Tot slot, voorzitter, de wereld volgens GARP is soms absurd. De wereld volgens Voor Baarn hoeft dat zeker niet te zijn. Goede ideeën kennen geen coalitie of oppositie. Daarom zullen wij ieder voorstel beoordelen op één eenvoudige vraag. Maakt dit Baarn beter? Is het antwoord daarop ja, dan kunt u op Voor Baarn rekenen. Tot zover.
0: Dat was Maaike Koenders van Voor Baarn. En u hoort het op de achtergrond. Het was warm terwijl ze uitgesproken werden. Dus er stond een ventilator. Stond eigenlijk net iets te dicht bij het spreekgestoelte. Maar ja, we hebben het er gewoon mee te doen. Een van die zomerhits van jaren geleden. Perret, Barquito.

0: Que tú y más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú. Y borrequito como tú. Que no sabes ni la hoja. Borrequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y borrequito como tú. Que no sabes ni la hoja.
1: Een nummer van de Spaanse zanger Pere. En het nummer heette Borrequito. 1971. Het stond op de eerste plaats. En het was de grote zomerhit van dat jaar. De zanger is niet meer onder ons. Hij is in 2024 overleden. We waren bezig met de algemene beschouwingen. En we gaan naar de algemene beschouwing van GroenLinks. Alex van den Berg.
2: We leven in een tijd van grote woorden. Van breuklijnen en fronten. Van wij en zij. In de landelijke politiek. In de media. Op sociale media. Overal wordt de wereld ingedeeld in kampen. En dat zijpelt ook onze gemeente binnen. In de gemeenteraad van Baren, maar ook op straat, aan de keukentafel, in de supermarkt. GroenLinks wil vandaag stilstaan bij de gevaren van het wij-zij-denken. Niet als abstract politiek betoog, maar als iets wat wij ons heel concreet raakt. In hoe wij met elkaar omgaan en in hoe we de uitdagingen van onze tijd aanpakken. Voorzitter, die uitdagingen laten zich niet wegwuiven. Afgelopen week hebben we het allemaal gevoeld. Letterlijk, in de vorm van extreme hitte. Mensen die 's nachts niet konden slapen, ouderen die thuis gevaar liepen, kinderen die niet meer konden buiten konden spelen. Iedereen was op zoek naar verkoeling. In het bos, in het water, in het bosbad. Hetzelfde bosbad dat nu op de bezuinigingslijst staat als potentiële bezuiniging. Voor een besparing van pakweg 1,5 ton per jaar overwegen we een voorziening te sluiten die in een hittegolf een toevluchtsoord is voor iedereen in Baren. Zeker voor wie geen tuin heeft, geen auto, geen geld om op weg te gaan op vakantie. We reserveren als Baren terecht miljoenen voor het theater. De nieuwe coalitie wil vaart maken om uiteindelijk uit de impasse te komen. Wij steunen dat van harte. Maar we praten ook over het uitgeven van tonnen of zelfs miljoenen voor de Wilhelminenvijver. En dat snappen we een stuk minder. Want erfgoed en cultuur zijn belangrijk. Maar kiezen tussen een vijver of het bosbad, dat is geen keuze. Dit is geen aanval op cultuur of erfgoed. Dit is een vraag over rechtvaardigheid. Over wie mee kan doen in Baren en wie buiten de boot valt. Tijdens de bespreking van het hoofdlijnakkoord vorige week hebben wij gezegd dat GroenLinks de uitnodiging om mee te praten zag als een uitgestoken hand. Wij steken nu ook onze hand uit. Laten we gezamenlijk beslissen om het bosbad te behouden voor Baren, voor al onze inwoners. Voorzitter, de reacties op de hitte van afgelopen week liet ook een ander belangrijk verschil zien. Sommigen zeggen, zie je wel, het is al te laat. Wat wij in Baren doen maakt toch niks uit. Anderen raken overweldigd door het gewicht van de wereld op hun schouders en slaan door naar het andere uiterste. Alles moet nu en wie niet meedoet, deugt niet. Beide reacties zijn misschien wel begrijpelijk, maar beide zijn ook een doodlopende weg. Ze laten mensen achter die wel iets willen doen, maar tegengehouden worden door de retoriek van de volmaaktheid. Want mensen zijn geen logische machines, voorzitter. We zijn inconsistent, we doen het soms goed, soms slecht. We rijden met de auto naar de supermarkt en kopen daar biologische groenten. Dat is geen hypocrisie, dat is menselijk. En die menselijkheid verdient ruimte. Elke 10e graad opwarming die we voorkomen telt. Elke boom die blijft staan, elke tuin die vergroent, elk gelegd zonnepaneel, elk geïsoleerd huis. Het gaat niet om perfectie, het gaat om richting. Voorzitter, er zijn mensen die ons de wereld de andere ogen laten zien. Sir David Attenborough bijvoorbeeld, afgelopen jaar 100 geworden. Maar ook onze landgenoten André Kuipers en Wim Bokels. Iedereen die de aarde vanuit de ruimte heeft aanschouwd, beschrijft hetzelfde moment van ontnuchtiging. Geen grenzen, geen scheidslijnen, alleen een kwetsbare blauwe bol omhuld door een flunterende lage atmosfeer. Dezelfde atmosfeer die afgelopen week voor ongekende hitte zorgt in onze gemeente, in onze straat, in onze huizen. Het is niet abstract, het is hier. Wat wij vragen, voorzitter, is dat de inwoners van Baren, beginnend hier in de gemeenteraad, proberen de wereld soms met die ogen te zien. Dat we even boven onszelf uitstijgen. Dat we zien dat Baren niet alleen van ons is, maar ook van onze kinderen, van de dieren in het Baarnse bos, van de generaties die na ons komen. We moeten mensen uitnodigen om mee te doen, niet buitensluiten omdat ze nog niet ver genoeg zijn. Inclusiviteit geldt niet alleen voor mensen, het geldt ook voor klimaathandelen. Dus is het onze taak als gemeente om drempels weg te nemen, om te inspireren, om richting te geven. Want het gevaar van polarisatie is uiteindelijk dit. Het maakt klein, het trekt ons terug in ons eigen gelijk, onze eigen bubbel, onze eigen angst. En achter de muren van ons eigen gelijk staan de echte vragen te wachten. Hoe maken wij Baren klimaatbestendiger? Met meer groen, meer schaduw, meer koelte voor wie dat het hardst nodig heeft. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? Onafhankelijk van wie je bent, ondanks een beperking of een smalle beurs? Hoe houden we onze openbare ruimte leefbaar voor iedereen? GroenLinks kiest voor verbinding. Niet naïef, we weten dat meningsverschillen er zijn en moeten blijven. Maar wel constructief. We zoeken het gesprek op, ook met mensen die het niet met ons eens zijn. Vragen om oplossingen die werken voor de hele gemeenschap en niet alleen voor een kleine groep. Wij geloven in kleine stappen die samen groot zijn. Wij geloven in een gemeente die mensen uitnodigt in plaats van buitensluit. En wij geloven dat Baren, ook op haar eigen schaal, een antwoord kan hebben op de grote vragen van onze tijd. Dank u wel.
1: En dat was hem, GroenLinks Alex van den Berg, die zijn algemene beschouwing uitsprak. We gaan verder met de volgende algemene beschouwing. Die komt van D66, Hanneke Struijk-Kamer.
3: Voorzitter, de komende jaren gaan we het vaak hebben over geld. Over structureel sluitende begrotingen, de algemene reserve, indexaties en ombuigingen. Woorden waar weinig mensen op een verjaardagsfeestje enthousiast van worden. Behalve misschien een enkeling hier in de zaal. Maar achter al die woorden zitten mensen. Een sportsubsidie gaat over een kind dat mee kan doen. Een woningbouwlocatie gaat over een gezin dat in Baarn een thuis kan vinden. Een investering in groen gaat over een straat waar ouderen een praatje maken in de schaduw van een boom. En jeugdzorg is niet alleen een kostenpost, het gaat over kinderen, ouders en gezinnen die soms even niet meer weten hoe het verder moet. Dus laten we het vandaag over mensen hebben. Voor D66 begint politiek bij vertrouwen in mensen. Niet naïef, niet zoek het maar uit, maar wel geef mensen ruimte, kansen en vertrouwen. Vrijheid betekent voor ons niet dat je er alleen voor staat. Vrijheid betekent dat je mee kunt doen, jezelf kunt zijn en kansen krijgt om je leven zelf vorm te geven. En dat we elkaar helpen als dat niet vanzelf lukt. De afgelopen jaren is er veel in beweging gezet voor de inwoners van Baren. Er is gewerkt aan woningbouw, omdat jongeren hier willen blijven, ouderen passend willen wonen en gezinnen ruimte zoeken. Denk bijvoorbeeld aan Uphill en de Baarnse Zoom. Er is gewerkt aan duurzaamheid, met isolatiesubsidies die helpen om de energierekening omlaag te brengen. En met verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, zodat we ook doen, zelf ook doen wat we van anderen vragen. Er is geïnvesteerd in meedoen met Baarnbuurt mee. En betere informatievoorziening. Want inwoners kunnen alleen meedenken als ze weten wat er speelt. En ze doen alleen mee als ze serieus genomen worden. Het aanmeldbeleid van basisscholen is eerlijker geworden. Hierdoor heeft elk kind in Baarn een eerlijke kans om op zijn of haar favoriete school te komen. Escher begint letterlijk vorm te krijgen in Baarn. Daarmee maken we Baarn een mooie culturele plek om trots op te zijn. Voor inwoners en voor toeristen. En we hebben een skatebaan en een pumptrack. Voor sommigen zijn dat betonblokken en asfalt met wat bochten. Maar voor jongeren is dat een plek om samen te komen, te bewegen en ook een beetje indruk te maken op elkaar. Niet onbelangrijk. De komende jaren staan in het teken van uitvoering en dat is goed. Want papier is geduldig, woningzoekenden zijn dat inmiddels echt niet meer. Voor D66 betekent uitvoering bouwen aan woningen die passen bij de mensen die Baren nodig heeft. Starters, gezinnen, ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Het betekent vergroenen. Niet omdat groen leuk staat in beleidsstukken, maar omdat het zorgt voor gezondheid, verkoeling en leefbaarheid. Het betekent investeren in preventie, sport, cultuur en ontmoeting. Niet als luxe, maar als basis. Want wat we vroeg goed doen, hoeven we later niet zwaarder, duurder en pijnlijker te repareren. Het betekent een heel nieuw geprogrammeerd theater aan de Rembrandtlaan met twee volwaardige zalen waar we nu voortvarend mee aan de slag gaan. En het betekent een gemeente die open, duidelijk en benaderbaar is. Een overheid die luistert, uitlegt en doet wat ze belooft. Natuurlijk zijn de financiële uitdagingen echt. De perspectiefnota laat dat duidelijk zien. We kunnen niet alles tegelijk. En we kunnen ook niet doen alsof geld geen rol speelt. Maar juist bij schaarste komt het erop aan welke waarde je dan hanteert. Dan moeten we eerlijk zijn over onze keuzes. Niet alleen zeggen, dit past niet in de begroting, maar ook, wie merkt dit? En kunnen we iets vinden wat wel mogelijk is? Gezonde financiën zijn geen doel op zich. Ze zijn nodig om een betrouwbare gemeente te zijn. Een gemeente die ook morgen kan investeren in wonen, veiligheid, zorg, groen, cultuur en kansen voor jongeren. Voorzitter, ik ga afronden. Algemene beschouwingen heten algemeen. Maar voor D66 zijn ze dat nooit helemaal. Want algemene keuzes hebben altijd concrete gevolgen. Voor een kind, een ouder, een ondernemer, een vrijwilliger, een nieuwkomer, Een jongere die een plek zoekt om te chillen. Of een oudere die graag in eigen buurt wil blijven wonen. Daarom wil D66 deze periode blijven kijken naar de mens achter het besluit. Met ambitie, realisme en vertrouwen. Want ja, we moeten keuzes maken, maar laten we dat doen met een rechte rug en een warm hart. Geld is de grens, maar mensen zijn de maat. Het kan wel, ook in Baren.
1: Aldus Hanneke Struijkamer van D66.

0: Ook zo'n heerlijk zomersnummer. Het nummer van Soul Sister, het is alweer jaren oud. Maar het blijft natuurlijk een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer even voor de dag te halen. Even kijken, 1988. Ja, daar kwam het vandaan. Het nummer The Way to Your Heart. We gaan verder met de algemene beschouwingen. En je hoort John van Loon van 50PLUS.
1: Dank u wel, voorzitter. Wat een jaar. Hiermee begon mijn algemene beschouwingen van vorig jaar. Omdat de coalitie in de minderheid kwam, wil ik ook de laatste twee zinnen van vorig jaar in herinnering brengen. Ik citeer. De oproep in de raad van onze burgemeester heeft de fractie van 50PLUS doen besluiten om onze verantwoording te nemen, nu en in de volgende raadsperiode. 50PLUS wil zich per direct aansluiten bij de coalitie. Einde citaat. Ons resultaat van de verkiezingen in maart was mooi. Een verdubbeling van het aantal zetels. In percentage zelfs op de VVD na de grootste stijger. Van 1 naar 2 zetels in de raad. We zijn er zeer trots op dat de inwoners onze betrouwbaarheid hebben gewaardeerd en beloond. En volgende week houden we ons aan de belofte en nemen we plaats in een nieuw gevormde coalitie. Samen met de VVD, D66 en het CDA. Wat zeker een hele grote bijdrage heeft geleverd aan dit succes, is de samensmelting van 50PLUS en Lijst van Ginsveen. Hiermee haalden we sterke en ervaren mensen in onze fractie die enorm betrokken zijn en bereid zijn keihard te werken. Uit de grond van mijn hart zeg ik, toppers, wat zijn wij blij met jullie. Vanuit Den Haag kunnen gemeenten niet heel veel verwachten. Onze gemeente moest dus weer kijken hoe we het financieel gaan redden. Wat is het dan knap als we toch weer een positief resultaat behaald hebben. Complimenten. Ook de komende jaren zullen heel zwaar worden. We moeten ook nog wat gaten dichten. 50PLUS is blij met het nieuwe coalitieakkoord wat gepresenteerd is en waarin hele waardevolle ombuigingen / bezuinigingen instaan. Door de OZB te verhogen zorgen we samen met onze inwoners dit tekort op te lossen. Deze mogelijkheid is benut omdat Baren met de OZB onder de landelijk gemiddelde grens zit. 50PLUS ziet hierdoor kansen dat er gelukkig niet bezuinigd hoeft te worden op de voor Baren zeer belangrijke activiteiten / evenementen als bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, Sinterklaasintocht, Oltercare Festival en Koningsdag. Feestjes die van grote waarde zijn voor onze inwoners en gemeente. Deze zorgen voor ontmoeting, samen zijn en verbinding tussen jong en oud. Ook zullen we ons hard maken voor het behoud van Bosbad de Vuurse, die onlosmakend verbonden is met onze gemeente. De speeldoos blijft een geprogrammeerd theater en kan eindelijk verder. We hebben er heel veel vertrouwen in dat deze parel van onze gemeente nog in lengte van jaren kan voortbestaan. Veiligheid is voor 50PLUS essentieel. Iedereen moet zich thuis, op straat of op de digitale snelweg veilig kunnen voelen. Laten we daarom gevaarlijke verkeerssituaties snel aanpakken, elkaar helpen en in de gaten houden en laten we vooral handhaven waar nodig. We zijn daarom groot voorstander van extra BOA's. Wonen is natuurlijk een van onze speerpunten en vooral doorstroming door te bouwen voor senioren. Dit is dé manier om plaatsen te creëren voor starters. We zullen daarbij blijven hameren op een proactieve inzet door de gemeente om projectontwikkelaars, maar ook gewoon wooninitiatieven van inwoners goed de weg te wijzen. Om te zorgen dat de wettelijke verruiming en landelijke subsidies in Baren maximaal benut worden voor woonzorgoplossingen en voor geclusterd wonen voor senioren. 50PLUS heeft de naam zich te richten op belangen van senioren. Maar vele senioren zetten zich juist in voor jeugd, voor gezond sporten en voor mantelzorg. Grootouders zijn van grote waarde voor drukke ouders. Gepensioneerden houden vele voorzieningen in Baren draaiende. En heel wat senioren leveren mantelzorg aan naasten en aan buren. Dat generaties zo naar elkaar omkijken is enorm belangrijk. En dat er in buurten samen opgetrokken wordt, voorkomt een hoop ellende. 50PLUS Baren zal zich sterk maken voor deze samenredzaamheid. Langs deze weg willen wij als 50PLUS twee moties aankondigen over behoud van Baren buurt mee en geen bezuinigingen op subsidies. Graag wil ik afsluiten met het volgende. 50PLUS heeft veel vertrouwen in de nieuwe coalitie en zal onze inwoners altijd voorop stellen bij het maken van keuzes en bij het waarmaken van wat we beloofd hebben. We willen de wethouders die afscheid nemen bedanken en wensen de nieuwe wethouders heel veel succes toe en kijken met plezier vooruit naar de samenwerking de komende 4 jaar. Laten we samen, jong en oud, elkaar helpen, voor elkaar zorgen, naar elkaar omkijken en werken aan een mooi, veilig, groen en gezond vorstelijk Baren. Dank u wel.
0: 50PLUS, en dat was John van Loon. We gaan door naar de volgende. En dat is de fractievoorzitter van het CDA, Rick van Hardenveld. En kijken wat hij te vertellen heeft.
2: Voorzitter, dames en heren. Toen ik begon als raadslid, dacht ik dat de Tweede Kamer het summum van de politiek was. De Champions League. Daar gebeurde het, daar lieten ze zien hoe het hoort. We zijn inmiddels 15 jaar verder en inmiddels weet ik beter. In de Tweede Kamer zien we steeds meer persoonlijke beledigingen, steeds meer interrupties, verdachtmakingen, steeds meer ingrijpen door de voorzitter. Wat dit betreft denk ik dat de Tweede Kamer inmiddels beter een voorbeeld kan nemen aan ons, aan de gemeenteraad van Baren. De ontwikkeling die we in de landelijke politiek zien is onderdeel van een bredere trend van polarisatie en verruwing. Bij polarisatie worden tegenstellingen tussen groepen gecreëerd, uitvergroot en verscherpt. Polarisatie is het proces waarin mensen vaker denken in termen van wij tegenover zij. Vertegenwoordigt die toenemende verruwing en polarisatie in de politiek wat er gaande is in de samenleving? Of jaagt het dit juist aan? Oorzaak of gevolg? Waarschijnlijk beide. En waarom begin ik daar nu hierover, aan het begin van deze nieuwe raadsperiode? In de eerste plaats, Baren is geen eiland en ook geen uitzondering. Polarisatie is een gif dat zich langzaam steeds verder verspreidt. Baren wordt daarbij niet overgeslagen. En gelukkig kunnen wij nog met verbazing kijken naar de AZC-rellen in Loosdrecht, in wijk Beduurstede. Maar gaat het in Baren bijvoorbeeld over Paleis Soestdijk, over een theater, over bezuinigingsopties of over ons eigen AZC, dan kan het er ook hier fel aan toe gaan. Op straat, op verjaardagen, in de kroeg, maar al helemaal op de sociale media, waar nuance en gezond verstand vaak ver te zoeken zijn. De toetsenbordridders blijven vaak ver weg van redelijkheid, van gezond verstand en van fatsoen. En als je reacties op de sociale media leest over Barense dilemma's, dan lijkt het allemaal zo ingewikkeld toch niet te zijn. Psychiater en filosoof Damien Denies zegt over polarisatie: polarisatie kan gezien worden als de McDonald's van het publieke debat. Simpel, herkenbaar en altijd beschikbaar. En ook zegt hij, in een wereld van overvloedige informatie neigt men naar zwart-wit denken, omdat een genuanceerd begrip mentale inspanning vergt. En dat brengt mij bij de tweede reden waarom ik dit nu bij deze algemene beschouwing aankaart. Mentale inspanning en genuanceerd begrip. Dat is precies wat men van ons als volksvertegenwoordiger mag verwachten. Niet meehuilen met de wolf in het bos, met de groep die het meest lawaai maakt, om zo conflicten te vermijden of om er voordeel uit te halen, maar zelfstandig tot een weloverwogen oordeel komen. Is het niet meegaan in de polarisatie dan het einde van het debat? Nee, integendeel. Polarisatie en populisme gaan vaak hand in hand. Polarisatie is vaak de voedingsbodem voor populistische politiek, waarin de populist blijft roepen: wij zijn de enigen die de wil van het volk vertegenwoordigen. Populisten die willen geen tegenmacht. Die willen een publiek dat applaudisseert en dat vooral geen vragen stelt. Zie hier het belang van een goed debat. Allemaal leuk en aardig, zo'n theoretische verhandeling. Maar wat betekent dat nu in Baren? We staan aan het begin van een nieuwe raadsperiode met een nieuw college en vooral een nieuwe gemeenteraad. Een raad met, zo ik inschat, veel frisse energie. In de Baarse krant stond vorige week een uitstekende analyse over het nieuwe coalitieakkoord. Ik citeer: wie had verwacht dat de nieuwe coalitie een compleet andere koers zou varen, komt bedrogen uit. Ongeveer 70-80% van het beleid wordt simpelweg voortgezet. De verschillen zitten vooral in minder nieuwe plannen, meer nadruk op uitvoering, strengere financiële keuzes, meer veiligheid, minder bestuurlijke ambities, een kleinere rol van de gemeente. Eens. Ik zou zeggen, daar moeten we dan toch samen met elkaar gewoon uit kunnen komen. En eerlijk is eerlijk, ook ik kom af en toe in de verleiding om met een paar woorden de zaken lekker op scherp te zetten. Maar laten wij een gemeenteraad zijn die ook met nu en dan een scherp debat polarisatie en verruwing niet aanjaagt, maar juist bestrijdt. Namens het CDA wens ik het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad wijsheid, daadkracht en Godzegen toe. Dank u wel.
0: Aldus Rick van Hardeveld van het CDA. Tijd voor muziek. Dit is ook weer zo'n echt zomers nummer. Heerlijk. June Lodge en Prince Mohammed. Ze hadden een behoorlijke grote hit met deze Someone Loves You, Honey.

0: echt zo'n nummer waar je het gevoel van de zomer weer voor terugkrijgt. Someone Loves You Honey, dat was hem, John Lodge en Prince Mohammed. Een fantastisch nummer van jaren en jaren geleden. De laatste van de gemeenteraad, oftewel de Partij van de Arbeid, in de spreker, oftewel de fractievoorzitter, Valentijn Brinkman.
1: Voorzitter, dank u wel. En allereerst wil ik het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor de afgelopen jaren en de prachtige periode die we samen hebben doorgebracht. Voorzitter, ik ga beginnen. Aan het einde van de bestuursperiode ontstaat bijna vanzelf de neiging om de balans op te maken. Dat gebeurt meestal aan de hand van lijstjes, welke plannen zijn uitgevoerd, hoeveel woningen zijn er gebouwd, hoe ontwikkelden de financiën zich en welke besluiten zullen de geschiedenisboeken halen. Dat is begrijpelijk, maar het is niet de manier waarop wij deze via terugkijken. Wie uitsluitend naar de resultaten kijkt, mist iets wezenlijks, namelijk de manier waarop die resultaten tot stand zijn gekomen. Toen deze raad in 2022 aantrad, lag er een ambitieus programma. Zoals zo vaak in de politiek bleek de werkelijkheid zich daar maar gedeeltelijk iets van aan te trekken. Er kwamen nieuwe financiële onzekerheden, de druk op de woningmarkt nam verder toe, de opvang van vluchtelingen vroeg veel van onze gemeenschap en tegelijkertijd merkten steeds meer inwoners dat de vanzelfsprekendheid waarmee ze jarenlang hun leven hadden ingericht langzaam begon af te brokkelen. Dit is niet het uitvoeren van een draaiboek, maar het voortdurend zoeken naar een verstandig antwoord op nieuwe vragen. Dat zoeken hebben wij de afgelopen jaren geprobeerd zoveel mogelijk samen met de inwoners van Baarn te doen. De belangrijkste inzichten deden wij niet op tijdens vergaderingen, maar tijdens gesprekken in de buurt, op de sportvelden, in de woonkamers en op straat. Daar hoorden wij de zorg die nergens op papier stond, maar ook oplossingen waar we zelf nog niet over na hadden gedacht. Dat bracht ons misschien wel tot het belangrijkste inzicht van deze bestuursperiode. Afstand tussen overheid en samenleving ontstaat zelden doordat inwoners onvoldoende belangstelling hebben voor de politiek. Veel vaker ontstaat die afstand doordat de politiek onvoldoende belangstelling toont voor de werkelijkheid van inwoners. Wie zich dagelijks bezighoudt met beleid loopt ongemerkt het risico de wereld steeds meer te bekijken vanuit procedures, begrotingen en verantwoordelijkheden. Terwijl inwoners hun leven helemaal niet in die termen ervaren. Misschien is het ook de reden waarom wij de afgelopen jaren zo vaak hebben gepleit voor buurtgesprekken. En daarom wil onze fractie alvast een motie aankondigen voor een integrale wijkaanpak voor de professorenbuurt. Daarnaast moeten we ook kijken naar de aanpak van andere wijken. We horen graag hoe het college en de collega's hierover denken. Want de mooiste gesprekken die wij hebben gevoerd gingen zelden over beleid. Juist daarom zijn we ook naar onze eigen rol gaan kijken. Een gemeenteraad hoeft niet op iedere vraag onmiddellijk een antwoord te hebben. De werkelijkheid laat zich immers niet dwingen door een coalitieakkoord of een verkiezingsprogramma. Zij vraagt telkens opnieuw om afwegingen, om nieuwe inzichten en ook de moed om op eerdere opvattingen terug te komen. Of misschien zelfs bij te stellen. En dat geldt misschien wel het sterkst voor de manier waar wij naar onze financiën hebben gekeken. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is ooit door een inwoner verdiend. Daarom hebben wij vorig jaar gesproken over een gemeente die zuinig is op geld en rijk aan vertrouwen. Dat was geen slogan, want het vertrouwen win je niet door alles mogelijk te maken, maar door eerlijk te zijn over wat wel kan en wat nog niet kan. Die verantwoordelijkheid wordt alleen maar groter. De financiële ruimte neemt af, terwijl de verwachtingen van de inwoners terecht hoog blijven. Tegelijkertijd laten onderzoekers zoals de recente cijfers van het Nibud ook zien dat steeds meer hardwerkende inwoners merken dat de vanzelfsprekendheid van de financiële zekerheid afneemt. Dat zijn ontwikkelingen waar een gemeente niet altijd een oplossing voor heeft, maar waar ze wel een antwoord op moet geven. Ook de discussie over de opvang van vluchtelingen heeft ons dat geleerd. Er zijn onderwerpen waarbij verschillen van inzicht onvermijdelijk zijn en dat is helemaal niet erg. Dat hoort bij een democratie. De vraag is vooral hoe je met die verschillen omgaat. We hebben steeds geprobeerd rust en duidelijkheid voorop te stellen. Uiteindelijk is niet de luidste stem bepalend voor de kwaliteit van een besluit, maar de zorgvuldigheid waarmee dat besluit tot stand komt. Wanneer wij terugkijken op de afgelopen 4 jaar, doen we dat daarom ook met waardering voor deze raad. We hebben ook ervaren dat een goede samenwerking zich niet laat begrenzen door coalities of oppositie. Sommige van onze beste voorstellen kwamen tot stand doordat partijen met verschillende politieke overtuigingen elkaar vonden in wat uiteindelijk het belangrijkste was, het belang van Baarn. Dat is een bestuurscultuur die wij koesteren en daarom hopen wij dat deze behouden blijft. Voorzitter, ik ga afronden. Voorzitter, over enkele dagen neemt het nieuwe college het stokje over. En daarmee breekt ook een nieuwe bestuursperiode aan met nieuwe verhoudingen, nieuwe verantwoordelijkheden en ongetwijfeld nieuwe uitdagingen. We willen de raad en het college dan ook een gedachte meegeven. Bewaar de rust wanneer de druk toeneemt, blijf luisteren wanneer de meningen uiteenlopen en wees niet bang om ook buiten de grenzen van de eigen meerderheid naar samenwerking te zoeken. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de beste besluiten vaak ontstaan wanneer mensen bereid zijn elkaar te vinden op inhoud. Wij rekenen op u. Ik spreek deze algemene beschouwing namens de Partij van de Arbeid met enige nostalgie uit, want misschien is dit wel de laatste keer. Mocht dat zo zijn, dan kijken we niet met weemoed terug, maar met dankbaarheid. dankbaar voor het vertrouwen dat inwoners ons hebben gegeven, voor de samenwerking die wij in deze raad hebben mogen ervaren en voor de mogelijkheid om 4 jaar lang een bijdrage te leveren aan een gemeente die ondanks alle uitdagingen nog altijd wordt gedragen door betrokken inwoners die iedere dag opnieuw laten zien dat de sterke samenleving niet begint in het gemeentehuis, maar in de straat, op de verenigingen en bij mensen die naar elkaar omzien. Dat is het baan waar wij voor ons hebben ingezet en dat zullen we blijven doen. Dank u wel.
0: Valentijn Brinkman was dat van de Partij van de Arbeid. Aan het eind van de vergadering kwamen we ook tot de conclusie dat wethouder Mark Eibaard zijn laatste optreden had in de gemeenteraad. Oftewel, vanaf dit moment keert hij niet terug. Hij is beoogd wethouder in de gemeente Woudenberg en hij had een afscheidsrede.
2: Als je die kans hebt, voorzitter, dan moet je het doen. Zou ik zeggen. Voorzitter, leden van de raad, inwoners van dit mooie Baren. Jaren geleden stond ik in deze raadszaal als raadslid bij de algemene beschouwingen en begon ik mijn betoog toen met de woorden van Winnie de Pooh. Als je ziet dat iemand zijn grote laars aantrekt, dan weet je 1 ding zeker. Er staat een avontuur te gebeuren. En morgen trek ik zelf die grote laars aan. Ik neem na 16 jaar afscheid van de Barense politiek voor een nieuw bestuurlijk avontuur. Maar Pooh leerde ons nog iets belangrijks. Bedenk waar je naartoe gaat, want je gaat nergens heen als het geen betekenis heeft. Die betekenis, die hebben we hier met elkaar gezocht. En politiek kan luid zijn. Het kan schuren. We verliezen ons in deze zaal wel eens in de waan van de dag. In grote budgetten, abstracte systemen en ellenlange nota's. Maar de belangrijkste les die ik in 16 jaar Baren heb geleerd is dat we de kleine dingen nooit uit het oog mogen verliezen. Want politiek krijgt pas echt betekenis in de haarvaten van het dorp. Niet in de perspectiefnota, maar in de waardering voor de mantelzorger. In een veilige oversteekplek voor de kinderen van een basisschool. In het snel en efficiënt regelen van een fiets voor iemand die via Baren steun weer grip op het leven krijgt. Grote projecten beheersen het nieuws, maar het zijn de kleine menselijke interventies die de grootste maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. Als u hier aan tafel zit en mag meepraten, beschikt u over articulatiemacht. U heeft de stem gekregen om te spreken voor hen die niet gehoord worden. Dat is een voorrecht. Gebruik die macht goed en doe het samen. Geen enkele partij in deze zaal vertegenwoordigt de absolute waarheid en de absolute meerderheid. U bent veroordeeld tot samenwerking. En een democratie kan immers alleen functioneren als we de moed hebben om te accepteren dat de ander ook wel eens gelijk kan hebben. En als kompas voor die samenwerking geef ik u 2 personen mee die in het werk echt gelukkig moet maken. Dat zijn uw 8-jarige ik, vol met dromen en idealen voor de toekomst. En uw 80-jarige ik, die straks terugkijkt op het leven en op wat u bereikt heeft. Als die allebei tevreden kunnen zijn, dan doet u het goed. Dan is er balans tussen de politiek en het echte leven. En ik wil u als raad voor de toekomst heel graag die ene laatste wijze les van Pooh toewensen die mijn eigen wethouderschap altijd gedragen heeft. Soms nemen de kleine dingen in het leven de meeste ruimte in je hart in. Ik dank iedereen hier met wie ik de afgelopen 16 jaar mocht samenwerken in deze raadzaal voor de samenwerking. Baren, het was een onvoorstelbare eer om uw volksvertegenwoordiger en uw bestuurder te mogen zijn. Dank u wel, het gaat u goed.
0: En dat was wethouder Mark Eibaard. Na 16 jaar in de gemeente Baren gaat hij een nieuwe uitdaging aan als wethouder in de gemeente Woudenberg. Maar we blijven natuurlijk zien, want hij woont in Baren. Even kijken, dan zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van...

zover Boniem met een lekker zomersnummer. Hooray, hooray, it's a holly holiday. Hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Maar niet voordat ik je verteld heb dat woensdagavond 8 juli... de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaatsvindt. En die begint, let op, niet om 8 uur, maar om 7:30. En op donderdag 9 juli, dan is het zover. Dan wordt een nieuwe coalitie gepresenteerd en wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad. En deze vergadering begint om 6:30 s'avonds. En beide vergaderingen zijn live te bewonderen op Eemland 1 TV. Zo, dat nog even net voor dat de grote vakantie, oftewel het zomerreces, begint. Mijn naam is Kees Veerling. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baarnse Naald. Graag tot.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voesten.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer twee.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja, ja klopt. Het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies. We hebben je, geloof ik, 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen. Maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies. Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Rakey met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? Vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb. Nee. Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tadaa, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan met blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meet het echt
1: Ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de leg.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Oh,
1: dat ging ook
0: goed zo, goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in de tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakan Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee. Dat, maar dat was wel typisch. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je daar nog meer? Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Brouwerij Belgrim. Daar zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee, ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus okay.
1: Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nee, er komen natuurlijk veel meer studenten
1: kritisch
0: aan.
1: Publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Het wordt dus tijd dat die Erik Lauw richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En dat is een korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

Eric Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet. Hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Hij heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.
2: Step away from the madness. Breathe the cold air deep in my lungs and submit to the sadness. Commit to withdraw from the battle. Gotta jump ship and hold.

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonius en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonius, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Dayes. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voesten aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Nataria Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Had je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer, Mo van der Does, altsaxofoon, Wietse Voermans, tenorsaxofoon en Thijs Klaas op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben je Ambrosia 2, althans die cd-hoes ben je aan het signeren voor mij. Dat doe je op met een vloeiende pen. En een aantal nummers van deze cd die ga je ook spelen.
1: Ja, het nee, alles zelfs.
0: Jullie gaan alles spelen.
1: Ja, spelen het programma integraal. Van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet gewoon een beetje een wisselwerking van laten we dat... Nee,
1: nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal wel. Ja.
0: Oh, ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig! Vega Trails, we gaan luisteren naar Els tot over een paar minuten.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer. Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom, Ruud Woester. Je hebt al een uur hoor je op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vind. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen, dat ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar ik heb wel
0: in de wandelgangen heb ik dat wel gehoord.
1: Ja, ik ook,
0: ja. Maar goed, het is leuk om gewoon met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro en mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dus jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend. En een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe op uit.
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen, al die studenten. Helemaal wegspelen die jongens, of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja. Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus ja. Dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Vergilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè?
1: Nee,
0: dat is iets anders. Maar goed.
1: Oké, okay. Ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Blackstar. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is daar ligt de lat. Maar ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat. Als je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 9:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in de Italiaanse of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraat staat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoorde ik. Nee, is helemaal niet waar. Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darifac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk. Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij. Sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Een Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele, ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is, dat dus, is moeilijk is te niet duiden. Te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind?
0: Ja.
1: Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja, ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb.
0: Nee?
1: Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat, zeg ik dat zo, aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
0: Ja, John Engelsje zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek.
1: Ja.
0: Dat doe je met de drums.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat doet Roy Haynes ook.
1: Absoluut.
0: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: proberen.
0: We
1: doen ons best, hè?
0: Miles Davis, ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké.
0: 26 mei, als het goed is.
1: Oké.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk, of andersom. Jeroen de Valk doet met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. En de muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles, ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Het staat 2022, dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat
1: was
0: zijn
1: tweede quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je van wie is hij? Hij godsnaam aan het trompetteren.
1: Oh, hij moest het ook leren, hè? Dat, hij was erbij aan het begin.
0: En zo is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè? Die ja. Milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Voesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een, dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Dus alleen klarinet en piano.

0: Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Nee, ja. Maar ja, goed. We stellen daar even Miles Davis tegenover. We gaan jou zien komende zaterdag om 8:30 in Artichoke in Soest. Dan ga je alles spelen van Ambrosia 2. Dus ook dit nummer, Raw Beans. Echt prachtig.
1: Ja, leuk.
0: Prachtig, prachtig. We sluiten af met Thijs Klaassen met The Queen of Mars. Precies. Ruud Voerstam, mag ik jou danken?
2: Dit is Eemland 1.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld, toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Iraanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse